0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft

witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren er in totaal 47 executies en dat was het hoogste aantal sinds 2009. Gepensioneerden van de grote pensioenfondsen, die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel, krijgen volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. Vooral dankzij stijgende aandelen in AI behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. De daadwerkelijke gevolgen van de pensioenuitkeringen volgend jaar worden eind september duidelijk. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis, dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt, is niet bekend. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Ah.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Het zijn Verschuren met het NOS Journaal. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265, meldt president de La Espria. Bijna 3500 mensen raakten gewond en minimaal 500 mensen zijn nog vermist. Maandagochtend trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. De president riep nog diezelfde avond de algemene noodtoestand uit om de hulpverlening snel op gang te kunnen brengen. Inmiddels is ook de economische noodtoestand uitgeroepen om de schade aan ziekenhuizen, scholen en woningen te kunnen herstellen. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de

Costa del Sol genoemd. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren dat er in totaal 47, het hoogste aantal sinds 2009. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265, meldt president de La Espria. Bijna 3500 mensen raakten gewond en minimaal 500 mensen zijn nog vermist. Maandagochtend trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. De president riep nog dezelfde avond een algemene noodtoestand uit om de hulpverlening snel op gang te kunnen brengen. Inmiddels is ook de economische noodtoestand uitgeroepen om de schade aan ziekenhuizen, scholen en woningen te kunnen herstellen. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt, is niet bekend. En na de zonsverduistering van gisteravond is vannacht opnieuw een bijzonder natuurfeest.

fenomeen te zien. De meteorenzwerm de Perseïde vliegt langs de aarde en dat is te zien aan het hoge aantal vallende sterren. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht is de sterrenregen bovendien goed waar te nemen. De meteorenzwerm komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering is zeer zeldzaam. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 6 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de la Estrella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is een noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te kunnen verlenen en schade te herstellen. In de VS worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. De staten Tennessee, Alabama en Oklahoma hebben een voltrekking van de doodstraf met dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010 in Louisiana, Ohio en Texas. Na de zonsverduistering van gisteravond was vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht was de meteorenzwerm de Perseïde goed waar te nemen. De sterrenregen komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering is zeer zeldzaam. En Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met Barcelona 2 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel hebben het goed gedaan op de beurs. Daardoor krijgen gepensioneerden volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. In het eerste kwartaal had de Iran-oorlog nog veel invloed op de cijfers. Maar in het tweede kwartaal ging het beter, zegt deze fondsbestuurder.
2: Er wordt met meer rust naar geopolitiek gekeken. En we zien ook duidelijke investeringen natuurlijk in AI. Wat ook absoluut, zeker op de aandelenmarkten, toch een behoorlijke opwaarts effect heeft.
1: De daadwerkelijke gevolgen voor de pensioenuitkeringen worden eind september duidelijk. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de La Espriella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is de noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te verlenen en schade te herstellen. Na de zonsverduistering van gisteravond was er vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht was de meteorenzwerm de Perseïden goed waar te nemen. De sterrenregen komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering, dat is zeer zeldzaam. De Nederlandse estafettezwemsters hebben bij de EK Lange Baan in Parijs een gouden medaille gewonnen op de 4x100 meter vrije slag. Oranje kwam als derde door bij de laatste wissel. Daarna maakte Marit Steenbergen het af.
3: Waar het allemaal bij elkaar lag, zwemt ze nu bijna een hele lengte weg bij de concurrentie. En het gaat nog harder en harder voor dat laatste stukje. De slagfrequentie nog iets meer omhoog. Nederland Europees kampioen.
1: En het is het tweede goud voor Nederland op deze EK. Het weer, vandaag zonnig en warm met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Morgen wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 8 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Een Amersfoorter van 50 krijgt een taakstraf voor een enorme stroom haatzaaiende en beledigende online berichten. De man ging tekeer tegen onder meer moslims, joden en vluchtelingen. Ook politiemensen, journalisten en politici werden bedreigd. De man krijgt een taakstraf van 120 uur. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de la Espriella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is de noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te verlenen en schade te herstellen. De KNVB heeft Xavi Hernandez benoemd tot nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Xavi heeft nog niet veel trainerservaring, zegt verslaggever Jeroen Stekelenburg.
2: Als trainer is Xavi nog redelijk een onbeschreven blad. Hij begon zijn trainerscarrière in Qatar, werkte 3 jaar bij Barcelona met wisselend succes. Dat avontuur stopte 2 jaar geleden en nu is hij dus bondscoach van het Nederlands elftal.
1: Xavi Hernandez noemt het een enorme eer om bondscoach van Oranje te worden. De beste camping van Nederland staat dit jaar in het Friese Rinsuma Geest bij Dokkum. De gasten zelf gaven de camping de hoogste waardering. Ze zijn onder meer tevreden over de staanplaatsen, de broodjesservice en de gastvrijheid van de eigenaren. Voor hen is deze prijs een enorme eer.
3: 4 jaar geleden pas begonnen en nu hebben we dit bereikt al. Ik ben heel enthousiast.
4: Yeah. En wat doet dat vervolgens met bijvoorbeeld de boekingen?
3: Nou, de boekingen vliegen omhoog. Oh, yeah. Ja, dat is onvoorstelbaar. Sinds gisteren hebben we een heleboel aanvragen in 1 keer. Vanavond staan we ook weer helemaal vol.
1: Ook het nette sanitair scoort hoog bij de campingbezoekers. En het weer vandaag zonnig en warm met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Morgen wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
5: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
6: De voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen begint op 18 augustus met een prachtig voetbaltoernooi. De Veluwe Cup 2026. Op Sportpark Schenk op het Harde strijden DVS 61, ESC, Opios en SWS Harde om de welbegeerde Veluwe Cup. Beleef mooie derbies, spannende wedstrijden en een gezellige sfeer langs de lijn. Neem familie, vrienden en buren mee en geniet van een sportieve voetbalavond op Sportpark Schenk. Wie pakt dit jaar de Veluwe Cup? Kom kijken en beleef het van dichtbij.
7: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte

partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jesselgus heeft ervoor nieuwe wet opgesteld. Ze zegt dat Defensie nu vaak wordt beperkt door regels.
2: We hebben echt wat minder regeldruk nodig. Anders blijft het mooi praten, mooie spullen aanschaffen. Onze mensen alleen maar naar het buitenland sturen. Gewoon in Duitsland, waar ze die ruimte wel hebben. Ja, dat kunnen we als Nederland op een gegeven moment ook niet meer waarmaken.
1: Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk vanwege strenge regels. En mogen er soms geen loopgraven worden aangelegd. Rusland en Oekraïne hebben elkaars havensteden aangevallen. Rusland beschoot Izmail aan de Donau, een centrum voor Oekraïnse graanhandel. En Oekraïne nam Novorossiysk onder vuur, een belangrijke haven voor graanoverslag aan de Zwarte Zee. Opnieuw is het diep in Rusland een droneaanval geweest en daardoor is brand uitgebroken op een industrieel complex in de Russische Republiek Bashkirostan, heeft de gouverneur gezegd. Wat er precies is geraakt is onduidelijk. In het gebied staan onder meer een olieraffinaderij en een gasgestookte energiecentrale. De belangrijkste luchthaven op Sicilië blijft langer dicht vanwege de uitbarsting van de Etna. Honderden vluchten zijn geannuleerd of omgeleid. Veel mensen zoeken alternatieve vertrekplaatsen zoals Palermo, merkt ook deze Nederlandse toerist.
3: Chaos hier, heel erg druk. Alle bussen zitten vol, alle treinen zitten vol en de taxis, nou, die kosten zo 300-400 euro. Maar dat is nu ook eindelijk geregeld, dus nu is het eindelijk duidelijkheid dat we zaterdag weer terug kunnen.
1: Van de bezoekers die nog niet naar huis gaan, reizen er duizenden naar uitkijkpunten bij de Etna. En het weer, vandaag en morgen zonnig en warm, 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Weijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting.

0: Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
1: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
2: 105.5. Dit is Lou FM.
3: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

Ja, dat is wel duidelijk. Zomer in Gelderland. Een hele goede morgen. Welkom bij het Muziekmuseum. Ja, niet met Bart. Nee, dat hoor je helemaal goed. Nee, met Aad. Ja, en vanmorgen ook al geen Dries op de radio. Nee, Dries die heeft ook een aantal weken dat hij lekker uit mag slapen. Dat hij niet om 7 uur weer achter die microfoon moet zitten. Nee, nee, Bart had nogal wat snippendagen op zijn snippenkaart staan. En ja, die moeten we op tijd opmaken. Want Jeanette zegt altijd van je moet voldoende rust nemen. Want anders komt het niet goed. Dus Bart belde mij gisteren op. Hij zegt, Aad, hij zegt, ik wil morgen een dagje vrij. Zou jij voor mij in kunnen vallen? Hij zegt, het is zulk mooi weer. Ik zeg, ja, maar Bart, het is vrijdag ook mooi weer. Ja, zegt hij, maar dan wordt het weer zo ontzettend heet. Kan je morgen? Nou, ja, heel graag. Ja, ik moet straks om 10 uur even naar de kapper. Dan draait de computer gewoon even. Maar ik zeg, ik kan nu wel tot 12 uur zitten. Graag zelfs. Ik vind het altijd heel leuk. Zeg maar, wat ga jij dan doen? Nou, zegt hij, ik heb een vriend. Hij zegt, die heeft ergens langs het Veluwemeer in de buurt van Nunspeet, heeft een stukje land. Hij zegt, en dan heeft hij ergens tussen het riet, heeft hij een soort baai is daar. Hij zegt, met een soort aanlegkade, een soort aanlegkade. Hij zegt, daar kan je heerlijk op zitten. Hij zegt, en ik ga al heel vroeg in de morgen. Hij zegt, dus hij zit er waarschijnlijk nu al, misschien wel zijn radio mee. Zit hij aan de rand van het Veluwemeer. En dan zit hij daar gewoon lekker te turen over het water. Met een koeltas mee, met lekker een drankje, een boterhammetje erbij natuurlijk. Ik zeg, maar Bart, ik zeg maar, hoe zie je dat dan voor je? Hij zegt, luister maar even.

Cotton Lloyd en Christian. En zij zongen in 1978. Nee, dat deed ze al in 1976. I Go To Pieces. Ja, net zoals Bart pak ik zo'n beetje rond de klok van 9:15 de kranten weer bij. Ja, tot over 55 jaar staat er bovenaan de pagina van de Stentor. En dan hebben ze natuurlijk over de zonsverduistering die wij kunnen zien. Ja. Ik ben 69, ik ga dat niet meer meemaken. En mijn kleinkinderen, nou, die kunnen dat natuurlijk hopelijk nog wel. En die kunnen zeggen, maar ik heb 2 keer een zonsverduistering meegemaakt. Nou, dat kan ik ook wel zeggen, want 1999, ja, toen was die zonsverduistering nog wat duidelijker. Die viel toen midden op de dag. En toen was net een stukje meer van de zon verduisterd. Ik zat toen op een camping in de buurt van Beekbergen. En ging in één keer de vogels, de merels, die begonnen te fluiten. Dat heb je vaak zo tegen zonsondergang. Dat die dan 2 merels in 2 bomen zitten en aan elkaar gaan roepen, heen en weer. Het werd helemaal stil. Het werd een heel raar licht kreeg. Ja, gisteren kon ik wel wat merken hoor, dat het licht wel anders werd. Maar toch niet zo intens als toen in 1999. Ja, dat was dus eigenlijk best een... Over 55 jaar gaan we dat weer meemaken. En natuurlijk hadden we vannacht de sterrenregen en een nieuwe bondscoach. Ik denk wel dat dat de 3 belangrijkste punten zijn op dit moment in het nieuws. En als dat zo is, dan mogen we niet mopperen. Dat betekent dat we weinig te klagen hebben hier in Nederland. Ook het IJssel zo laag dat het gemaal is stilgevallen. Gemaal in Deventer, daar gaan we het zo meteen over hebben. Over de nieuwe bondscoach. Ja, en kinderen die op het AZC in Dalfsen zitten, die willen 1 ding... zo snel mogelijk weer naar school. Nou, dat gaan we allemaal bereiken. En we gaan het nog hebben over schoolboeken. Dat doen we denk ik het laatste uur even. Ja, schoolboeken versturen terwijl leerlingen nog op vakantie zijn. Mijn vrouw heeft een couriersbedrijfje gehad. En wij werden er echt helemaal gek van dat die op een gegeven moment, ik noem maar even Van Dijk schoolboeken, midden in de zomer allemaal pakketten met schoolboeken gaan versturen. Want dan kom je bij de mensen voor de deur. En wat moet je dan met zo'n pakket doen? Op de container zetten in de regen? Nee, dat kan ook weer niet. De buren zijn ook met vakantie. Nou, ik ga je er zo meteen wat meer over vertellen. Maar we gaan eerst luisteren naar een hele mooie, gouden ouwe van de Beatles. Hier is Hey Jude. Hey.

6 minuten en 26 seconden duurt dit nummer van de Beatles. Hey Jude uit 1968. Ja, moeten we nog het over de zonsverduistering hebben? Nee, hè? Die hebben we gezien, die is achter de rug. De sterrenregen, die hebben we ook gehad. Volgens mij komende nacht weer. Kan je lekker buiten gaan staan. Ik zag vanmorgen een foto bij Hart van Nederland. Van die mensen die gingen gewoon op de grond liggen. Bekleedje gewoon naar de hemel turen. Nou, die lagen langs de weg. Maar ik zou toch op een wat veiligere plek gaan liggen. Ook. Toch op een grasveldje of iets dergelijks. Moet je natuurlijk geen last hebben van je automatische maairobot. Want dan gaat het ook weer mis. IJssel zo laag dat het gemaal is stilgevallen. Lees ik in de Stentor. De IJssel staat zo laag dat het gemaal niet meer op eigen kracht redt. Waterschap Drents Overijssels Delta heeft gistermiddag noodpompen bij het gemaal Ankersmit ingeschakeld. Die moeten IJsselwater naar de watergang in Salland pompen. Meestal is het andersom ook, hè, dat die uit het achtergebied naar de IJssel wordt gepompt. En soms ook andersom, maar dat wil dus niet meer. Door de historisch lage waterstand van de IJssel lukt het niet langer om met het gemaal zelf water naar de Deventerhaven te pompen. Die haven vormt de poort naar het Overijsselskanaal. En daarmee een netwerk van honderden kilometers wetering, beken, sloten die een groot deel van Salland van zoet water voorzien. De noodmaatregel valt binnen de verdringingsreeks die Rijkswaterstaat en de waterschappen vanwege de aanhoudende droogte hanteren. De lijst bepaalt wie voorrang krijgt op het schaarse zoete water.

change your mind. Of er in Londen staan, file staan, dat weet ik niet, maar in ieder geval hier niet in de regio. Ik heb het weerbericht voor je. Vandaag schijnt de zon vrijwel onafgebroken. Het wordt heet met 30 graden in het noorden en 35 graden in het zuiden van het land. Vanavond is nog lang warm en zonnig. In de nacht koelt het uiteindelijk af naar 15 tot 21 graden en daarmee is het een zachte nacht. Er staat amper wind. Ook morgen is het zonnig en heet. In het zuidoosten en het oosten, in het zuiden en het zuidoosten wordt het plaatselijk tot 38 graden. De oostenwind is zwak tot matig. Later draait de wind naar het westen en koelt het wat af.

Ja, de Good Vibrations van de Beach Boys. Ik heb trouwens nog even een flitsmelding voor jou. De A28 Amersfoort richting Zwolle bij Hulshorst. Daar staat bij hectometerpaal 59,8 een flitser langs de weg. Dus Amersfoort richting Zwolle 59,8. En volgens Flitsmeister is die een minuut geleden is die nog geüpdate dat die flitser er nog steeds is. Dus ik zou zeggen, als je die kant afkomt, doe je goede zaken en hou je een beetje in. Wij gaan verder met een hele mooie gouden ouwe van Demis Roussos. We shall dance.

1971. Dennis Roussos en We Shall Dance. Ja, mooie muziek, hè, van die artiest die al eigenlijk veel te vroeg is overleden. Ever Die Child en natuurlijk zijn solo carrière waren. Er was een tijdje een 192 of een zeezender, Demis Roussas Museum in Nijkerk. Voor Nijkerk gesproken, daar kreeg ik net nog een telefoontje van Johan de Reuver. Fijn dat je luistert, Johan. Ja, ik ga het hebben over een artikel wat niet in de krant staat, maar wel onder andere op onze website staat. Bij de Zandenplas in Nunspeet zijn gistermiddag rond 12 uur twee personen enige tijd vermist geweest. De brandweer heeft opgeschakeld na een groot waterongeval. Dat betekent een ernstig incident op het water. Er waren niet alleen brandweer uit Nunspeet erbij, maar ook uit Harderwijk, Zwolle geloof ik zelfs nog bij, Lelystad. Overal zijn boten en duikers naartoe gegaan. De politie bevestigt dat het om een minderjarige en een jong volwassen persoon gaat. Ze zijn beide uit het water gehaald, zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie gaat op dit moment uit van een ongeval. Er waren toen heel veel mensen aanwezig. En de politie laat weten dat het een grote impact heeft gemaakt en dat ook slachtofferhulp werd ingeschakeld. Nu las ik gisteravond om 10:30 op het 112 nieuws van Huls Media. De personen die woensdagmiddag na een grote zoekactie uit het water van de Zandenplas in Nunspeet zijn gehaald, zijn overleden. Het gaat om een jongen van 15 jaar en een jonge man van 20 jaar. Heel triest nieuws natuurlijk. Op deze zo'n mooie dag die het was. Goed, wij gaan gewoon verder met muziek, want het leven gaat door. Hè? Raar is dat toch eigenlijk. Hè? Die families zijn in diepe rouw en wij slaan de pagina van de krant weer om en we gaan weer verder met alles. Gewoon de dingen in het leven. We gaan terug naar 1976 met Sherbert en How's That?

Ja, voor de vaste luisteraars. Ja, Bart is er vandaag niet. Nee, Bart heeft een vrije dag. Die had nog snippendagen over die hij op moest maken. En hij is vanmorgen vroeg al met zijn coolbox, met zijn stoeltje en met zijn parasol richting het Veluwemeer getrokken. Hij zit daar langs de kant van het water. Hij stuurde net een berichtje van: het water in het Veluwemeer is op dit moment 24,5 graad. Nou, ja, ik begrijp dat het is toch te koud voor Bart om te gaan zwemmen. Want Bart heeft me ooit medegedeeld dat hij pas gaat zwemmen op het moment dat het water 29 graden is. Hij had wel zijn zwembroek meegenomen, maar die blijft dus gewoon in de tas zitten. Hij gewoon in korte broek en t-shirt, mouwloos t-shirtje, zit hij gewoon te heerlijk te chillen langs het water. Een beetje te dromen. Misschien een beetje California te dromen.

1976, ABBA en de Dancing Queen. Ja, een van hun grootste hits en ook een van de mooiste platen die ze gemaakt hebben, vind ik. Ik kreeg nog een berichtje binnen van de Stentor. Wie een huis in Elburg wil kopen, is daar 9% meer aan kwijt dan een jaar geleden. En dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek. Daarmee ligt het tempo van prijsstijging hier hoger dan in de meeste gemeenten die qua woningmarkt op Elburg lijken. Het CBS kijkt niet alleen naar de daadwerkelijke verkoopprijzen, maar corrigeert er vervolgens voor het soort verkochte huizen en naar hoe oud en hoe groot die zijn. Vandaar dat rekenmeesters ook geen gemiddelde verkoopprijs naar buiten brengen, alleen het verschil ten opzichte van een jaar geleden. Ten opzichte van vorig jaar is de woningmarkt in Elburg afgekoeld, want toen stond er nog een plus van 14% op de borden. Ondertussen is 2026 het 12e jaar op rij dat de huizenprijzen hier stijgen. Alleen in 2020 is er al 70% bijgekomen. Dat het CBS geen gemiddelde verkoopprijs publiceert, betekent natuurlijk niet dat hij er niet is. Eerder deze zomer bleek al dat kopers in de eerste 6 maanden van dit jaar gemiddeld €553.000 over hadden voor een woning in Elburg. Dat cijfer houdt dus geen rekening met welke huizen er in die 6 maanden een nieuwe eigenaar kregen. Dat de huizenprijzen landelijk minder hard stijgen, heeft enerzijds te maken met de stijgende hypotheekrente. Die maakt in de regel dat mensen minder kunnen lenen. Anderzijds zijn verhuurders nog steeds bezig met het verkopen van hun bezit. En dat zijn vaak appartementen. Ja, ik heb zelf een paar jaar geleden ook mijn huis moeten verkopen, maar toen zat de woningmarkt net in een dipje hoor. We gaan luisteren naar Lucifer, House for Sale.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Verzekeraar Achmea was het afgelopen half jaar veel geld kwijt aan schade door de extreme hagel- en onweersbuien van juni. De operationele winst was daardoor 13% lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook bij de zorgverzekeringen daalde de winst, maar met de beleggingen ging het juist heel goed. De halfjaarwinst van Achmea kwam uiteindelijk uit op 688 miljoen euro. Dat is een stijging van 80%. Rusland heeft aanvallen uitgevoerd op Izmail, de grootste Oekraïnse haven aan de Donau. Er brak brand uit en er is schade, melden autoriteiten. De haven ligt vlak bij de grens met Roemenië en is een belangrijk centrum voor de handel in graan en andere grondstoffen. Gisteren nam Oekraïne de Russische havenstad Novorossiysk onder vuur aan het Russisch deel van de Zwarte Zee. Ook dat is een belangrijk centrum voor de graanhandel. Een man uit Amersfoort die beledigende en ook haatzaaiende berichten op internet zette, is veroordeeld tot 120 uur taakstraf. In een openbare Telegram-groep ging hij tekeer tegen Joden, moslims en vluchtelingen. Ook riep hij op tot geweld tegen politiemensen, journalisten en tegen politici als Jette, Timmermans en Bontebal. Voor de man, een ambtenaar van 50, was het een uitlaatklep voor zijn frustraties. Zijn Telegram-account heeft hij inmiddels verwijderd. En door de aanhoudende droogte valt ook de honingoogst deze zomer flink tegen. Bloemen staan minder lang of nauwelijks in bloei, waardoor honingbijen geen nectar kunnen verzamelen. Vooral in het oosten van het land is de schade groot, zeggen de imkers, die ook wijzen op het effect van klimaatverandering. De bijen gebruiken de honing om door de winter te komen. Imkers voeden ze nu bij met opgeloste suiker, zodat ze toch voldoende voorraad kunnen maken. Het weer vandaag en morgen zonnig, erg warm, met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: Museum. Mis het niet, jouw muzikale ochtend. Elke keer weer een ontdekking op Loe FM.
1: Ja, we gaan verder met een uurtje poldergoud. Maar het eerste gedeelte is even non-stop. Want ik wil even naar de kapper, naar de buren. En ik ben dan zometeen tegen, denk ik zo'n beetje, 10:30 ben ik weer bij je terug. Nou, hoor je mij weer. Maar in ieder geval, wat hebben we nog op het staan? We hebben

0: De Wuko's, Tony Brass, Tony Bass heet hij trouwens, het goede doel, Luc Bral, Rocco Granata, die hebben allemaal klaarstaan. Maar nu eerst de botte schijf van deze week van Marco Schuitenmaker, getilterd Loesoe.
1: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botte Schijf.

Ja, de Spelbrekers en kleine kokette Katinka. Ja, leuke muziek uit het Hier staat 2000, maar het is veel en veel ouder. Daarvoor hoorde je de Dutch Boys, Wim Sonneveld, de Wuko's met de IJsbeer. Ja, echt, als je zo'n dikke jas aan hebt, dan heb je het niet fijn hier. Ook Tony Brass met Gino Lollobrigida uit België met het goede doel. Nee, het goede doel met België. Luc Bral met Hallo, hier ben ik dan. En de zomersproetjes van Rocco Granata. Nou, ik ben weer geknipt en geschoren. Annemiek, bedankt voor het... voor het knippen. Ik zie er weer netjes uit. Ja, we hebben hier geen webcam. Tenminste, we hebben nog geen webcam hier. Misschien gaat dat ooit een keer komen. Maar in ieder geval, ik ben weer helemaal netjes hier achter de microfoon. Ja, voelt ook weer lekker als je die lange wilde haren kwijt bent. Alhoewel, wilde haren. Vulcano, die zong in 1983 ook over haar. Als je haar maar goed zit. Ik heb...

Kano, als je haar maar goed zit. Ja, we hebben het al gehad over het trieste bericht over het ongeval wat gisteren plaatsvond op de Zandenplas. Ja, de twee personen die gisteren uit het water zijn gehaald, die zijn dus overleden. Dat meldt ook de kerkenraad van de gereformeerde gemeente in Nunspeet in een intern bericht aan haar leden. Het Reformatorisch Dagblad heeft dat bericht in handen. De minderjarige jongen en de jongvolwassen man werden woensdag door hulpdiensten en opstanders uit het water gehaald. Ze werden met spoed naar het ziekenhuis gebracht onder begeleiding van de politie. Volgens het Reformatorisch Dagblad waren de jongen en de man aangesloten dus bij de gereformeerde gemeente te Nunspeet. Veel omstanders rond de plas zagen de reddingsactie en hielpen mee met zoeken. En hun is ook slachtofferhulp aangeboden. Ja, natuurlijk heel vervelend nieuws is dat. Moet ik eventjes... nu ga je niet in één keer een nummer van André Hazes draaien van Zomer. Nee, dan pakken we even een ander nummer erbij. Misschien ook wel niet zo toepasselijk allemaal hoor. Maar hier zijn Arno en Gerard.

Arno en Gretje en papi, ik zie tranen in je ogen. Ja, net al gaat over de flitser, die staat op de A28 bij Hulshorst. Van als je van Amersfoort naar Zwolle rijdt, dan kan je worden geflitst. Dus bij 59 punt nog wat, dus let goed op. En ook als je richting Zwolle gaat binnendoor vanuit Elburg bij Oldenbroek, staat er volgens mij ook nog een flitspaal. Er is ook een nieuw snelheidsrecord gevestigd trouwens met een auto op waterstof. De voormalige Britse straaljagerpiloot Andy Green heeft in de Amerikaanse staat Utah een nieuw snelheidsrecord voor waterstofauto's neergezet. Het oude record uit 2004 was 302,4 kilometer. Kan je je een beetje indenken, 302,4 kilometer. Maar hij heeft een nieuw snelheidsrecord in zijn JCB Hydro Max. Een topsnelheid van 654 kilometer per uur. 654 kilometer per uur. Nou, ja, daar kan ik me helemaal niks bij voorstellen. Dus dan ben je niet alleen je auto kwijt, dan ben je van alles kwijt als je ermee wordt geflitst. Dan pakken ze ook je huis af en al dat soort dingen. Goed, we gaan verder met muziek. André Hazes, ja, die heeft nog steeds de zomer in zijn bol.

Er zijn ook nieuwe geluidsopnamen van André Hazes boven tafel gekomen. Ergens heel lang geleden had André Hazes, die zou een aantal concerten houden in Spanje. Een tweetal. Het was een heel stadion was ervoor verbouwd, podium erbij en dat soort dingen. Ze wachten dat de hele bende daar vol zou zitten. Maar ja, ze hadden natuurlijk een heleboel André Hazes lookalikes die dus in de gewone kroegen optrad. Dus er waren maar een paar duizend man die naar dat optreden kwam. Dat is wel mooi, want door degene die daar het geluid verzorgde, die heeft het ook opgenomen. En die heeft ook alle sporen, dus van de muziek en van zijn zang apart. Dus hoor je hem ook helemaal solo zingen zonder muziek erbij. En dat is wel best wel mooi om dat te horen. Goed, André Hazes was dat met Zomer. Ik wou je nog verhalen. Oh ja, bondscoach. Hè? Ja, de belangrijkste bijzaak in het leven is voetbal. De zoektocht van de KNVB zit er na 1,5 maand op. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederland elftal. Hij volgt Ronald Koeman op. De Spanjaard tekent een contract tot en met 2030. De voormalige middenvelder van Barcelona en de Spaanse nationale elftal neemt zijn eigen mensen mee, maar er zal ook Nederlandse inbreng zijn in de technische staf. De KNVB is immers nog altijd zeer tevreden over Ruud van Nistelrooy. Xavi is de eerste buitenlandse bondscoach sinds Ernst Happel. De Oostenrijker had in 1977 en 1978 de leiding over het Nederlands elftal. Het is voor Oranje zeker geen zeldzaamheid dat er een buitenlander voor de groep staat. Xavi is immers de 21ste buitenlander die coach wordt van het Nederlands elftal.

Ja, Boudewijn de Groot met het land van Maas en Waal. Straks gaan we het hebben over de berichten rond Elburg, in en rond Elburg. In Oldebroek klinkt nee. Elburg zoekt een andere weg. Dat heeft te maken dus met asielopvang. We gaan het nog hebben over andere dingen. Wat had ik nou ook weer verteld van de voorpagina? Pak ik er even bij. Oh ja, kinderen van het AAC in Dalfsen willen maar één ding en dat is snel weer naar school. Nou, we gaan het ook hebben over de schoolboeken die worden bezorgd. Op dit moment door de diverse bezorgdiensten. Ja, en dan ben je niet altijd blij als ze pakketbezorger. Want het is dan wel zo dat je dan met een boek voor de doos met boeken voor de deur staat. Die trouwens heel erg zwaar zijn, die dozen, hè? Vergeet je niet. En dan sta je daar en dan zijn de mensen niet thuis. En de buren zijn niet thuis. Wat doe je dan? Moet je ze meenemen naar het depot weer terug? Moet je de dag daarna moet je ze weer bezorgen? Zijn ze dan weer niet thuis? Dan moet je ze dus weer ergens kwijt zien te raken op een of andere afhaalpunt. Dus goed, wij gaan eens even kijken wat ik ga draaien. Oh, Ronnie en de Ronnies en beestjes. MUZIEK

Ja, beestjes van Ronnie en de Ronnies, ja. Ik had het je verteld net een stukje over dat kinderen op de AZC maar één ding willen, dat is weer naar school. En er staat een heel mooi artikel op pagina 9 van de Stentor. Hoe lang nog? 12 dagen verzucht Tia. Niet tot het begin van de vakantie, maar juist tot het einde ervan. Op het AZC in Dalfsen zijn 40 kinderen onder de 12 jaar. En allemaal willen ze maar één ding. Weer naar school. En Angelique Rondhuis die ging langs in Dalfsen en die maakte er een hele mooie reportage van. Kijk op internet of in de papieren Stentor naar het verhaal. Kinderen op AZC willen maar één ding. Weer naar school.

Ja, we gaan er even uit voor nieuws en reclame van 11 uur. En daarna ben ik nog een uurtje bij je terug. En om 12 uur middagmatinee. Nee, niet Jeanette, maar met Egbert.

0: clubs kunnen zien of ze hun velden nog kunnen besproeien. Bijvoorbeeld voetbalclubs en hockeyclubs kampen met verdorde velden door de extreme droogte. De sportbonden krijgen veel vragen over het sproeiverbod dat vaak al geldt. En de kaart van NOC-NSF wordt nu dagelijks bijgehouden en geeft dan aan wat er eventueel nog wel gedaan kan worden om de velden bespeelbaar te houden. Sproeien met drinkwater is daarbij nooit een optie, zegt de koepel. Het mogelijk stilvallen van de golfstroom hangt niet af van het bereiken van een bepaalde opwarmingstemperatuur van de aarde, maar van de snelheid waarmee dat gebeurt. Dat stellen Nederlandse klimaatwetenschappers in een studie die vandaag wordt gepubliceerd, meldt Nieuwsuur. De golfstroom is een belangrijk systeem van wereldwijde zeestromen. Als die stilvalt, heeft dat drastische gevolgen voor het klimaat wereldwijd. Zo zou Nederland onder meer een kouder en droger klimaat krijgen in plaats van dat het hier warmer wordt. De belangrijkste luchthaven van Sicilië bij Catania blijft tot zeker 2 uur vannacht dicht vanwege de uitbarsting van de Etna daar. Vorige week barstte de vulkaan uit, waardoor er veel as over de regio is verspreid. Dat gebeurde precies tijdens een van de drukste periodes op het eiland. Op andere Siciliaanse luchthavens is het daarom nu drukker dan anders. En het Eurovisie Songfestival van volgend jaar wordt gehouden in de Bulgaarse stad Burgas aan de Zwarte Zee. Bulgarije organiseert de 71ste editie van het festival. Nadat zangeres Dara vorig jaar met Bangaranga voor het eerst voor Bulgarije won op het festival. Dit jaar boycotte Nederland het Songfestival uit protest tegen de deelname van Israël. Of er volgend jaar wel weer een Nederlandse inzending is, is nog niet duidelijk. Het weer vandaag en morgen zonnig, erg warm, 30 graden in het noorden, 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
2: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij Loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: De voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen begint op 18 augustus met een prachtig voetbaltoernooi. De Veluwe Cup 2026. Op Sportpark Schenk, op het Harde, strijden DVS 61, ESC, Opios en SWS Harde om de welbegeerde Veluwe Cup. Beleef mooie derbies, spannende wedstrijden en een gezellige sfeer langs de lijn. Neem familie, vrienden en buren mee en geniet van een sportieve voetbalavond op Sportpark Schenk. Wie pakt dit jaar de Veluwe Cup? Kom kijken en beleef het van dichtbij.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto?

0: Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijn. Vertrouwd op weg.
1: 105.5. Dit is Lou FM.
2: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

0: Marco Schuitmaker heet hij. En Loesu. Ja, Loesu. Dat ik ben helemaal niet echt thuis in die straattaal, hoor. Laat dat even voorop stellen. Maar Loesu was betekent iets van ik ga weg, ik ga naar huis. Ik heb het even opgezocht. Dat staat betekent ook. Er zijn meerdere betekenissen. Loesu. Ik ga Loesu betekent ik ga weg of ik ga naar huis. Je hebt ook het woord Loesu. Dan ga je ook een andere manier met iets van met verdwijnen. Mijn tas is Loesu. Mijn tas is weg. Maar het kan ook iets anders betekenen, los of kwijt. Het wordt ook soms gebruikt in de zin van wat losser of ontspannen. En ik denk dat hij dat bedoelt. Ik voel me een beetje Loesu. Ja, en ja, ik ga er een nieuwe versie van maken, want ik ga ervan maken. Ik ga naar de Loesu.
1: Muziek Museum. Mis het niet. Jouw muzikale ochtend. Elke keer weer een ontdekking op Loesu FM.

Dacht je nou, komt hij nog? Ja, hij kwam nog, het plaatje van de Cats. In ieder geval een hele mooie ouwe van de Cats. Where Have I Been Wrong? 1970 alweer. Ja, ik probeer altijd zo eerlijk, ja, eerlijk te zijn. Zo eerlijk mogelijk, dat klinkt eigenlijk. Ik probeer altijd gewoon eerlijk te zijn. En gewoon wil ik graag dingen hebben waar ik recht op heb. Maar je hebt ook mensen die zijn een stuk creatiever. Ik heb een berichtje uit de Stentor. Pagina 9, Stad en Streek. Ik ga het niet helemaal voorlezen, want het is een best wel een lang artikel. Maar hij laat een brief, even kijken. Hier begint het. Hij laat het UWV een brief zien van de directie, ontslagen om gebrek aan motivatie. Dus wil MI, 30 jaar oud uit Deventer, een werkloosheidskering aanvragen. Maar zijn verhaal rammelt. En dat is niet voor het eerst. Hij zet de stap naar het UWV in het najaar van 2024. 3 maanden eerder is er een grote politieinval in een van zijn bedrijven in Deventer geweest. Daar gaat het bij het aanvragen voor de uitkering niet over. Want de man vult op het aanvraagformulier in dat hij is ontslagen uit een dienstverband bij een bedrijf in zijn stad. Het blijkt niet zomaar een bedrijf te zijn, want de oprichter en de directeur van dat bedrijf, dat is hij zelf. Dat doet bij de uitkeringsinstantie een hoop wenkbrauwen fronsen. Er wordt dus een diepgravend onderzoek ingesteld. Wat meespeelt is dat de Deventenaar ook een tijdje in Uggelen heeft gewoond, eerder al de boel heeft geflasht met nota bene hetzelfde bedrijf. Die oude zaak speelde in 2021. De man maakte volgens justitie met een vervalsformulier aanspraak op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Destijds werd ook zijn vader vervolgd. Die claimde een ziektewetuitkering naar dienstverband bij het bedrijf van zijn zoon ook te hebben verzonnen. Hij is vorige maand in hoger beroep tot 3 maanden cel en 240 uur taakstraf veroordeeld voor die fraude. Economische politierechter in Zwolle boog zich maandag over de zaak rond het verzonnen ontslag. Hij was zelf niet bij die zitting aanwezig, hij had ook geen advocaat. Hij is veroordeeld tot 80 uur werkstraf, dat is lager dan zou moeten, stelt zowel de officier van justitie als de rechter, maar het heeft een juridische reden. Nou, wat heeft hij gedaan? Hij heeft nog meer gedaan, want hij heeft ook bij een politieinval in het bedrijf van Eien 2024 draaide het om fraude met omzetbelasting. En daar moet hij nog voor worden vervolgd, moet hij ook nog voor voorkomen. Het OM verdenkt hij van miljoenen aan belastingontduiking. Dat zou omdat hij onder meer gedaan hebben door onterecht omzetbelasting terug te claimen en ervoor valse facturen te hebben opgemaakt. Het vermoeden is dat hij ook alcoholhoudende drank hebben ingevoerd en geen accijns hebben betaald. De totale belastingnadeel is ongeveer 2,8 miljoen euro. Goed, als je slecht bent, ja, dus moet je ook maar in één keer heel erg slecht zijn. We kennen dit nummer van een heleboel, onder andere van Brad en Teddy Savalas. Maar ook een van de hele mooie vrouwen, ze leeft helaas niet meer, die zong erover. Hier is Olivia Newton-John en If...

The Sweet Sensation en Sweet Sad Sweet, Sweet Dreamer. Ja, de pagina van de Stentor zien we een foto van 40 jaar jubileum, 40 jaar in dienst. Het gaat over Dirk van den Brink. Het was een mijlpaal die hij moest halen. Dirk van den Brink, 63 jaar oud, werkte jaren toen aan zijn 40-jarig jubileum bij fietsenfabrikant Axel. Precies op de dag waar hij zo lang eruit kijkt, ging het bedrijf failliet. Natuurlijk laat je een traantje als je dat hoort. Een bord in de tuin, ballonnen rond de deur aan de Lupineweg in Apeldoorn is vanaf de buitenkant gezien een feeststemming. De man die de deur open doet ziet er anders uit dan de jongere versie op het bord. Maar de 63-jarige Dirk van den Brink is daadwerkelijk degene die zijn 40-jarig jubileum vierde. Zo lang werkt hij voor de fietsenbranche Axel? Nee, zegt hij. Ik werkte voor Sparta. De Apeldoornse fietsenfabrikant werd in 1999 door de Axel-groep overgenomen. Batavus, Sparta, Koga en de bakfietsen van Babu zijn de bekendste merken van die fabrikant. Van den Brink begon in 1986 als productiemedewerker bij Sparta. Destijds bevond het bedrijf zich aan de Prins Willem-Alexanderlaan in Apeldoorn. Hij werkte aan de lopende band. Ja, ik heb vroeger in Apeldoorn gewoond. Ik werkte toen bij de Rabobank. Ik fietste vanuit Ordewijk Orde. Fiets ik iedere dag 4 keer, want ik ging tussen de middag thuis altijd even eten. Heen en terug langs die Sparta-fabriek. En dan zag je ook altijd de mensen bij mooie weer buiten een boterhammetje op eten. Van den Brink begon in 1986 als productiemedewerker. Daar werden fietsen gemonteerd. Ik begon op een plek waar onder meer dynamo's en Sparta-borden in elkaar moesten worden gezet. 10.000 Sparta-mats, de bekendste snorfiets van Sparta, die tot 1999 in de productie gingen door zijn handen. Al die jaren prachtig werk geweest. Aan de overname van Axel verhuisde de productie in Apeldoorn, van Apeldoorn naar Heerenveen. Van den Brink bleef in Apeldoorn werken aan de Wilmersdorp. Vond opslag en verzending van onderdelen vond daar plaats. Daar hoopte Van den Brink tot zijn loopbaan af te sluiten. Maar dat gebeurt misschien nu sneller dan gedacht. Precies op de dag dat Van den Brink zijn 40-jarig jubileum vierde, werd het bedrijf failliet verklaard. Toen ik het hoorde, kreeg ik een traantje in mijn ogen. In Nederland werken zo'n 340 mensen voor Axel. Door het faillissement was er vanuit het bedrijf geen aandacht voor Van Brinks jubileum. Normaal gesproken krijg je een geldbedrag en een etentje met collega's, maar de kraan is dicht. Geen feest en geen geldbedrag. Gelukkig zorgden collega's voor gebak en een bloemetje. Nou ja, dat het niet zo goed ging met Sparta had hij wel gezien. Voorlopig ligt het werk stil. Hoe het nu verder gaat, weet Van den Brink het ook niet. De informatie is heel sommier. De curator en zijn baas gaan nu op zoek naar de partij die het eventueel wil overnemen. Er wordt gehoopt op een doorstart. Er bestaat de kans dat zijn loopbaan alsnog aan de Wilmersdorf af kan maken. Ik moet eigenlijk nog 4 jaar. Verlegen om een baan hoeft er niet te zitten. Ook als er geen doorstand komt. Als ik morgen bij een dealer wil beginnen, dan kan dat. 1 ding weet hij zeker. Hij wil doorgaan in de fietsen.

0: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Eemnes en Muiden is een ongeluk gebeurd. Eén rijstrook is dicht en de vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: We pakken het weerbericht er nog even bij. Ook vanmiddag is het zonnig en tropisch met temperaturen van 30 tot lokaal 36 graden. De wind waait uit het zuidoosten en is zwak tot matig van kracht. Vanavond is het nog lang zonnig en warm. Komende nacht koelt het af naar waarden tussen de 15 en de 21 graden. Waaien doet het niet of nauwelijks uit het zuidoosten. Morgen is het opnieuw zonnig zomerweer met temperaturen die zelfs nog wat hoger uitkomen. Ze liggen tussen de 33 en de 38 graden. De wind draait geleidelijk naar noord tot noordwest en is zwak.

band heette Them en het nummer wat ze zongen was Gloria. Ja, nog even de aandacht op wat flitsers in de regio tussen Elburg of voorbij Onderbroek richting Wezep staat natuurlijk nog de flitser aan de kant van de weg. En ook op de A28 Hulshorst, bij Hulshorst van Amersfoort richting Zwolle bij hectometerpaal 59,8. Bij Flitsmeester is 2 minuten geleden nog gemeld dat die paal er staat. En of tenminste dat die flits er nog staat en dat die nog steeds aan het flitsen is.

Bryan Adams. Somebody. Ja, uit 1985 was dit nummer. Ja, normaal gesproken draaien we in het Muziekmuseum de meeste nummers uit de jaren 70 en 80. En af en toe dan, ja, dan springen we daar eens even uit, zoals deze van 1985. Zal ik zo meteen nog een leuk uit de jaren 50 opzoeken? Vind je dat een leuk idee? Ja, nee, nou misschien niet, maar ik ga het toch doen. Ik heb nog een berichtje gevonden. Gisteravond rond 9:30 ging het goed mis in Biddinghuizen toen een fatbike en een motor op elkaar botsten. Omstanders zagen het ongeluk gebeuren en al snel waren er meerdere hulpdiensten ter plaatse. Zelfs een traumahelikopter werd opgeroepen, maar die hoefde uiteindelijk niet te landen. Zowel de bestuurder van de fatbike als de motorrijder zijn door het ambulancepersoneel meegenomen voor extra medische controle. De snelle inzet van de hulpdiensten trok veel bekijks. Binnen no time stonden er heel wat nieuwsgierige buurtbewoners bij het ongeluk te kijken. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is niet duidelijk. De politie die zoekt de oorzaak van het incident.

Ramona Te Quiero van de Wolkers was dat. Ja, ik zei van straks een plaatje uit de jaren 50 draaien. Dus ik kijk helemaal in de kelders van het muziekmuseum ben ik afgedreigd in de catacombe. En daar kwam ik een heel stoffig hoesje tegen met een plaatje van Harry Belafonte. Gezongen in mijn geboortejaar 1957. Islands in the Sun. This is

De CCR Mix, Creedence Clearwater Revival. Ja, nog één verhaaltje over boekenpakketten. Kan zomaar week op de kliko liggen, staat op de stand hoor. Ja, per dag gaan er bij Van Dijk schoolboeken 24.000 pakketten met schoolboeken de deur uit. Ja, die gaan dan via PostNL. En dan wordt er gezegd van, je mag ze niet ergens achterlaten. Daar is met PostNL een afspraak over gemaakt. Maar mijn vrouw van couriersbedrijfje gehad. Je hebt ook boeken moeten verzorgen. Het zijn van die loodzware pakketten. Je krijgt voor zo'n pakket bezorgen krijg je ongeveer €1,50. Als je zo'n pakket dan moet laden op het depot. En dan daarna moet afleveren. Mensen zijn niet thuis. Weer terug moet leveren in het depot. En die dag daarna weer moet afleveren bij de woning. En als die niet thuis is en daarna nog een keer naar een afvalpunt moet brengen. Dan begrijp je dat met zo verschrikkelijk veel pakketten met boeken. Dat eigenlijk niet te doen is. He, want je moet ook eens een keertje wat kunnen verdienen als pakketbezorger. Je kan ze natuurlijk niet zomaar ergens laten liggen. Maar misschien dat ze nog eens een keertje iets kunnen verzinnen. Dat je bijvoorbeeld een seintje krijgt wanneer je boeken kan worden bezorgd. En dat ze dan een ander adres even opgeven van iemand waar wel iemand thuis is. Want je kan het niet allemaal op die pakketbezorger afschuiven, is mijn mening. Goed, ik ga eruit. Egbert zit klaar. Je gaat middagmatinee doen. Nou, afgelopen zondag deed ik de kerkdienst. Maandagmorgen mijn eigen programma. Vandaag invallen voor Bart van Dijk. En morgenmiddag om 2 uur hoop ik weer te zitten voor Studio Elburg. Bedankt voor het luisteren. Bart, nog een fijne dag. Egbert, succes. Wat mij betreft, tot morgen. We gaan eruit met de First Class en de Beach Baby.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. In de Botlek in het Rotterdamse havengebied is een stroomstoring.

0: Ze zaten in Nunspeet in een pleeggezin. De twee zijn gisteren nog naar een ziekenhuis gebracht, maar zijn daar overleden. Waardoor ze in de recreatieplas in de problemen kwamen, is niet bekend. Verzekeraar Achmea was het afgelopen halfjaar veel geld kwijt aan schade door de extreme hagel- en onweersbuien van juni. De operationele winst was daardoor 13% lager dan in diezelfde periode vorig jaar. Ook bij de zorgverzekeringen daalde de winst, maar met de beleggingen ging het juist heel goed. De halfjaarwinst van Achmea kwam uiteindelijk uit op 688 miljoen euro. Dat is een stijging van 80%. En de belangrijkste luchthaven van Sicilië bij Catania blijft tot zeker 2 uur vannacht dicht vanwege de uitbarsting van de Etna daar. Vorige week barstte de vulkaan uit, waardoor er veel as over de regio is verspreid. Het gebeurde precies tijdens een van de drukste periodes op het eiland. Op andere Siciliaanse luchthavens is het daarom nu drukker dan anders. De Etna is een van de actiefste vulkanen in Europa en veroorzaakt vaker problemen voor de luchtvaart. Het weer dan vandaag en morgen zonnig, erg warm, 30 graden in het noorden en 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 1 file in het midden van het land en ik start op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen knooppunt Eemnes en Muiden staat 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. Er zijn de bergingswerkzaamheden aan de gang. 1 rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
4: 105.5. Dit is Blue FM.
5: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

Ja, in Spanje aan de Zee. Goedemiddag luisteraars, welkom in het programma Middagmatinee met EB. Vandaag weer tot 12 tot 2. En het is niet maandag, het is donderdag 13 augustus alweer. En vandaag even een invalbeurt voor Jeanette. Die heeft een dagje vrij. Ja, dat is nu een keer in deze zomerperiode dat er wel eens wat wisselingen van de wacht is. Zo ook net natuurlijk Aad Witthaar, die heeft het programma overgenomen van Bart van Dijk. Zoals u dat al natuurlijk had begrepen. Oftewel, de vanmorgen de Muziekmuseum gepresenteerd door Aad Witthaar. Als het goed is, is Bart volgende week dinsdag weer actief en aanwezig hier in de studio. Ja, zoals gezegd, goedemiddag. We zijn in zonnetje beland. Het wordt erg warm. Het was ook warm in Spanje aan de zee. Dat nummer was net gedraaid. Henry Huismans, niet Henry. Niet Henny, maar Henry Huismans was dat. Spanje aan de Zee. En dat speciaal even natuurlijk vanwege de feiten dat mijn lieve kapster daar lekker in Spanje zit. Met het hele gezin en de familie. Natuurlijk lekker genieten van het zonnetje en van de vrije tijd. En zeker welverdiende vakantie. Ja, het is officieel geen kapster meer. Ze zit tegenwoordig in de zorg. Nog harder werken. Maar goed, het feest wordt er niet minder om. Want het genieten is geblazen. Natuurlijk lekker, zoals gezegd, in het zonnetje. Het is hier ook lekker in het zonnetje. Misschien iets te warm. Spanje is het ook warm natuurlijk, maar je kunt nog even een duikje in het zwembad nemen. Dus Francis, bedankt voor je bericht en ook leuk dat jullie luisteren daar in Spanje. En het volgende nummer is speciaal voor jullie. MUZIEK

Ja, het leven valt best mee. En als je het zo hoort, dan is het natuurlijk ook een heel mooi leven. Zeker daar in Spanje, zoals gezegd. Mijn lieve kapster Francis, die is daar bij haar zus op visite. En de rest van de familie natuurlijk. Lekker genieten geblazen. Ik hoop niet, Francis, dat je de tekst iets te serieus neemt. Want er staat, ze zingen namelijk, ik kom nooit weer. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Want anders groeit mijn haar voor mijn ogen. En dat moeten we niet hebben. Nogmaals, heel veel plezier samen. Geniet ervan. En we zien elkaar binnenkort wel weer. En een goede reis terug.

Ja, dat was Solids met Van Esfort en Simpson. We gaan even gauw verder. Het is inmiddels alweer 10:50 en dat betekent dat we zometeen even de lunch gaan openen. Tenminste, volgens Jeanette, die gaat er even uitgebreid voor zitten. Ik kom er niet toe, ik heb tussendoor even dicht gehad. Maar in ieder geval, voor iedereen die nu lekker aan het lunchen is, eet smakelijk. En voor degene die nog moet beginnen, hoop ik ook dat het smaakt. En de anderen die het op hebben, hoop ik dat het gesmaakt heeft. We gaan zo natuurlijk even kijken naar het weerbeeld hier in Nederland. We hadden net over Spanje, maar we hebben hier in Nederland ook heel mooi weer. Zelfs heel warm, tropisch warm zelfs, tot een graadje of 35, misschien wel 38 zelfs. Dus het is weer tropisch warm. We gaan dat straks er even bij pakken natuurlijk in het uitgebreide weerbericht. Verder gaan we nog even kijken naar het nieuws, wat er allemaal speelt in de wereld natuurlijk. En hele mooie muziek. En we gaan ook nog even de voetbal er even bij pakken, moet ik zeggen. Want aankomende zaterdag is het start van de toernooien. De Beert Elzeman toernooi in de Veluwe Cup. Ook daar is Lou FM aanwezig met het Noord-Veluwe Sport. We zijn er live met onze mobiele studio. Als het goed is ga ik die morgen even wegbrengen. En zaterdag is daar een live verslag van op het voetbalveld in het Harde. Dat allemaal straks en nog meer. Tweede deel, dus tussen 1 en 2 gaan we dan even naar de Elvisweek. Tegenwoordig is dat zo niet alleen nu, maar al zowat 50 jaar lang. Dat Elvisweek in Amerika. We zijn er ook geweest, mijn broer en ik en nog wat jongens. Dat is al zowat 20 jaar geleden. Ook daar gaan we even nog een stukje naar luisteren. Was op SBS6 en we zijn op 43 stations geweest daar. Was een mooi spektakel. Misschien gaan we volgend jaar weer. Zo'n mooie traditie wezen, 30 jaar later. En natuurlijk wat Elvis-nummers, want zoals gezegd, het is Elvis-week. En waarom is het Elvis-week? Omdat 16 augustus de dag was dat Elvis is overleden.

Er waren de dames Maywoods en Modrow uit deze. Kan geen Engels, mijn moeder, maar die vraagt wel eens wat betekent dat allemaal. Kan ik natuurlijk niet allemaal uitleggen, maar hij is wel voor mijn moeder, want die heeft zoals gewoonlijk hoorde dat ik vandaag weer op de radio moest tussen de middag en dan kom ik meestal even een broodje eten. Gaat natuurlijk niet lukken. En dan heeft zij er weer voor gezorgd dat er twee broodjes klaar liggen. Zelfs gekookt eitje mocht ik meenemen. Kom even langs, haal het op. En dan kun je ook even lekker tussen de middag een broodje eten. Nou, allemaal weer gelukt. In ieder geval ontzettend bedankt, moeders. Ja, moeders altijd nog actief. Heel veel mensen zeggen van, zit ze op Feithof? Nee, zit de man niet op Feithof. Ze woont gewoon tegenover het Feithof. Ze helpt zelfs nog op het Feithof. En dan zegt ze, ik ga nog even naar de oudjes toe. En ze wordt, als het goed is, als we het mogen meemaken, volgende week woensdag 88 jaar. Hopen dat het nog lang zo mag blijven. Dat je nog een broodje voor mij kan smeren en mag smeren. In ieder geval bedankt daarvoor.

Ja, maar het is toch fijn als de zon schijnt. En dat is natuurlijk ook het geval, vooral in het voorjaar. Want dan is het meestal nog wat klam en kil en wat regenachtig. En dan verlangt iedereen naar de zon. Maar ja, die zon die kan ook iets te lang schijnen. En dat de mensen zo weer een beetje moe van worden. Of ze worden daar ziek van. Of ja, weet ik veel. Maar in ieder geval, het kan ook te lang duren. En te warm natuurlijk. En dan is het weer vervelend. Want dan willen ze weer regen of kou. Nou, dat zit er voorlopig niet in. Want we gaan even kijken naar de weersberichten. En u had het natuurlijk zelf ook al gemerkt en gevoeld. Waarschijnlijk dat het warm gaat worden. En het gaat zeker tropisch worden. Ja, het blijft vandaag zonnig. Dus de temperatuur stijgt tussen de 30 en 35 graden. En het is zelfs mogelijk in het zuidoosten zelfs naar de 36 graden. Het is dus verstandig om bij deze temperatuur rustig aan te doen en zeker de schaduw op te zoeken. Nou, dat doe ik. Ik zit lekker in de studio, aircootje aan, dus het kan niet beter. Ga je toch de zon in, smeer je goed in, want de zonkracht die is 6. En dat betekent dat je dus binnen 15 of 25 minuten kunt verbranden. Vaak heb je die in de gaten met een windje, maar het is toch wel even lekker invetten. Goed insmeren, maar wel met de goede slaolie natuurlijk. En niet met de aftersun, want anders gaat het helemaal verkeerd. Dus even goed kijken wat er op het pakje staat of op de tube. En ik denk, ja, factor 30 minimaal vandaag even gebruiken. De wind die waait zwak uit de oostelijke richting. En stranden kan het een verkoelend briesje vanuit het noorden opsteken. Vanavond blijft het lang warm nog. Rond de zonsondergang is het midden en zuiden veel plaatsen nog 30 graden. Dus bij zonsondergang nog 30 graden. Uiteindelijk koelt het af 20 tot 24 graden aan het eind van de avond. Daarmee is het aangenaam lang buiten te blijven. En dan kun je poging doen om de vallende sterren vannacht te bekijken. Ja, kon afgelopen nacht ook natuurlijk. Niet alleen de vallende sterren, maar ook de zonsverduistering. U hebt het allemaal kunnen meemaken. En misschien wel zien als je een goede bril op had, want het was onmogelijk om tegen de zon in te kijken. Ik kan normaal best wel een beetje tegen de zon in kijken zonder zonnebril, maar dit was niet te doen. Ik heb het geprobeerd en heel gauw de oogjes weer dicht, want anders ja, zijn je ogen verbrand. Is niet de bedoeling. Nou, het is een heel spektakel. De hele wereld was in reperoer vanwege de verduistering. Nou, ik heb gewoon even langs een verkeersbord gelopen met de zon op de achtergrond en was om hetzelfde effect. Dus we hebben dat ook allemaal meegemaakt. Vannacht dan is het helder en koelt het af naar een graad of 18. En in de steden kan het nog warm blijven, dus rond de 20 graden. De warmte blijft daar zitten natuurlijk. Dan hebben we morgen vroeg, dan schiet de temperatuur heel snel weer omhoog. De zon schijnt uitbundig en in de ochtend is het al 30 tot 35 graden. Ja, dan morgenmiddag dan bereikt de temperatuur een uitzonderlijke waarde. In de binnenstad is het zeker 35 tot 38 graden. En de hoogste temperaturen worden zoals gewoonlijk en logisch verwacht in Limburg. In de kustgebieden brengt de wind een geleidelijke verkoeling. De temperatuur die daalt daar naar 25 tot 30 graden. Dus lekker aan de kust is het goed toeven. Doordat de luchtvochtigheid laag is, voelt het niet heel broeierig aan. Maar het is wel slim om rustig aan te blijven doen. Morgenavond wordt de lucht vanuit het westen wat vochtiger. Hierdoor kan de juist de eerste uren wat benauwder gaan aanvoelen. Ondanks dat de temperatuur daalt naar 27 tot 30 graden rond de zonsondergang. En de wind die komt uit het noordwesten en die gaat naar vrij krachtig 5 Beaufort. Morgennacht dan wordt het uiteindelijk koelt het wat verder af van 15 naar 20 graden. 15 tussen de 15 en 20 graden moet ik zeggen. En de tweede helft van de avond is de bewolking en kans op een lokale regen- of onweersbui. Nou, daar zitten we natuurlijk niet op te wachten voor onweersbui. Regen wel, want dan kunnen we niet alleen zelf goed gebruiken in de tuin, maar ook in de sloten. Sommige sloten zijn helemaal droog zelfs. De boeren hebben daar ook allemaal last van in de polder, zag ik. Dus wat dat betreft mag het voor 's nachts wel een beetje gaan regenen. Zaterdag nog een benauwde dag en vooral in het oosten en zuidoosten kans op onweer en de hoge lucht. De vochtigheid maakt het broeierig warm en dat geldt ook voor het zuidoosten. De temperatuur is 28 tot 32 graden zelfs. En ja, daarna wordt het in het midden van het land en het noorden wat aangenamer met een maximum temperatuur van 22 graden. Zondag is de hitte in heel ons land voorbij. Dan is het maximaal 20 graden op de Wadden en 25 in Limburg. Nou, dat zijn goede temperaturen om mee te werken in ieder geval.
Want 30, 31 graden is echt niet te doen. Nou, hier in de studio wel. Maar als je dus op het land aan het werk bent. Of zoals natuurlijk Bram met Renze in de centrale van de asfalt. Ja, dan kun je een beetje stoppen. Want daar is het misschien wel 40 graden. Dus. En ook natuurlijk alle bouwvakkers en stratenmakers hebben daar last van. En als je geen vakantie hebt, zou ik zeggen neem een paar dagen vrij. Want het is niet te doen. De zondag gaan we dus wat lager in temperatuur. Dat is mooi. 20 tot 25 graden. En er is ook nog een kans op een lokale bui. En in het noordwesten is er kans op, ook op een lichte bui. En er is een matige noordenwind. Dus ja, we gaan dus de goede kant op. Maandag wordt het ook 20 tot 24 graden. En als dat een beetje de temperatuur wordt voor volgende week, dan kunnen we daar best mee leven. When you try-

0: Ja, dat was Coldplay met Fix You. En we krijgen nog wat berichtjes binnen hier in de studio. En dat is onder andere natuurlijk van onze grote vriend Bettes. Die was gisteren ook weer aan paling roken natuurlijk. En zalm bij Anijs en Radijs in de straat bij de Citybar was het gigantisch druk. Want het was de vierde vestingdag. Overdag was het druk, maar s'avonds was het helemaal een gekke werk. Ik heb nog nooit zoveel mensen bij elkaar gezien in de city. En het was voor mij iets te druk. Ik ben maar weggegaan via de achterdeur, want ten eerste heb ik wat piep in de oren, dus dan wordt het niet beter van. En ten tweede heb ik een beetje last van claustrofobische angsten. Dus ik denk wegwezen, lekker naar huis toe. Maar in ieder geval super druk. En ook daar was onze grote vriend de Bram aan het werk, die normaal op de asfaltcentrale zit. En ik weet niet of hij dat nu ook zit. Het is niet te hopen voor hem wat warmte betreft. In ieder geval was lekker druk bezig achter de wagen. Goed gedaan. Bram, nog bedankt voor je bericht natuurlijk. En Rens, maar ook Jeroen die ook aan het luisteren is met de jongens daar van Volek in Biddinghuizen. Ook allemaal de groeten vanaf hier. Zoals al eerder vermeld, we gaan straks in het tweede uur even aandacht besteden aan The King, oftewel Elvis Presley. De Elvis Week in Amerika. We hebben daar nog wat opnames van 20 jaar geleden dat ik daar was met mijn broer. En natuurlijk de hele crew van de TCB Band, oftewel Take Care of Business van Elvis. Gaan we even naar luisteren. En wat nummers natuurlijk, want het is 16 augustus 49 jaar geleden, oftewel volgend jaar jubileum 50 jaar geleden dat Elvis de King de adem uitblies op 42-jarige leeftijd. Gaan we zo even wat aandacht aan besteden in het tweede uur. Dus blijf luisteren naar Loop FM.
1: Last night I turned the radio on for the midnight news. Suddenly I thought I died of a broken heart when I heard the announcer say,
2: "Ladies and gentlemen, the King is dead. Elvis Presley just died in a hospital in Memphis, Tennessee. 42 years on this planet, but he'll be here forever."

Ja, don't forget, remember. Nou, we vergeten hem natuurlijk nooit. Elvis Presley, I remember. Elvis Presley was van Danny Miller en de Bee Gees zongen Don't Forget. Ja, Elvis, zoals gezegd, in 2 uur gaan we even naar de Elvisweek. Oftewel, dat we dus herdenken dat hij dus in 1977 is overleden. En wat er allemaal gebeurde. En na die tijd, dat horen we straks allemaal in het 2e uur.

prachtig nummer van Henk Westbroek. Zelfs je naam is mooi. Nou, niet alleen de naam, maar het nummer is ook mooi. Goed, we gaan er even uit voor het journaal en de klok van 1 uur en het reclameblokje. En dan zijn we zo weer bij u terug tot tussen 1 en 2. En dan gaan we natuurlijk even aandacht besteden aan Elvis. Maar niet alleen aan Elvis, ook aan het voetbal. Oftewel de toernooien die eraan komen volgende week. Daar gaan we zeker even de aandacht aan besteden. Dus... eet smakelijk en tot straks.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De man die een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt verdacht van terrorisme. Het incident was in mei. Vanochtend tijdens een proforma-zitting in de rechtbank zei de man geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er bleken zo'n 30 mensen binnen te zijn, vooral leden van de jongere tak van D66. De 37-jarige verdachte werd eerder veroordeeld voor brandstichting in stadsbussen in Tilburg. In de recreatieplas in Nunspeet zijn gisteren twee jongens verdronken. Ze waren 15 en 20 jaar oud en kwamen uit Oekraïne. Ze zaten in Nunspeet in een pleeggezin.

0: Mogelijk heeft dat te maken met de stroomstoring in de botlek, zegt de beheerder van het elektriciteitsnet. Sportkoepel NOC-NSF heeft een kaart gemaakt waarop sportclubs kunnen zien of ze hun velden nog kunnen besproeien. Bijvoorbeeld voetbalclubs en hockeyclubs kampen met verdorde velden door de extreme droogte. De sportbonden krijgen veel vragen over het sproeiverbod, dat vaak al geldt. De kaart van NOC-NSF wordt nu dagelijks bijgehouden en geeft aan wat er eventueel nog wel gedaan kan worden om de velden bespeelbaar te houden. Het weer dan vandaag en morgen zonnig, erg warm, 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen. Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 31 33.

0: krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
3: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: Ja, de stemmen van Koen bij Dance Match zijn we mee begonnen. Aloha, hey, oftewel we meet again. En dat is ook zo, want we zijn er weer. Dus tweede uur, laatste uur van middagmatinee met EB tot en met 2 hier bij Lou FM. Zoals vermeld, we hebben net over gehad over de Elvisweek. Oftewel de week eigenlijk waar het dag wordt dat Elvis is overleden 1977. Dat is inmiddels al 49 jaar geleden. Volgend jaar wordt het een jubileum, 50 jaar geleden, dat Elvis de laatste adem uitblies. Nou, de reden dat we dat even erbij pakken is dat wij dus ook 29 jaar geleden daar waren. En wie zijn wij? Dat is onder andere mijn broer Jan als Elvis, maar ook de hele crew of de beveiliging, de TCB beveiligingsband die erbij was. Met onder andere Jani G. Binnenkamp en Gerald Henk Gremmer en Egbert Bos, dat was ik dus. En het was mooi, want het was als grap bedoeld. Tenminste, ik had het als grap bedoeld dat Jan maar als Elvis die kant op ging. En dan misschien een paar nummers kon zingen. Want Jan kan Elvis best wel goed imiteren. En alleen de lip. Dat liep een beetje uit de hand. En dat begon eigenlijk al in Nederland. De dag daarvoor even een optreden in Hotel Elburg. Om te laten zien hoe wij weggingen. En wat van kostuums. Maar zeker ook even de muziek erbij. Om in de sfeer te komen. En dat is niet ongemerkt gebleven in Nederland. En zeker ook niet op de televisie. Want we waren daar ook live op televisie bij SBS6. Die heeft ons gevolgd tot aan het vliegtuig toe. En toen wij daar waren, toen moest Jan natuurlijk nog op een nummers thuis doen optreden. Met grote limousine op Graceland aangekomen. En zijn we door 43 televisiestations geïnterviewd en uitgezonden. Heel uniek. We gaan er even een stukje naar luisteren. En dat betekent dat het dus 29 jaar geleden op televisie was bij SBS6.
1: As a round and a round radio man face down the street with a gun in his head if you get to.
2: Het was me het avondje weer wel. Een uitvinnig publiek, bestormd door vrouwen en met een paar uurtjes slaap weer klaar om naar Amerika af te reizen.
3: Vroeger was ik helemaal maf van Elvis, de hele kamer vol en weet ik veel, op alle tassen als je naar school ging, Elvis. Ja, Elvis is gewoon een muzikant waar ik enorm veel waardering voor heb.
4: Toch vreemd, want je bent 29, je hebt niet echt bewust meegemaakt.
3: Nee, 20 jaar geleden was ik dus 9 jaar en ik weet nog wel dat hij op televisie was en begraven is. En ik weet toen nog dat ik tegen mijn vader zei dat ik het eigenlijk een beetje vreemd vond. Dat een heel land in één keer eigenlijk helemaal in diepe rouw was omdat één vent overleden was.

0: Is het een Elvis Presley? Ja, dat dacht ik al. Dat zei ik al helemaal.
1: Extra mededeling. Schrikt u niet als u dadelijk iets vreemds ziet. Wij hebben vandaag Elvis aan boord van deze trein. Een heugelijk feit. Het is lang geleden dat hij het openbaar is geweest. Maar wij hebben hem. Wij hebben de primeur hier zo.
2: Elvis heeft gekozen voor de trein om zo onderweg het publiek nog een beetje te vermaken.
3: Talk like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise. Oh yes, you are devil in disguise. Ooh. You fool me with your kisses. You cheated on your scheme.
2: Op Schiphol is er natuurlijk ook weer de gebruikelijke aandacht. Zelfs de stewardess wil een handtekening.
4: Is het een zware taak, Elvis begeleiden?
5: Ik denk het wel, want je moet dus alles in de gaten houden. En dat is ook de reden dat we met elkaar in verbinding staan, uiteraard. Maar ja, je moet de ogen van voor en van achter hebben.
4: Maar je moet ook wel een Elvis-fan zijn, want je hoort iedere dag die muziek.
5: Ja, maar dat zijn we allemaal en daarom zijn we ook bij elkaar. Het is een soort reunietje van een jaar of 15 geleden gingen we ook met z'n allen naar Elvis meetings in Nederland. Waar mijn broer dus optreden dus als Elvis imitator. Toen hij nog niet zong zelf, maar Elvis nadeed. En ja, die liefde is natuurlijk nooit meer verdwenen.
6: Je ziet dat mensen, sommigen heel leuk reageren en anderen zeggen van, we zijn gestoord. Maar, ja.
4: Wat voor reacties krijg je dan?
6: Ik had net een interview met iemand van een radiostation op Aruba. En die wou hebben dat ik een liedje zong en de groeten deed. En, maar je merkt een aantal Amerikanen. Hey Elvis. En, ja, er zijn dus mensen die het leuk vinden.
2: Jan en zijn crew gaan in Memphis naar het graf van Elvis. En misschien is er zelfs tijd voor een optreden.
6: Er schijnt een nieuwe restaurant te zijn, Elvis restaurant. Dus het lijkt me leuk om daar even een keer van in te zitten. Veel
4: plezier.
7: Adios, God bless you.

Ja, She's Not You, Elvis Presley, zoals al aangekondigd, even een paar nummers van Elvis in verband met de Elvis Week, die ook natuurlijk in Amerika is. En dat is van 8 tot 16 augustus, 16 augustus, de dag in 1977, dat Elvis op 42-jarige leeftijd overleed aan een hartinfarct of hartstilstand, moet ik zeggen, hartfalen, mede door combinatie van factoren natuurlijk met medicijnen en zijn overgewicht en dat alles op 42-jarige leeftijd. Helaas te vroeg, maar misschien ook wel, ja, hoe moet ik het zeggen, als je op die leeftijd overlijdt en je bent op je top van je kunnen, dan word je denk ik ook het langste onthouden, want misschien als hij nu in het feitenhof gezeten had met zijn 90ste jaar met een rollator, had waarschijnlijk niemand meer aan omgekeken. Je weet het trouwens ook niet, misschien wel door zijn muziek, want die muziek is onsterfelijk, gaat nog steeds door, alle tophits en allemaal, de records zijn allemaal voor de King zelf. En ja, zoals gezegd, we waren daar 29 jaar geleden en het was natuurlijk mijn broer en de TCB Band, oftewel Take Care of Business Band, met Jani Beemster en Gerald Dekkerke, G. Binnenkamp, Henk Gremmer en ikzelf mochten daarbij wezen. Een weekje daar geweest, prachtig en waarschijnlijk, misschien gaan we volgend jaar wel weer, omdat het dan 30 jaar geleden is dat we daar waren, oftewel 50 jaar. Remember, Elvis Presley is overleden op die datum, 16 augustus. Ja, of dat allemaal gaat gebeuren, zien we wel. Maar we waren vandaag natuurlijk wel even de aandacht aan besteed. We hebben net een fragment laten horen van SBS6. Dat is 29 jaar geleden dat we daar op televisie waren. Onder andere hier in Nederland, maar ook CNN en alle stations ter wereld. Die hebben ons daar gefilmd in Amerika, in Memphis, vanwege het optreden van onze groep. Wilt u dat zelf ook even kunnen willen nakijken, of denk dit lijkt me leuk, dan kunt u gewoon googlen, want het staat, heb ik net gezien, op een YouTube-formatie. En daar kunt u kiezen Elburg Goes Memphis, Goes met O-O-S, G-O-O-S. En dan kunt u de hele film bekijken, het duurt over 1,5 uur. Wat we daar allemaal beleefd hebben, is natuurlijk niet mogelijk om hieruit te zenden, ook die te zien, dus dat heeft ook totaal geen zin. Vandaar dat we maar luisteren naar de muziek van The King.

0: Ja, dat was Elvis, een blokje van Elvis met diverse nummers van The King zelf. In verband met de Elvis Week 2026, zoals gezegd, 49 jaar geleden overleden Elvis op 16 augustus aankomende zondag, 49 jaar geleden. Zoals al vermeld, we waren er 29 jaar geleden, waren er met een clubje mensen uit Elburg vrienden. En dat was ook tijdens die Elvis Week van allerlei belevenissen. En u kunt dat terugzien onder Elvis Goes Memphis, is onder YouTube-film te zien. Goed, we gaan gauw verder, want het is inmiddels al 13:30 geweest. En dat betekent ook een half uurtje eraan. Oftewel, misschien wel 20 minuten hier in dit programma. Middag matinee met EB. Vandaag op donderdag 13 augustus 2026. Sommige mensen zijn nog op vakantie. Sommigen moeten nog beginnen. Maar in ieder geval, het is wel vakantieperiode. En ook was het voor het voetbal gebeuren. En daar gaan we natuurlijk ook even naar kijken.
1: FM, Lou FM. Dit is Noord-Veluwe Sport.
0: Ja, Noord-Veluwe Sport, dat is natuurlijk de competitie nog niet begonnen. Maar we zijn wel begonnen met de toernooien. En dat betekent dat we dan praten over de Veluwe Cup en de Berend Elzeman toernooi. Nou, dat hebben we. We gaan het ook live uitzenden. De mobiele studio wordt door mij morgen zelf naartoe gereden. Oftewel naar het Sportpark op het Harde. En daar zal een live verslag te horen zijn aankomende zaterdag 15 augustus. En ook die zaterdag erop 23 augustus. Volgens mij klopt het niet helemaal, want dat is 22 augustus. Dus Jeanette, je kunt dat even veranderen naar 22 augustus. Volgens mij ook, want 7 dagen erbij is 22. In ieder geval 2 dagen, 2 zaterdagen uitzending vanaf 12 uur. Dan start de uitzending en van 12 tot 2 beginnen we. En we eindigen rond de klok van 5 uur. Nou, wie begint er dan en wie zijn erbij? Gert-Jan Mul natuurlijk, de coördinator van de sport. Dries Smit en de technische ondersteuning. En waarschijnlijk ook nog presentatie, maar dat horen we vanzelf wel natuurlijk. Aad weet daar en Jeanette is daar ook aanwezig met alle verschillende slaggevers uiteraard ter plaatse op locatie het Harde. En er wordt ook nog van het Berend Elzeman toernooi in Oosterwolde verslag gedaan rechtstreeks op de radio. Dus aankomende zaterdag 15 en 22 augustus. Dan kunt u weer luisteren naar Noord-Veluwe Sport met de voetbalcompetitie. Het is dus nog niet gebeurd, maar wel met een toernooi, Berend Elzeman toernooi. En natuurlijk de Veluwe Cup. Allemaal mooie wedstrijden. En zoals gezegd live te volgen hier bij Lou en Loco FM.

ABBA, de formatie ABBA met een hit uit 1976 alweer. Het is alweer een tijdje geleden. Dancing Queen, speciaal voor mijn vriend Cor. De Cor de Boswachter uit de Polen. Die zit inmiddels niet meer in de bossen. Te warm. Hij zit lekker in de tuin onder een parasolletje. Heeft wel een klein probleem met zijn been, had ik begrepen. Maar goed, we hopen dat het allemaal goed afloopt, Cor. En geniet ervan. Deze plaat was speciaal voor jou. En met mooie herinnering natuurlijk aan de Dancing Queen van ABBA. Daarvoor Let's Dance van de Cats. Kunnen niet ontbreken hier natuurlijk in de uitzending van Lou FM. Oftewel, middagmatinee met EB vandaag op donderdag 13 augustus. Ja, donderdag voor mij een beetje een iets andere dag als normaal. Maar dat had te maken met Jeanette had ook een zomerse snipperdag. En dit hebben we dus weer kunnen invullen. Helemaal geen probleem, elkaar iets aflossen. Ook Aad Witaar is in de aflossingssituatie terechtgekomen. Deden vandaag de muziekmuseum van Bad Verdijk. Die was er even tussenuit, Bad. En ik moest een klein ingreepje hebben, maar dat is allemaal gelukt, heb ik begrepen. Hartstikke fijn. Bart, die zal hier, als het goed is en alles mee zit, dinsdag gewoon weer zijn bij natuurlijk het Muziekmuseum van 9 tot en met 12. Vandaag dus ook Muziekmuseum gehad van Witaar. We hebben vanmiddag matinee met EB. Dan hebben we wat leuke muziek tot en met 4 uur de Nederlandse top 30. Tot 5 uur daarna Ellen Pitlow met het programma Over Dieren. En uurtje factuurtje Rob de Konens tot en met 7 uur. En dan daarna komt het kerkenwerkprogramma van de lokale omroep tot en met 11 uur met onder andere Marco van Doren, The Glory of Gospel. Dus allemaal blijven luisteren naar Lou FM.

dat was de zwoele stem van Dana Winder met De Zwoele Zomer. Nou, geef me een zwoele zomer. Dat zingt ze, maar dat hoeft ze niet te zingen. Want het is inmiddels een zwoele, een zeer zwoele zomer, moet ik zeggen. Ook vandaag, ook in Elburg natuurlijk, zeer zwoel. Het wordt straks tussen de 32 en maximaal 34 graden, zie ik hier in de computer. En dat betekent volop zonneschijn tot 5 uur. En daarna zal het wat minder worden. Rond de klok van 8 uur is het 29 graden en vannacht om 11 uur, of vanavond moet ik zeggen, is het nog 23 graden. En dus het wordt een hele zwoele zomer, maar ook een zwoele nacht. En dat betekent dat we dus de dekentjes wel weer af kunnen gooien. De aircootje aan of de ventilator. Maar in ieder geval, je moet in ieder geval rustig aandoen. En het gaat ook niet regenen, jammer genoeg. Waarschijnlijk morgen of zaterdag. Maar in ieder geval de boeren en de tuiners hopen natuurlijk dat er een beetje een druppeltje gaat vallen. Want het staat er allemaal op uitdrogen. Maar goed, het is zoals het is. Eigenlijk is het ook nooit goed, want die vindt dit, die vindt dat. En als wij het weer moesten regelen, dan kwam er natuurlijk helemaal niks van terecht. Het is Born to be Alive van Patrick Hernandez.

Ja, dat was Patrick Randers met Born to be Alive. En dat was ook een van de laatste nummers hier in het programma Middagmatinee met EB op donderdag 13 augustus. We hopen dat u genoten heeft en geluisterd heeft naar Lou FM. En wensen nog een hele fijne luisterdag en veel plezier met de zon. Oppassen, dus een beetje invetten en insmeren, want binnen 15 minuten bent u verbrand. Dus wel even de goede factor natuurlijk gebruiken en geen aftersun, want dan gaat het nog dubbel hard op en ook geen olijfolie, niet mee beginnen. In ieder geval fijn dat u geluisterd hebt en graag tot de volgende keer bij Lou FM. En misschien met middagmatinee en anders met een van onze andere programma's. En graag tot ziens.

0: Middagmatinee met EB.
1: Ik ben in Amsterdam geweest. Ze zeggen, het is daar altijd feest. Ik speelde daar mijn vingers blauw.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij een explosie bij een opslagtank in het Rotterdamse havengebied is zeker 1 dode gevallen, zegt de politie. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Bij Rijnmond zegt een woordvoerder van het betrokken bedrijf dat er een ingehuurde onderhoudsploeg aan het werk was en dat er mogelijk iets mis is gegaan bij het loskoppelen van leidingen. Op een andere plaats in het Rotterdamse havengebied was eerder ook een grote stroomstoring. Daardoor moest de Esso-raffinaderij gassen afvakkelen, wat veel rook veroorzaakte. De oorzaak daarvan was mogelijk een brand in een hoogspanningsstation op de Maasvlakte en veroorzaakt door een stroompiek. De man die eerder een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt verdacht van terrorisme. Het incident was in mei. Vanochtend tijdens een pro forma zitting in de rechtbank zei de man geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er bleken zo'n 30 mensen binnen te zijn, vooral leden van de jongere tak van D66. De verdachte is een 37-jarige man die eerder werd veroordeeld voor brandstichting in stadsbussen in Tilburg. Japan is kwaad over een bezoek van de Russische president Poetin aan de Koerillen. Een deel van die strategische eilandengroep ten noorden van Japan is betwist gebied.

0: De golfstroom is een belangrijk systeem van wereldwijde zeestromen. Als dat stilvalt, heeft dat over de hele wereld drastische gevolgen voor het klimaat. Het weer volop zon, erg warm. Het kan 36 graden in het zuiden worden. Morgen weinig verandering, dan wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: 105.5. Dit is Lou FM. Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV. En wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 3 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij een explosie bij een opslagtank in het Rotterdamse havengebied is zeker 1 dode gevallen, zegt de politie. Een aantal mensen raakten ook gewond. Een woordvoerder van het betrokken bedrijf zegt dat er een ingehuurde onderhoudsploeg aan het werk was. Dat er mogelijk iets is misgegaan bij het loskoppelen van leidingen. Op een andere plaats in het Rotterdamse havengebied was er eerder ook een grote stroomstoring. Daardoor moest de Esso-raffinaderij gassen afvakkelen, wat veel rook veroorzaakte. Inmiddels is de stroomstoring voorbij en worden de fabrieken in de haven weer opgestart. Eerder was er brand in een hoogspanningsstation op de Maasvlakte. Of dat leidde tot de stroomstoring wordt nog onderzocht. Israëlische kolonisten hebben sinds zondag de woning omsingeld van 2 Palestijnse families op de bezette westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN zitten 15 bewoners daardoor vast in hun huizen. Water en elektriciteit zijn afgesloten en bezoekers worden tegengehouden. De bewoners durven niet te vertrekken omdat ze bang zijn dat de Joodse kolonisten hun woningen dan in beslag nemen. Volgens de Palestijnen doet het Israëlische leger weinig tegen de kolonisten. Het leger heeft vanwege de spanningen meer militairen naar het gebied gestuurd. De Russische president Poetin heeft een visfabriek op de Koerillen bezocht. Het is een eilandengroep bij Japan die door Rusland en Japan al tientallen jaren wordt betwist. De Japanse premier Takeshi noemt het bezoek totaal onaanvaardbaar. Volgens haar horen de Koerillen onlosmakelijk bij Japan. En een Australische oud-bisschop is veroordeeld voor het seksueel misbruik van 2 jonge Aboriginal mannen. De bisschop van Broome was een van de belangrijkste geestelijken in Australië. Hij organiseerde bijeenkomsten met jonge mannen in het strandhuis van de kerk. Daar vond ook het misbruik plaats.

0: de wedstrijden en een gezellige sfeer langs de lijn. Neem familie, vrienden en buren mee en geniet van een sportieve voetbalavond op Sportpark Schenk. Wie pakt dit jaar de Veluwe Cup? Kom kijken en beleef het van dichtbij.
1: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen. Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.
2: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

willen alle familieleden van de vlucht 1203 zich vervoegen aan het kantoor op de derde verdieping. Plotseling sloeg mij de schrik om het hart toen men het vertelde, beklemd en verward. Nooit zal ik haar meer zien, in de hemel misschien.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De problemen door de droogte in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zei minister Karremans vandaag. Hij noemt de situatie ernstig. De waterschappen doen er alles aan om het beschikbare water zo goed mogelijk te verdelen, maar de droogte raakt nu veel mensen. Voor veel ondernemers en industrieën is het crisis, zei Karremans. Hij is met alle andere landen in het stroomgebied van de Rijn in overleg over hoe de situatie het beste het hoofd kan worden geboden. Israëlische kolonisten hebben sinds zondag de woningen omsingeld van twee Palestijnse families op de bezette westelijke Jordaanoever. Volgens de VN zitten 15 bewoners daardoor vast in hun huizen. Water en elektriciteit zijn afgesloten en bezoekers worden tegengehouden. De bewoners durven niet te vertrekken omdat ze bang zijn dat de Joodse kolonisten hun woningen dan in beslag nemen. Volgens de Palestijnen doet het Israëlische leger weinig tegen de kolonisten. Het leger heeft vanwege de gespannen situatie meer militairen naar het gebied gestuurd. De vuurwerkbom bij het partijkantoor van D66 in mei was bedoeld als protestactie. Dat zei de dader van de aanslag tijdens een proforma-zitting. Hij zegt geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er waren zo'n 30 mensen in het partijkantoor. De man wordt verdacht van terrorisme en blijft langer vastzitten. In de provincie Overijssel is de afgelopen tijd 10 keer een omgekeerde Nederlandse vlag weggehaald door overheden daar. De protestvlaggen van boeren die langs de weg hangen zijn gevaarlijk voor het verkeer, zeggen de gemeente en de provincie. Bijvoorbeeld als er aan lantaarnpalen, verkeerslichten of bruggen hangen. Doet denken aan grote boerenprotesten van 4 jaar geleden toen er ook omgekeerde vlaggen te zien waren. Het weer dan nog altijd erg zonnig en warm. 30 tot 36 graden is het. Morgen opnieuw veel zon en nog wat warmer. 34 graden in het noorden en westen. En maximaal 38 graden verder naar het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen?

0: woonwereld.nl. Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
1: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: Ki yer baş alsjeblieft. Lekker.
1: Hoogste nieuwe binnenkomer. Nummer 27.

Welkom bij een nieuwe aflevering van de Oranje Top 30. Deze week de aflevering van week 30, 2026, met deze week 12 stijgers. Daar staan ook 12 dalers tegenover. 4 noteringen zijn blijven staan en we hebben deze week 2 nieuwe binnenkomers. En de hoogste vinden we zometeen op nummer 27. Maar nu eerst op nummer 30 de allereerste nieuwe binnenkomer. Jeffrey Kuipers en Veel te lange nacht. Lekker bakken op Scheveningen kwam vorige week nieuw binnen. Het is de nieuwe van Chico en hij pakt 1 plaatsje winst. Hij staat op nummer 29. Ook een stijger op nummer 28. Ook 1 plaats winst ten opzichte van vorige week. Toen kwamen ze nieuw binnen op nummer 29. Tommy Costa en Lange Frans en Vamos. En zoals gezegd vinden we de hoogste nieuwe binnenkomer deze week op nummer 27. Niet naar huis van Monique Smit. Jan Boy en Ik Wil Jou doet 3 weken mee en levert 8 plaatsen in. Hij gaat van nummer 18 naar nummer 26. Op nummer 25 vinden we de nummer 14 van vorige week. Hij levert 11 plaatsen in week 6. Mike Versteeg en Hartslag van je Heupen. Ciao, doei, adios. Kido van der Graaf levert 8 plaatsen in en gaat van 16 naar 24. Niet voor 1 keer van Gerard Joling gaat ook naar beneden in week 11. Hij levert 4 plaatsen in en staat op nummer 23. Blijven staan op nummer 22, Dean Sanders. En Ik wil niet dat je gaat, hij doet 4 weken mee. En als laatste in overzicht nummer 1, nummer 21. Komen er van 20 in de 12e week. Lil Kleine en Samuel Welten met Maak me nou niet gek. De

0: Nummer 11.
1: Nou,
2: zo'n barcoach met net te weinig cola.
1: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou,

In de Oranje Top 30 van week 30 zijn we aanbeland bij de middenmoot. Dit zijn ze, de nummers 20 tot en met 11. Met Yves Berendsen op nummer 20. 1 plaats winst in week 3 met Misschien is het tijd. In die zomernacht van Marco de Hollander doet 6 weken mee en levert 4 plaatsen in. Hij staat deze week op nummer 19. Wesley Klein, niet zo bij mij, doet 2 weken mee. Hij kwam vorige week nieuw binnen op nummer 27, pakt 9 plaatsen winst en staat op nummer 18. Nummer 17 is gereserveerd voor de 3J's met Losvast. Zij doen 9 weken mee, stonden vorige week op nummer 24 en pakken 7 plaatsen winst. Amar en Stem in je hart doet 3 weken mee in de Oranje Top 30 en hij pakt 1 bescheiden plaatsje winst. Hij stond vorige week op nummer 17 en deze week op nummer 16. Nummer 15 is gereserveerd voor Senna en Sven Versteeg met Vuurwerk. Ze kwamen vorige week nieuw binnen op nummer 26 en pakken 11 plaatsen winst. Ik doe wat ik wil van Sineke gaat 2 plaatsen onderuit in week 8. En met deze Hanny klassieker staat ze nu op nummer 14. Wesley Bronkhorst doet 8 weken mee met Ik drink rosé. Hij levert 2 plaatsen in en staat op nummer 13. Nummer 12 is gereserveerd voor Frans Duits en Lange Frans met Tour de France. Hij staat deze week op nummer 12. En als laatste in overzicht nummer 2, nummer 11. Komende van 13 in de derde week Rousseau en Mart Hoogkamer en Pakt mij. Yeah.

We hebben 29 posities achter de rug. Zometeen, nummer 1, is nog even de rang en standen van de top 10 met je doornemen. Met Walter Kroes op nummer 10. Hij stond vorige week nog op nummer 8 en hij levert 2 plaatsen in met Route du Soleil. 4 weken mogen we noteren voor Stef Ekkel met De Klok Die Tikt Maar Door. Hij gaat 3 plaatsen onderuit, hij staat op nummer 9. Vorige week op 5, deze week op 8, dus ook 3 plaatsen verlies voor Jeffrey Hees met Loco. Hij doet ook 4 weken mee. Raymond Hermans en In de Boeken gaat in de 8e week weer 2 plaatsen naar boven, van nummer 9 naar nummer 7. En nummer 6 is voor Robert Pater met Blijf Toch Bij Mij. Hij doet 3 weken mee en pakt 4 plaatsen winst. Ferry de Lits en Baco in Monaco doet 6 weken mee en hij staat op nummer 5. En nummer 4 is blijven plakken ten opzichte van vorige week. Corrie Konings en Er Hangt Iets in de Lucht. En dan het erepodium van deze week. Vorige week op 7, deze week op 3. 4 plaatsen winst voor Tino Martin met Jong en Dom. Hij doet 9 weken mee. Vorige week stond hij op nummer 2 en daar is hij deze week blijven staan. Hij doet 8 weken mee, Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten. En de Oranje Top 30 is voorzien van dezelfde nummer 1 als de afgelopen weken. Justin de Wild in Cheerio, hij doet 20 weken mee en daarmee de langst genoteerde in de Oranje Top 30 van deze week. En dat was hij, de aflevering van week 30, 2026. Samengesteld door Perfect & More, uitgegevers van Media, Handel en Industrie. Volgende week, dan zijn we er weer. Dan met week 31. Tot dan.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De problemen door de droogte in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zei minister Karremans vandaag. Hij noemt de situatie ernstig. De waterschappen doen er alles aan om het beschikbare water zo goed mogelijk te verdelen, maar de droogte raakt veel mensen. Voor veel ondernemers en industrieën is het nu echt crisis, zei Karremans. Maar ook experts hadden deze grote droogte deze zomer nog niet verwacht. De 4 terreurverdachten die 2 weken geleden werden opgepakt blijven langer vastzitten. Dat meldt de rechtbank in Rotterdam. De 4 zijn tussen de 16 en 19. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag. 3 van hen zijn al eerder opgepakt in andere terreurzaken. De voorlopige hechtenis van de 4 is met 30 dagen verlengd. De zonsverduistering heeft weinig schade aan ogen opgeleverd. Bij het oogziekenhuis in Rotterdam kwamen maar 7 telefoontjes binnen van patiënten en huisartsen met vragen. Het ging meestal over branderige of pijnlijke ogen of het gevoel iets in het oog te hebben. Die klachten trekken volgens de oogartsen meestal in 1 tot 3 dagen weg. 3 mensen liepen schade op aan het centrale deel van het netvlies en zij worden nog onderzocht. Voor de 5e keer dit jaar is er sprake van een regionale hittegolf en daarmee is een record uit 1947 geëvenaard. In Zuid-Limburg werd het vanmorgen 30 graden. Inmiddels is er in heel Noord-Brabant, in Westdorpen in Zeeland en in Horst in Noord-Limburg sprake van een hittegolf. Bij een regionale hittegolf is het minimaal 5 dagen achter elkaar zomers met 25 graden, waarvan 3 met 30 graden, gemeten op een lokaal weerstation in plaats van op het landelijke hoofdstation in De Bilt. Dan het weer. Het is zonnig en tropisch warm, naar 30 tot 36 graden. Morgen opnieuw veel zon en heet, 34 graden in het noorden en westen tot maximaal 38 graden op andere plaatsen. Dit was het NOS Journaal.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Weijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken.

en zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: 105.5 FM. Met het dierenprogramma Hashtag Over Dieren. Boordevol informatie, inspiratie en tips. Samenstelling en presentatie Ellen Pitlow.
1: Rob, je moet de muziek even uitzetten. Run past the rivers. Nou, een goed begin is het halve werk. Je luistert naar een nieuwe aflevering van Hashtag Over Dieren. Het programma waarin dieren een stem krijgen. Mijn naam is Ellen Pitlow en ik doe dit om jou te overtuigen hoe bijzonder ze zijn en wat ze nodig hebben om comfortabel te kunnen leven. Iedere week staat er een dier of onderwerp wat hiermee te maken heeft centraal. En vandaag gaat het over herplaatsbemiddeling voor honden en katten met gedragsproblematiek. Ik praat hierover met oprichter Maartje van den Einde. Heb jij iets te vertellen over jouw dier of dieren? Zou je een keer mijn gast willen zijn? Of wil je reageren op dit programma? Stuur dan een mail naar redactie@loemedia.nl en ik neem per omgaande contact met je op. De techniek is in handen van Rob de Konis. Ik doe toch even een intro en daarna zal ik toch even wat zeggen. Herplaatsbemiddeling is gespecialiseerd in de zorgvuldige herplaatsing van honden en katten met gedragsproblematiek met begeleiding door erkende gedragstherapeuten. Nou, we hadden Maartje een paar weken geleden al gebeld. Dat ging niet helemaal goed door de techniek. We hebben nu weer een probleem. De telefoon is leeg. We gaan even kijken of we een liedje op kunnen zetten om dit te fixen. Ja, zo niet, dan moeten we even kijken hoe we dat gaan oplossen. We beginnen even met Home. En nou, ben zo terug.

0: Je luistert naar hashtag over dieren. En ik ga in gesprek met Maartje van den Einde van Herplaatsbemiddeling. En als het goed is, heb ik Maartje aan de telefoon.
1: Dat klopt. Hoi Ellen.
0: Fantastisch. Hi. Wat fijn dat je er bent. En wat heerlijk dat we nu ons gesprek kunnen doen. De vorige keer ging het niet helemaal goed. Het was net ook nog even spannend. Maar je bent er. Wat klinkt je goed? Je hebt een goed plekje gevonden, of niet?
1: Ik zit op mijn gewone werkplek en ik zit rustig.
0: Nou, hartstikke goed. Ik heb net even aangegeven, herplaatsbemiddeling is gespecialiseerd in de zorgvuldige herplaatsing van honden en katten met gedragsproblematiek. En jullie begeleiden dat. Maar ik denk dat jij het zelf misschien nog wel net even iets mooier kan uitleggen. Want het heeft ook te maken dat jullie willen dat een dier niet naar een asiel gaat.
1: Klopt. Kijk, sommige dieren zijn gewoon, die functioneren gewoon niet zo goed in een asiel. En met name dieren die niet zo goed met andere dieren gaan, die krijgen daar heel veel stress van. Dus dat is een van de redenen waarom we dit initiatief zijn gestart. Maar eigenlijk ook omdat we zien dat vaak mensen ook wel zoeken naar een asielplek, maar het niet kunnen vinden vanwege de problematiek ook vaak. Dat de asiels zeggen van nou, dit durven wij ook niet aan. Ook zien we natuurlijk wel dieren die van hand op hand gaan vanwege gedragsproblemen. Ja. Want dan proberen ze het daar weer ergens en dan lukt het daar ook weer niet. Nou, dan moeten ze weer naar het volgende adres. Er wordt vaak niet helemaal eerlijk gedaan over het gedrag of is dat gewoon de enige manier om toch van zo'n dier af te komen. En wij willen dat gewoon anders doen. Wij willen gewoon eerlijk zijn over het gedrag en laten zien dat het ook met goede management en training gewoon beter kan gaan.
0: Ja, mooi.
1: Maar soms is een goede plek ook gewoon al genoeg voor een dier om beter te functioneren.
0: We gaan zometeen daar ook een oproep voor doen. Jullie openen de website daarmee voor adoptanten. Eerst even een klein stapje terug, want ik heb natuurlijk jou aan de telefoon. Maar je doet dit samen met iemand. Of je hebt het, jullie hebben het samen opgericht.
1: Klopt, ja. Ik heb het samen opgericht met mijn vriendin Joya.
0: Ja.
1: En zij is ook, want we zijn beide kattengedragstherapeut. En ik doe een opleiding voor hondengedragstherapeut. En zij is ook para-veterinair. Dus zij ziet ook heel veel mensen in de praktijk verschijnen met diverse problemen waar ze tegenaan lopen met hun dier. En eigenlijk liepen we zelf ook tegen het probleem aan. Stel nou dat je herplaatsing adviseert als gedragstherapeut. Mm-hmm. Wat dan?
0: Yeah.
1: Wat zijn dan de mogelijkheden? En die vonden we nogal beperkt. Dus vandaar dat we dit initiatief samen hebben opgestart.
0: Ja, eigenlijk is het wel een beetje een gat in de markt. Hè? Jullie richten je op katten en honden.
1: Ja.
0: En er zijn eigenlijk, ik kan niet zo even iemand vinden die dat ook doet.
1: Er zijn wel sites die dat doen. Alleen wij stellen zeg maar de verplichting vooraf dat er een gedragsanalyse plaatsvindt. En wij stellen de verplichting dat er minimaal 2 maanden een proefplaatsing plaatsvindt. Onder begeleiding van een gedragstherapeut. Dus dat is, ik denk dat dat het unieke is wat wij, wat in ons concept zeg maar zit. En wij werken dus niet met gastgezinnen of tussentijdse opvang. We willen echt dat het bij de huidige eigenaar dus al verbetering optreedt. Daarom gaat er ook vooraf iemand naartoe. Die begeleidt dat stukje ook bij die huidige eigenaar. En dan naderhand, afhankelijk van waar het dier dan geplaatst wordt, kan het dus zijn dat een andere gedragstherapeut het overneemt. En die doet dan de begeleiding tijdens de proefplaatsing.
0: Oké. Okay. Nou, heb jij een behoorlijke achtergrond qua opleiding? Kun je de luisteraar even iets over jezelf vertellen? Want ik kan me zo voorstellen dat je met z'n tweeën liefhebbers van katten en honden en gedragsdeskundigen en weet ik het allemaal, dat je een kop koffie drinkt en dat je denkt, wat gaan wij eens doen? Maar bij jou zit er behoorlijk wat studiekunde en kilometers achter. Vertel eens iets over jezelf en hoe het zo gekomen is eigenlijk.
1: Ja, ik ben eigenlijk op een gegeven moment in het asiel als vrijwilliger aan het werk gegaan. En dat asiel was wel een beetje het asiel waar de katten terecht kwamen met behoorlijk wat agressieproblematiek. Mm-hmm. En ik vond dat eigenlijk heel spannend. Dus ik dacht van ja, daar moet ik gewoon meer over weten. En toen werd ik gewezen op de opleiding bij de Timmy Academie voor gedragstherapeut voor kat. En dat ben ik gewoon gaan doen. En toen dacht ik van dit is ontzettend leuk, hier wil ik mijn werk van maken. En ik ben op die manier eigenlijk ook terechtgekomen bij Timmy Gedragstherapie voor Dieren. Dus daar ben ik ook onderdeel van het team. En daar zit natuurlijk een heleboel kennis achter. En ja, we houden 2 keer per jaar een intervisie. Dus we delen ook kennis met elkaar. En we leggen wel eens een casus voor aan elkaar. He, dus een groot netwerk, zeg maar, met veel kennis. En zodoende ben ik eigenlijk ook gaan werken voor de Timmy Academie. En ja, het voordeel is als je ergens werkt, dan mag je vaak ook gebruik maken van de diensten die ze aanbieden. Dus ja, ik heb veel cursussen daar gevolgd.
0: Sommige mensen krijgen een auto van de zaak en jij krijgt een dienst van de zaak, heet dat eigenlijk,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, okay. Precies. Dus dat heeft geholpen in de ontwikkeling van mijn kennis. En ik heb geen specifieke voorkeur voor katten of honden. En ik heb zelf ook katten en honden. En dat heeft ertoe geleid dat ik ook heb gekozen om verder te gaan met honden. Want ik vind honden gewoon ook ontzettend leuk.
0: Oké, jouw collega heet de kattenvrouw?
1: Dat klopt.
0: Ja, dus jullie hebben het een beetje gesplitst.
1: We doen alle 2 katten.
0: Ja.
1: En ik doe er dan beginnend nu een beetje hond bij.
0: Ja.
1: In ieder geval ben ik nu al kinologisch instructeur en ik doe de opleiding voor hondengedragstherapeut. Dus ik ben nog geen hondengedragstherapeut. Maar ik heb natuurlijk wel die collega's van Timmy Gedragstherapie voor Dieren onder andere waar ik vragen aan kan stellen. En die stellen zich ook beschikbaar voor meedenken in ons initiatief. Hè? Dus het is niet zo dat wij alleen maar op onze kennis varen. Maar daar waar onze kennis ophoudt, gaan wij mensen vragen om ons te ondersteunen.
0: Oké. Okay. Waar komt jouw liefde voor dieren vandaan?
1: Vanuit ieders jeugd, denk ik. Ik denk niet dat ik een speciaal verhaal heb, maar ja, voor mij waren dieren in mijn jeugd toch wel de veilige haven, zeg maar. Hè? Daar waar je helemaal jezelf kan zijn en niet beoordeeld, veroordeeld of moeilijke dingen mee had.
0: Dat noem dus jij niet speciaal. Dat is dus eigenlijk het mooiste wat je kan krijgen van een levend wezen. Ja, dat je mag zijn wie je bent. Ik hoor heel veel mensen die dit zeggen. En ja, ik vind dat eigenlijk heel bijzonder.
1: Ja, het is ook heel bijzonder. Maar ik denk dat inderdaad de meeste dierenliefhebbers deze achtergrond hebben. Hè. Dus het is niet zo van dat ik een heel bijzonder verhaal heb. Maar mijn huisdieren waren voor mij wel, wel belangrijk in mijn jeugd. Ik denk dat ik ze niet had willen missen. Ik denk dat ik dan een moeilijke persoon was geworden.
0: Ja. Nou, dat is helemaal mooi dat je het zo zegt. Ja, weet je, ze zijn een onderdeel. Maar goed, er zijn ook mensen die hebben dat gevoel niet. En er zijn ook mensen, ik weet niet meer waar ik dat vandaan heb, maar iemand die heeft haar eerste katje ergens in de stad uit een, weet ik veel wat, moeilijke positie. En die hield helemaal niet van katten. En die heeft dat dier mee naar huis genomen en zo is het gegroeid. Dus dat kan ook nog, hè? Er kunnen allerlei dieren op je pad komen waardoor je hier komt.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Nou, ik wou eigenlijk het komende uur met je praten over hoe het gaat. Afstand doen. Hè, waarom doen mensen afstand van hun dier? Wat zijn dan de problemen? Hoe helpen jullie dan? En uiteindelijk ga je dan naar herplaatsing. En zo gaan we er een beetje doorheen. En dan komt er van alles tussendoor, want het is allemaal heel goed te vinden op jullie website. Die zullen we zo ook nog even een paar keer noemen. Dus ja, ik stel voor dat we even een klein stukje muziek draaien. Ik heb een gedeelte van jou gehonoreerd. Home van Bublé. En toen dacht ik, oh ja, maar dan moet Home van Doodhan er ook bij. Cyndi Lauper komt voorbij. Maar we beginnen even met het tweede nummer, Home, geloof ik, hè? Ja, ik kan niet meekijken op het scherm. Ik heb hier een zwart scherm, dus doe alles uit mijn hoofd. We zijn zo bij je terug.

0: Je luistert naar hashtag over dieren. Ik ben in gesprek met Maartje van den Einde van Herplaatsbemiddeling. En dan hebben we het over honden en katten. Nou, Maartje, je hebt net even in vogelvlucht verteld wie je bent. En ja, dan ben ik benieuwd. Afstand doen. Jullie helpen mensen met dieren die eigenlijk in de problemen zitten. Of zij zitten in de problemen met het dier, maar het dier heeft natuurlijk ook een probleem. Wat komt er zoal voorbij qua honden en katten? Je begin anders maar gewoon met katten. Dat is ook wel duidelijk.
1: Ja, nou, de meest voorkomende problematiek is natuurlijk katten die niet meer met andere katten kunnen leven. Hè? Dat is wat we vaak zien, dat er dus onderling toch wel wat stress is. En dat kan leiden tot agressie of tot sproeien en of tot onzindelijkheid. Dus dat zijn de problemen die we voornamelijk bij katten zien. En bij honden gaat het toch ook wel vaak over agressie. Maar het kan ook zijn prikkeloverschuldigheid, angst. Dus je ziet daar wel een kleine verschuiving in problemen die voorbij komen. Maar het kan ook gewoon een probleem zijn die de eigenaar op dat moment ervaart. Hè? Bijvoorbeeld de zorg niet meer op zich kunnen nemen van het dier. Of gezinssituatie die verandert door omstandigheden. En ja, dat kan ook een reden zijn om afstand te moeten doen. Hè? Want de mensen die bij ons komen, dat zijn geen mensen die het willen. Het is echt, het gaat gewoon niet meer. En daarom willen ze op zoek naar een ander huis voor het dier. En dat willen ze ook zo zorgvuldig mogelijk doen. Hè? Dus ze betalen bij ons best wel wat geld daarvoor. Dus het is, het is niet zo dat ze dat vrijwillig op die manier willen doen.
0: Nee, ik vind dat ook belangrijk dat je dat even aangeeft. Weet je, misschien wordt er ook wel heel vaak geoordeeld. Hè? Zo van, je doet dat, je kiest voor een dier voor het leven. Dat roep ik zelf trouwens ook altijd. Maar ik heb twee adoptiehonden en wij hebben ook een periode het heel moeilijk gehad. Waarin de ene hond de ander aanviel. En dan haal je een puppy bij een wat oudere hond. En dat, die pup die nam gewoon de leiding. Die nam de hele boel over. Die terroriseerde die andere hond. En dat ging gewoon niet goed. Uiteindelijk zijn we daar uitgekomen, ook met hulp. Maar ik kan me best voorstellen dat dit soort dingen dat je hoofdbrekens kost. En dat je uiteindelijk denkt, wat moet ik nou?
1: Ja, het is echt een vorm van radeloosheid en verdriet wat er ook achter zit. Kijk, dan is ons doel natuurlijk, als er nog geen gedragstherapeut is geweest, om daar zo snel mogelijk iemand naar toe te sturen. Want wellicht zijn er gewoon oplossingen en is herplaatsing niet nodig, zoals in jouw geval bijvoorbeeld het geval was. En dat is ook een van onze doelstellingen natuurlijk, want herplaatsing op zich, dat is geen doelstelling. Nee. De doelstelling is natuurlijk gewoon dierenwelzijn en de harmonie bij dier en mens terugbrengen. Dat is eigenlijk de doelstelling van ons initiatief.
0: Ja, nee, dat, en weet je, het gekke is ook hè, dat je kiest naar beste weten of er komt een dier op je pad, maar je weet nooit hoe het loopt. En dat heb ik ook heel vaak, dat mensen zeiden, ja, maar je weet toch van tevoren waar je aan begint. Ja, dat weet je dus niet altijd. En jij moet de keuze maken. Hè, met name als er twee dieren zijn, twee katten of twee honden, of een combinatie hond-kat. Dat dan ook maar matcht. Dus ja, dat kan het heel lastig maken. Maar ik zat even te denken. Hè, stel dat een hond hè, die alleen is bij iemand ineens probleemgedrag vertoont. Dat kan toch ook gebeuren, of niet?
1: Tuurlijk. Wat? In elke situatie kan er probleemgedrag ontstaan.
0: Ja.
1: En dat kan met veranderende leefomgeving te maken hebben. Of met medische zaken die misschien niet goed gezien worden door zo'n eigenaar. Hè? Pijn, fysiek ongemak speelt vaak een rol als dat ineens ontstaat. Dus er zijn tal van redenen waarom waarom het gedrag van een dier ineens verandert gedurende het leven.
0: En gaan mensen dan ook op zoek? Is dat jouw ervaring?
1: Nou, Het hangt een beetje van de situatie af. Maar waar vooral de signalering ligt, dat is bij de dierenarts. Hè? Want daar wordt vaak gesproken over dit gaat niet goed of dat gaat niet goed. Mm-hmm. En zo'n dierenarts weet soms ook niet waar die dan naartoe moet doorverwijzen. Dus ja, daar proberen we natuurlijk wel op in te spelen. Hè? Dat die dierenartsen weten van nou, wij zijn er ook. Want ik denk vooral dat het... ze weten niet waar ze naar op zoek moeten gaan.
0: Nee.
1: Het is nog niet zo dusdanig bekend bij alle dieren-eigenaren dat dit bestaat. Hè? Dus misschien wel meer bij honden-eigenaren, maar bij katten-eigenaren, ja, als je daar. Nee, daar is het nog niet zo'n bekend fenomeen.
0: Nee. Nee, oh mooi. Dus dat, kijk, we doen dit natuurlijk ook om zoveel mogelijk luisteraars te bereiken. Hè, dat als je op dit moment een probleem hebt met je kat of je hond, dat dat dus kan indalen. Zo van, nou, er is best hulp te krijgen. Maar ik vroeg me dus af van, wanneer komt dat naar boven? Weet je, mensen hebben toch altijd een beetje de neiging om alles te vertellen wat leuk is. He, ik heb zo'n leuke nieuwe hond. Ik heb een kind en er gaat nooit wat verkeerd. Maar zo is de realiteit natuurlijk niet. En dan hoop ik altijd maar dat mensen er wel over durven te praten. Want op het moment dat jij roept ik heb hulp nodig, dan weten mensen ook dat ze hulp kunnen bieden. Als zij niet weten dat je een probleem hebt, dan gebeurt er ook niks.
1: Ja, en je ziet natuurlijk ook heel veel negatieve reacties op de sociale media, ja, hè, als het fout gaat. En ik denk ook dat mensen dan weerhoudt om echt erover te praten. Maar eigenlijk in feite niks wat wij tegenkomen is vreemd of zullen wij veroordelen. Want je bent ook maar een mens.
0: Ja.
1: Dus ja, inderdaad, wij hopen gewoon dat mensen zich vrij en veilig voelen om hulp in te schakelen. Want een goede gedragstherapeut zal je niet veroordelen. Hè? Die zal echt met je meekijken van, goh, waar liggen de mogelijkheden en waar kunnen we nog winst behalen? En zal ook eerlijk zijn als dat niet te behalen valt binnen jouw leven, binnen de leefomgeving waar die op dat moment zit.
0: Ja, dat is natuurlijk ook... Waar zijn jullie gevestigd? Noem trouwens eerst even je website, want dan hebben we dat tussendoor vast even gedaan.
1: Ja. www.herplaatsbemiddeling.nl.
0: Oké.
1: Okay. Sorry, wat zei je?
0: Ja, oké, okay, zei ik. Helemaal goed.
1: Ja, we hebben geen vaste vestiging, want we zijn eigenlijk een samenwerkingsverband. Hè? Dus we hebben geen kantoor. Maar ja, de website is eigenlijk onze vestiging, om het zo maar even te zeggen.
0: Ja, nee, want dat vroeg ik me ook even af. Kijk, ik zit hier in Elburg, jij zit een stukje hier vandaan. Kan iedereen in Nederland aan de bel trekken? Hebben jullie een landelijke dekking als dat nodig is?
1: Ja, en als we nog niet iemand in de omgeving hebben, dan gaan wij actief zoeken.
0: Okay.
1: Dus, want ja, we zijn natuurlijk nu nog bezig met ons netwerk ja, zo goed mogelijk op poten te zetten. En op het moment dat wij bijvoorbeeld een hond vanuit Den Haag naar Groningen moeten herplaatsen, dan moeten we in Groningen iemand hebben die daar de nazorg gaat doen of de proefplaatsing gaat begeleiden. Hè? Dus ja. Ja, we blijven continu bezig met het netwerk uitbreiden en mensen actief te benaderen.
0: Oké, okay, nou als mensen een probleem hebben, hè, met hun hond of hun kat en zij zijn dat traject door. Hoe lang duurt zo'n traject gemiddeld? Ik snap dat je dat niet precies aan kan geven.
1: Nee, je bedoelt het traject tot aan dat het dier bij ons op de website staat.
0: Ja, want ik denk daarna zullen zij ook afstand moeten doen van hun dier. Toch?
1: Ja, en kijk, het is eerst natuurlijk de gedragsanalyse en dat is even afhankelijk van wanneer heeft de gedragstherapeut tijd. Mm-hmm. Daarna gaat het vrij snel, hè? Dan kan zo'n dier binnen een week bij ons op de website staan. En dan wordt het aangeboden op diverse kanalen. Hè? Wij maken ook gebruik van verhuisdieren.nl en mm-hmm. Gouden Mand, waar ook katten worden aangeboden. Dus, en we gaan in Facebookgroepen, wij adverteren ook voor onze dieren. Dus het wordt echt actief uitgezet. Ja, en hoe lang het dan duurt, dat is een beetje afhankelijk van hoeveel interesse is er in de rasgroep bijvoorbeeld. Want als je het over specifieke rassen hebt, dan wil niet iedereen dat. Wat is de gedragsproblematiek?
0: Ja, nog even terug. Sorry dat ik je even onderbreek. Maar nog even terug, want het ging mij ook even om hoe lang duurt zo'n traject voordat je überhaupt hier bent. En dat zal je niet elke keer aan kunnen geven, maar hebben jullie, ja, ik noem het maar een pakketje of zo, waar je dan vanuit kan gaan bij een bepaald probleem, of werkt dat zo niet?
1: Nee, het is echt maatwerk.
0: Het is echt maatwerk. Oké.
1: Ja.
0: Maar het dier moet eerst in orde zijn voordat jullie het herplaatstraject ingaan, toch?
1: Klopt. Gezondheidsverklaring moet er zijn. Wij willen het patiëntdossier inzien van de dierenarts. We willen de gedragsanalyse hebben. En dan gaan we het profiel pas opmaken. Dus dat is het stukje wat ervoor plaatsvindt.
0: Ja, oké. Nou, dat wou ik even scherp hebben. Dan gaan wij zo meteen praten over dat stukje herplaatsen. En ook over de gevoelens van degene die afscheid gaat nemen van het dier. En natuurlijk de mensen die zeggen van nou, ik wil wel een kat of een hond met een rugzak, noemen we dat dan maar even. We gaan even een liedje draaien. Wat wordt het? Cyndi Lauper? Ja, die had je gevraagd, hè? True Colors.
1: Ja.
0: Ik ben zo bij je terug.

0: Like a rainbow.
1: Je luistert naar hashtag over dieren. Ik ben in gesprek met Maartje van den Einden van Herplaatsbemiddeling. We hebben het net gehad over het moment of de reden dat je afstand moet doen van je kat of je hond. Maar gelukkig zit daar ook een mooie kant aan. Want er zijn ook heel veel mensen die gaan voor een dier die herplaatst kan worden. Ik vroeg me even af, Maartje. Waar moet je op voorbereid zijn? Of zeg je van, we hebben zo goed werk gedaan dat je het helemaal niet meer merkt dat het dier wat aangeboden wordt ooit problemen had? Of ga ik nu te enthousiast?
2: Nee, dat is al te enthousiast, hè, want het hangt geheel van het probleem af. Want vaak moet je toch wel blijven trainen met een dier, of je moet aan bepaalde voorwaarden voldoen, hè. Als jij een onzindelijke kat in huis neemt, dan moet je zorgen dat het kattenbakmanagement gewoon echt goed op orde blijft. Want dat voorkomt dat een kat opnieuw buiten de bak gaat plassen. En als je het hebt over honden die agressie vertonen, dan heb je altijd wel nog een stukje management wat je moet uitvoeren. En je zal inderdaad misschien wat training moeten doen. Dus het houdt niet op, zeg maar, bij de herplaatsing. Vandaar dat ook die begeleiding bij die proefplaatsing er is.
1: Ja, want ik zat ook te bedenken, zou het kunnen zijn dat op het nieuwe adres je in dezelfde dynamiek vervalt? Of gaat dat helemaal nergens over? Kijk, er komt natuurlijk ook nog een verhuizing bij, hè? Dat levert ook heel vaak heel veel stress op. Wat is je ervaring daarmee?
2: Er komt heel veel stress bij. Maar wat tot nu toe de ervaring die we tot nu toe hebben gehad, is ook dat het soms heel opluchtend voor zo'n dier is dat hij uit de situatie weg is waar hij zoveel stress had.
1: Mm-hmm.
2: Dat is niet altijd zo, hè, want er is ook vaak wel, zeker met mensen met honden, dat er een hele hechte band is met de eigenaar. Die dus ook verbroken wordt. En dat ze wel moeten wennen aan een nieuwe eigenaar. Dus er zijn heel veel factoren waardoor een herplaatsing juist opluchting kan geven. Maar er zijn ook heel veel factoren waardoor inderdaad zo'n verhuizing veel stress kan opleveren. Nou, en daarvan proberen we natuurlijk die informatie mee te geven om dat zo soepel mogelijk te laten lopen. En soms gebruiken we daar ook wel supplementen voor, hè. Dus zorgen we dat we al voor de verhuizing starten met een stressverlagend supplement.
1: Ja, dat vind ik een heel goed idee. Weet je wat ook mijn ervaring is? Dat het ook gewoon allemaal tijd nodig heeft. Weet je, een kind, een te jong kind zal dingen ook niet begrijpen. Maar je kunt vaak nog uitleggen van, nou luister, jij gaat verhuizen, zo doen we dat. En met een dier, ja, die ondergaat het gewoon. Hè, als er iets gebeurt, dan, ja, je hebt maar ja te zeggen. En dat lijkt me ook zo lastig voor een dier. Dat ik denk van, ja, je zit ineens in een nieuwe omgeving. En uiteindelijk komt het vaak best goed als het maar een beetje de tijd krijgt ook.
2: Zeker. En de mensen moeten zich wel realiseren dat ze er iets voor moeten doen, hè. Het gaat niet vanzelf. Je moet zorgen dat zo'n dier een veilige plek heeft. Dat je niet te veel van hem verwacht, hè. Zeker de eerste paar weken moet je niet al direct gaan trainen. Maar het dier moet eerst gewoon tot rust kunnen komen, kunnen wennen aan de omgeving. Sommige dieren hebben daar langere tijd voor nodig dan anderen. De ene staat al, bij wijze van spreken, na een week voor de deur, ik wil naar buiten. En de andere kat die zegt van, nou, ik blijf hier nog wel even een tijdje onder de bank zitten, of ik laat me nog even niet zien. Hè? Dus ja, er zit zoveel verschil in karakter en achtergrond, waardoor zo'n dier anders kan reageren op een verhuizing.
1: Ja. Ja, mooi dat jullie daar zo in kunnen duiken. Want het is natuurlijk best lastig, hè? Het kan inderdaad iets lichamelijks zijn. Dan ja, is een dierenarts degene die hopelijk het antwoord kan geven en dingen kan verhelpen. Maar ja, als er iets tussen de oren zit, is dat best lastig. Maken jullie wel eens gebruik van een dierentolk of klinkt dit heel raar?
2: Ik maak nooit gebruik van een dierentolk.
1: Nee?
2: Want ik kijk naar het gedrag van de kat. Hè? Dus ja? Het gedrag en de lichaamshouding en ja, alle signalen die hij verder afgeeft, dat zegt mij al heel veel. Mm-hmm. Dus ik heb geen ervaringen met dierentolken.
1: Nee, dat was ook niet specifiek een idee, nee, hoor. Maar het zou soms kunnen, als je het niet meer weet, dat nog een oplossing zou kunnen zijn. Hè? En wat je al aangeeft, iets om de stress te verlagen, om het dier te geven. Dat kan tijdelijk natuurlijk ook een fantastische oplossing zijn.
2: Ja, en het is natuurlijk wel de bedoeling dat zo'n dier, dat wij een selectie maken van een adoptant, dat hij naar een betere situatie gaat dan waar hij nu in zit. Hè? Dus in feite zou er door de situatie te verbeteren al een grotere kans op herstel moeten zijn of op verbetering van het gedrag.
1: Ja, heel mooi. Nou, degene die het dier aanbiedt, klinkt ook weer zo niet helemaal, maar goed, je snapt wat ik bedoel, voor herplaatsing, die is eigenlijk verantwoordelijk voor het traject om het dier zo goed mogelijk herstart mee te geven. Als jij nou zegt van ik wil graag een dier adopteren, betaal je dan ook nog wat?
2: Ja, je betaalt op dit moment een adoptiebedrag aan de huidige eigenaar. Okay. Dat is dan ter compensatie van de kosten die zij maken voor de bemiddeling en de nazorg en de gedragsanalyse die ze al hebben laten doen. Ja. Dus dat is wat de adoptant betaalt en dat is een vast bedrag.
1: Oké. Okay. Kun je het bedrag noemen? Ja, het is dan nu even. Kijk, als de podcast straks blijft, dan zal dat natuurlijk veranderen. Maar dat mensen een beetje idee hebben.
2: En voor een kat is dat €150 en voor een hond is dat €250.
1: Nou, dat vind ik nog niet eens zo heel erg gek.
2: Nee, voor mij ook niet.
1: Nee. Oké. Okay. Ik zat nog even te denken, de behandeling, wordt dat vergoed? Er zijn heel veel mensen die tegenwoordig een verzekering hebben voor hun dier. En kijk, niemand kiest ervoor om in de problemen te komen. Niet qua ziekte, maar ook niet qua gedrag bij wijze van. Zijn er ziektekostenverzekering voor dieren die dat vergoeden?
2: Ja, zeker. Sowieso het stukje gedragstherapie wordt wat onze gedragstherapeuten waar wij mee samenwerken altijd vergoed. Mm-hmm. Dus als je nog niet dat stukje herplaatsing ingaat, dan wordt in ieder geval die gedragsanalyse en de adviezen voor bij de eigenaar, de huidige eigenaar thuis, vergoed. Mits je natuurlijk je verzekering dat dekt, want soms moet je daarvoor aanvullend verzekerd zijn. En wij hebben onlangs contact met Figo gehad en die heeft ook gezegd dat ze het stukje, zeg maar, na de herplaatsing, dus de begeleiding bij de nieuwe eigenaar thuis, dat ze die ook willen vergoeden. De bemiddelingskosten worden niet vergoed.
1: Oké. En ja, misschien een gekke vraag, maar zijn er ook wel eens mensen met een dier waarvan je zegt, ja, die kunnen we niet helpen?
2: Ja, zeker. Kijk, als een dier niet meer op de huidige plek kan blijven, dan is herplaatsing via ons gewoon geen optie. Want het kost gewoon echt wel even tijd om iemand te vinden. En ja, dan is wellicht een opvangsituatie beter. Hè, als je het hebt over veiligheid van kinderen niet meer kunnen waarborgen of er zijn tal van redenen waarom het niet meer kan. Hè. Dan zou je eerder kunnen kiezen voor toch die asielweg, bijvoorbeeld.
1: En zijn jullie daar dan nog bij betrokken? Of zeg je nee, dan nemen we afstand en dan is het weer bij de eigenaar om dat te organiseren?
2: Ja, helaas wel.
1: Oké. En wat ik ook nog even zat te denken, hè, want we hadden het net even over social media, dat mensen zo hard kunnen reageren. Dat merk ik ook vaak, dat ik denk van tjonge, het kan wel wat minder. Want als jij in de schoenen van een ander staat, dan zal je het waarschijnlijk ook heel anders ervaren. En jij krijgt, en je collega natuurlijk ook, en de andere collega's krijgen te maken met de emoties van die oude eigenaar. Hoe ga je daarmee om?
2: Ja, in principe vind ik dat logisch. Want je gaat toch afstand doen van iets waar je heel erg van houdt. Want ja, mensen hechten zich gewoon makkelijk aan een dier. Dus er is gewoon, in ieder geval bij mij en mijn collega, en ik neem aan bij de gedragstherapeuten, ook ruimte om daar even op in te gaan. Ik denk ook dat het belangrijk is om te laten zien dat dat gewoon ook oké is. Het is toch een soort van rouwproces. Hè? Als je dier overlijdt, dan heb je in feite hetzelfde. Want je moet er ook afstand van nemen. Ja. Dus ik zie echt een verschil tussen afstand doen en bijvoorbeeld dat je dier overlijdt. Natuurlijk is dat dan permanent. Hè? Maar uiteindelijk, als je afstand doet van een dier, is het dier ook niet meer van jou. Dus daar raak je een beetje. Sommige mensen vinden het vervelend dat ze de controle zeg maar kwijtraken daarover. Dus ja, ik begrijp dat heel goed. Ik kan me daar helemaal in verplaatsen.
1: Nou ja, weet je, de ellende is natuurlijk ook, kijk, als je dier overlijdt, is dat verschrikkelijk. Alleen, je kan bij iedereen met je verhaal terecht. He, want iedereen snapt dat. Je dier is overleden, wat vreselijk. En je krijgt echt een podium om dat te vertellen. Maar op het moment dat iets lastig is, dan is er meestal helemaal geen podium. En ik denk, want hoe mooi zou het zijn als mensen misschien wat milder zouden willen reageren. En ook misschien eens willen luisteren als iets niet gelukt is. Wij zijn allemaal natuurlijk maar mensen en we doen ons best. Maar uiteindelijk, niet alles loopt op een roze wolk af, zullen we maar zeggen.
2: Nee, klopt. Nou, ik denk dat dat heel helpend zou zijn als we niet zo zouden veroordelen en oordelen over andere mensen. Überhaupt niet.
1: Nee, überhaupt niet. Maar hierin denk ik met name niet. En ik vind het eigenlijk ook best wel even fijn om dat te benoemen. He, want uiteindelijk, ja, het is een bekend gegeven. Ga jij maar eens kijken hoe het zou voelen als jij in de schoenen van een ander staat. En wat zou je dan doen? En ik vind het ook eigenlijk wel goed dat je ook aangeeft, de meeste mensen willen dit helemaal niet. Maar ze zien geen andere uitweg.
2: Ja, en ze hebben vaak al echt heel veel geprobeerd. Hè? Dus er zit een historie achter van maanden, misschien wel jaren, waarin ze het geprobeerd hebben. En uiteindelijk is je emmertje gewoon leeg. En dan heb je geen energie meer om ermee door te gaan. En dat zijn de mensen die bij ons komen.
1: Ja, ik moet ineens nog denken aan een vriend van mij. Die had een hond en die zat ineens in een scheiding. En die vond dat verschrikkelijk. Maar goed, die had een hele drukke baan en kon ook niet meer voor die hond zorgen. En toen zei hij van, weet je wat ik het allerergste vond? Dat die hond naar die nieuwe eigenaar keek en dacht, nou, helemaal leuk. Liet zich de riem omdoen, liep vrolijk weg en keek eigenlijk nooit meer om. Hij zei, dat vind ik eigenlijk nog het allerergste. En aan de andere kant denk ik, voor de hond is dat het allerfijnste. Want uiteindelijk krijgt hij nu wel de aandacht die hij nodig heeft. Ja, en blijkbaar kan het ook zo. Dus ja.
2: Ja, maar er is wel ruimte inderdaad om daarover te praten. Want wij hebben wel regelmatig contact met de eigenaren. En dan geven ze dat ook aan. En ze vinden dat ook fijn om dat te kunnen zeggen. En van mijn part zeggen ze het 100 keer. Ik begrijp het gewoon.
1: Ja, maar dit is ook wat het is. Ik denk als er ruimte voor mag zijn om het te kunnen zeggen. En dat er dan ook iemand naar je luistert. Dat helpt al een heel eind. Ja, want uiteindelijk. Ja, ik vind het eigenlijk ook best wel verdrietig dat mensen zo hun best doen om het goed te krijgen. En uiteindelijk is er niemand bij gebaat. De eigenaar niet, maar het dier ook niet.
2: Nee, zeker niet.
1: Ik ben fotograaf en dan valt gelijk mijn blik op foto's en video's op je website. En dat herken ik. Jullie doen ook een oproep dat mensen goede foto's hebben, hè, van de dieren. Omdat dat gewoon helpt.
2: Ja, klopt. Dat is voor heel veel mensen best wel moeilijk. Mooie foto's. Mensen denken dan gelijk aan de foto's die we op websites zien. En dat zijn vaak toch wel bewerkte foto's. Maar ik vind het veel belangrijker dat ze goede filmpjes sturen. Want dat geeft zoveel meer informatie over hoe een dier zich beweegt in de omgeving. Hoe die reageert op prikkels. Is die vrolijk? Veel meer informatie dan een foto. Dus ik vind een foto minder belangrijk dan gewoon filmpjes uit het dagelijks leven.
1: Nou ja, iedereen heeft tegenwoordig een telefoon. En volgens mij kan iedereen op die knop drukken. Dus dat moet kunnen, toch?
2: Ja, zeker.
1: Ja. Nou, we zijn er heel grofstoffelijk doorheen gegaan. Heb ik iets gemist waarvan je zegt, ja, dat wil ik toch nog even voor het voetlicht brengen?
2: Nou ja, natuurlijk dat iedereen even op onze website moet kijken welke dieren wij op dit moment in de aanbieding hebben.
1: Kan je iemand roepen? Want we hadden al eerder een uitzending zullen doen. En toen hadden we Sarah, daar zouden we ook een liedje voor draaien. Maar Sarah is zo gelukkig dat ze al een nieuwe plek heeft of krijgt, zag ik op de website. Wie heb je nog in de aanbieding?
2: Nou ja, de twee waarvan ik denk dat ze wel het moeilijkste gedrag hebben, of in ieder geval het moeilijkste te plaatsen zijn, zijn Guus en Howie. Guus is een Rottweiler en Howie is een Amerikaanse Stafford.
1: Okay.
2: Daarvan zou ik wel even, die wil ik wel even onder de aandacht brengen. En bij de katten Saam en Negge, dat zijn twee savanna's. En die zijn ook nog steeds op zoek naar een plek. Dus,
1: En heel grof over de duim. Vertel maar heel kort even iets over die twee honden. Wat is er lastig? Behalve dat het een Stafford is waar mensen dan al wat van vinden.
2: Ja, nou, Guus heeft wat problematiek in huis. Dus we zijn eigenlijk wel op zoek naar veel ruimte voor hem. Mm-hmm. Het liefst dus een plek waar waar zijn grenzen gerespecteerd worden. Want hij heeft wel wat bijtincidenten op zijn naam staan. En daar ga ik dan verder even niet op in. Want kunnen mensen op de website bekijken. Ja. En Howie, inderdaad, Amerikaanse Stafford, kan niet met andere honden samen. En moet tijdens de wandeling eigenlijk wel gemelkorfd worden. Want hij heeft al een keer een andere hond gebeten. Dus in dat kader is het ook lastig. Mensen vinden dat moeilijk.
1: Okay, maar er zijn heel veel honden die met misschien wel de juiste plek, de juiste liefde, het fantastisch krijgen. Wij hebben hier een verhaal van een hond, Bin, die ook lastig had, maar die steeds beter gaat. Er zijn ook mensen die hebben niet meer honden of meer katten. En nou, eindig maar eventjes met je website. Dan kunnen mensen even gaan kijken.
2: Nou, onze website is www.herplaatsbemiddeling.nl. Nou. Allemaal kijken graag.
1: Ja, bij deze. Maartje, dank je wel voor dit afgelopen uur.
2: Ja, graag gedaan. En jij ook bedankt voor de gastvrijheid.
1: Heel erg graag gedaan. Ik wens je een hele fijne avond.
2: Ja, jij ook.
1: Rob, dank je wel voor de techniek. En volgende week zijn we er weer. Dan gaat het over kittens. Tot volgende week.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijdzijn van 6 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oud-burgemeester, fractievoorzitter, minister en staatssecretaris Jacques Wallage is overleden in zijn woonplaats Groningen. Dat heeft zijn familie laten weten. Na een periode als gemeenteraadslid en wethouder in Groningen werd hij in 1982 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Daarna werd hij staatssecretaris. Van 1994 tot 1998 was hij fractievoorzitter en daarna vertrok hij uit Den Haag. Hij werd burgemeester in Groningen. Jacques Wallage is 79 jaar geworden. Hackersgroep Klop uit Rusland zegt dat het de bedrijven Shell en Philips heeft gehackt. Shell laat weten op de hoogte te zijn van een mogelijk incident. Wat de impact is, is nog onduidelijk. Klop is al jaren actief en steelt bestanden en gevoelige data van bedrijven, waarna de groep los geld eist. Philips zegt dat er een poging is gedaan tot een cyberaanval. Er zouden geen gevolgen zijn voor klanten van het bedrijf. In een groot onderzoek naar de invoer van drugs via Schiphol zijn 4 mannen opgepakt. Volgens de marechaussee gaat het om personeel van de luchthaven. Er wordt onderzocht of er bij de afhandeling van vracht misbruik is gemaakt voor de invoer van drugs. De mannen zijn tussen de 34 en 48 jaar oud. Ze werden opgepakt in Zoetermeer, Utrecht, Wassenaar en Waddinxveen. Een van de verdachten was mogelijk betrokken bij een drugslab in België. Dat lab is ontmanteld. Ook zijn meerdere woningen en loodsen doorzocht. Boeren die morgen met hun trekker de snelweg opgaan richting Den Bosch zullen niet worden tegengehouden. Het OM zegt dat demonstraties worden gefaciliteerd tenzij er onacceptabele situaties ontstaan. Bij het provinciehuis van Brabant worden morgen veel boeren verwacht. Provinciale staten debatteren dan over het intrekken van vergunningen van pluimveehouders. Dan het weer. Het is vanavond toch lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en nog warmer. Het wordt 33 graden in het noorden en westen tot 38 graden op andere plaatsen. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Op de A6 Muiden-Lelystad, 10 minuten vertraging bij Almere-Oostvaarders. Op de A27 Utrecht-Almere, 10 minuten extra tussen Hilversum en Huizen. Vielen wordt veroorzaakt door de werkzaamheden aan de A1. En op de A50 wordt langzaam gereden vanuit Arnhem naar Apeldoorn. Over 4 kilometer tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderloo. 10 minuten vertraging daardoor. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 31.

gratis krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.

0: Kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
1: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
2: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: je alleen het probleem met uurtje voor uurtje is dat ik in de maand augustus bewust geen, hoe noemen we dat, gasten uitnodig. Dus we gaan gewoon gezellig een uurtje praten met, Ellen zit hier. Ellen heeft hartstikke over dieren gedaan. Ellen heeft in ieder geval voor de muziek gedraaid, heeft ze een hele dwingende oproep van meneer Storm.
1: Ja, ik kreeg een appje van meneer Storm en ik was eigenlijk al van plan om daar aandacht aan te besteden. En ik zag het zelf ook toen ik naar de uitzending reed, naar de studio. Er staan heel veel dieren, koeien, maar ik heb ook paarden gezien, met 33 graden in de brandende zon. En het enige wat ik daaraan kan doen is daar nu wat van te zeggen. Mijn paarden staan gewoon keurig onder een afdak. En ik denk dat iedereen dat zou moeten doen. Nee, dat is familie Pontsteen Pereira. Zij hebben een appje gestuurd. Ik ga zeker kijken of ik daar aandacht aan kan besteden. En ik hoop echt dat iemand dit hoort. En dat mensen even nadenken om hun dier. Want morgen wordt het nog heter, wordt het 36 graden. Het is echt een no-go.
0: Maar dat is toch de verantwoording van het eigenaar van het bier?
1: Natuurlijk is het verantwoordelijkheid voor de eigenaar. Nee. Maar ik heb zelfs begrepen dat als jij dieren ziet, dat je mag bellen. Dus als je een dier in zijn uppie, een kuddedier in zijn uppie in een weiland, dan mag je de dierenpolitie bellen. En ik denk dat je, als je dat echt zou willen, ook gewoon de dierenpolitie kan bellen en een klacht indienen.
0: Ja, nee, dat begrijp ik wel.
1: Dat er wat aan moet gebeuren.
0: Begrijp ik wel. Daar heb ik nog leuke berichten bij.
1: Ja.
0: Spitsbergen.
1: Ja.
0: Daar lopen ijsberen.
1: Oh ja, daar heb ik iets van gelezen.
0: Ga jij het zelf eens vertellen?
1: Nee.
0: Daar lopen ijsberen. En die liggen als een slaper op het ijs.
1: Ja.
0: En er was een of andere gup. Die voer met zijn boot in een van de fjorden in Spitsbergen. En die zag de slapende ijsbeer. Dus die besloot het dier met behulp van een misthoorn wakker te maken.
1: Nou ja, waarom?
0: Dat heeft hem dus 4.500 euro gekost, bekeuring.
1: Maar waarom doe je dat? Laat dat dier liggen.
0: Omdat er idioten op de wereld zijn.
1: Ja, jongen.
0: 4.500 euro moest hij betalen, zijn boete.
1: Ja, terecht.
0: Dus dat is het beest wel wakker geworden. Maar goed, heb er niet zoveel mee te maken. Maar laat die beest gewoon lekker rusten. En dan zit je ook echt in een bescherm gebied en al zo'n dingen meer. Denk van, nou goed.
1: Ja, dus sluit
0: een beetje aan. Want ik vraag me wel eens af. Stel voor dat je inderdaad, je praat nu over dieren. Maar stel nou voor dat je een paar paden inderdaad, gewoon of koeien in het weiland ziet waar helemaal geen bomen zijn. Kan je daar dan 113 over bellen?
1: Nou ja, 114, red een dier.
0: Oh, 114 is dat toch?
1: 114, red een dier.
0: Oh,
1: 113, red een dier, dat ruimt niet.
0: Oké, okay, goed. Maar
1: dus
0: goed,
1: niet 112 kan je ook bellen, maar dan moet er echt
0: iets. Ik zou toen staan zijn.

0: en denk van, als daar dan inderdaad beesten helemaal in de geen kant op kunnen, ja, dan nou is een koe, zal niet zo gauw gebeuren, maar goed, die gaat dicht en dan is het ook over. Maar...
1: Ja, nou ja, goed, ik merk aan mijn paarden, en het ergste wat we gehad hebben is natuurlijk continu heet, maar 38 graden. En een van mijn paarden die notabene onder een overkapping staan, ja, en dus onder bomen lopen onder een overkapping, die werd niet helemaal goed.
0: Nee.
1: En dan denk ik, ja, het is ook gewoon veel te heet. Doe het niet gewoon. Buiten dat is er toch geen graspriet te eten. Dus waarom zou je ze daar neerzetten?
0: Nee. We gaan even gezellig nu muziekje draaien.
1: Nou, dat is goed.
0: Ja, ken je die? Shake It Off?
1: Nee, die ken ik niet.
0: Ken je die niet? Nou, dan komt hij dan.

0: Ja, Taylor Swift. En waarom doe ik Taylor Swift? Ja, die is toegelaten tot de Nashville Songwriters Hall of Fame. Wat het allemaal betekent, weet ik niet. Maar het is in ieder geval de jongste toegelaten. Wordt 36 jaar is ze. En dus ook de eerste miljardair, hè, als singer-songwriter.
1: Eindelijk een vrouw. Heel
0: een
1: goed.
0: Miljardair. Een miljardair. Dat is geweldig. Ze is op de 16e begonnen.
1: Heeft ze al verkering?
0: Ze is getrouwd.
1: Oh, jammer.
0: Maar
1: je weet het niet, toch?
0: Ze is een paar maanden geleden is getrouwd. Oh. In de periode dat hij in Malta zat, denk ik nou gewoon stel me voor dat ze stiekem in Malta gaat trouwen. Want ze komen liepen op het stadhuis bij Malta en kwam een hele grote auto kwam eraan. Een heleboel mensen. Ik denk nou misschien is al stiekem.
1: Zo'n bus met Taylor Swift gaat trouwen.
0: Nee.
1: Maar helaas.
0: Het was niet Taylor Swift, nee. Het was een hele jonge dame, een hele mooie dame met een hele oude vieze kerel. Nee, mag ik niet zeggen. Oude kerel.
1: Het was met Fred Tonijn.
0: Ja,
1: dat was het.
0: Dat weet ik niet.
1: Van B&B voor Liefde.
0: Hey, heb jij nog de zonsverduistering gezien?
1: Ja, dikke herrie. Wij hebben zelf zo'n camera obscura gebouwd. Toevallig had ik net een paar schoenen besteld om te wandelen. Maar ja, dat vond ik nou geen wereldding.
0: Nee.
1: We hebben ergens in een veld gestaan. Alleen ik...
0: Had je zo'n brilletje dan?
1: Nee, dat had ik niet.
0: Nou, dan moet je... Ik heb een hele goede handel voor jou.
1: Brilletjes.
0: Dan moet je nu 1000 brilletjes kopen.
1: Ja, maar wanneer komt dat ding weer? Dan is het bewolkt.
0: In 2082 kan je ze weer gebruiken.
1: Ik heb altijd bij een meubelbedrijf gewerkt. Die altijd zeiden van je moet absoluut niet dingen kopen die op voorraad liggen. Als je iets hebt moet je het gelijk verkopen. Ja. Geen gedoe, want je krijgt het nooit meer kwijt. Dan zal je zien de komende maansverduisteringen of zonsverduisteringen of wat dan ook. Dan is het bewolkt en dan zien we er niks van.
0: Nee, daarom. Ik moet eerlijk zeggen, ik denk gisteren, het was ook vestingdag. Dus ik denk, weet je wat, ik ga met de hond en mijn vrouw naar vestingdag. Ik denk, dan kan ik het daar even lekker op het terrasje zien. Maar ja, ik zat op de knip en ik realiseerde me toen pas dat die zoon achter de huizen ging. Dus ik heb ook niks gezien.
1: Het werd wel kou
0: op een gegeven ogenblik.
1: Ja, het werd op een gegeven moment, want wij stonden bij de auto met de rug ernaartoe en af en toe even spieken. Ik merkte trouwens ook, want we stonden bij schapen en daarvoor mijn paarden waren onrustig.
0: Ja, ja.
1: Die zijn
0: ja,
1: nooit onrustig. En die schapen waren ook onrustig. En dan sta je en dan denk je ineens niet dat het nou koud is, maar wel het wordt er
0: die
1: even wat frisser.
0: Einde van de wereld.
1: Ja, en of het wat donkerder wordt.
0: Ja.
1: Dat was
0: en er zijn
1: ook.
0: Weer drie mensen zijn er binnengebracht bij het oogziekenhuis in Rotterdam. Hè?
1: Ja, ik maakte daar dinsdag een grapje over dat ik zei van, nou, je kan toch wel gewoon je regenzonnebril opzetten, maar het blijkt van niet.
0: Heb je geprobeerd tegen te praten, anders zelfs een bril voor lassen is niet goed.
1: Nee.
0: Je moet echt zo'n papieren brilletje hebben.
1: Gaat dit nog over als je wat?
0: Nee, dan heb je een vlek in je ogen en dan houdt het gewoon op.
1: Dat is super irritant, hè?
0: Daar wen je wel aan, denk ik. Maar goed, nou. Dan zit gewoon een vlekje. Dat trekt Christen niet uit aan. Dat is, dan houdt het gewoon op.
1: Nou ja, ze kregen in totaal 7 telefoontjes. Dat is het oogziekenhuis in Rotterdam. Maar je hebt meer oogdingen. Maar er kunnen de komende dagen nog een heleboel mensen zich alsnog melden, hè?
0: Ja, en ik moet ook eerlijk zeggen, ik heb heel even snel toen ik naar de stad liep, even in de zon gekeken. Maar dat moet je gewoon niet doen.
1: Nee, het is superschel.
0: Dat is echt
1: superschel, maar dat doe je normaal ook niet.
0: En dan ben ik ook niet zo met dat soort dingen. Dat ik helemaal de wereld, hoe noemen we dat ook weer, geweldig vind en alles. Ik vind het allemaal geweldig. Ja, god, ik ga het wel in 2081 kijken.
1: 2001. Leef jij dan nog?
0: Ja, natuurlijk leef ik. 105.
1: Nou, maar haal dat eens even. Nou, 81 min 26.
0: Dan moet ik ouder worden.
1: Ja, dat bedoel ik.
0: Hey, even een ander onderwerp. Want daar is eigenlijk... Ik denk van nou, dat ga ik toch als onderwerp in uurtje voor uurtje doen. Maar dat is toch een beetje mislukt. Iedereen in deze regio weet dat er een wethouder, een nieuwe gemeenteraad in Oldenbroek is. En dat daar een nieuwe wethouder is gekomen. Ton de Nooyen. Nooier, sorry. Hij is op vakantie, dus maar hij komt.
1: Hij hoort dit niet, dus dat scheelt.
0: Nou, dat weet ik niet. Oh. Ik heb Tom de Nooier, die heeft gegeven ogenblik de reden waarom hun als politieke partij gewonnen hebben, mede gewonnen hebben, is het feit dat ze gewoon geen asielzoekers in Oldenbroek willen hebben. Ze willen geen vluchtelingen, et cetera, in Oldenbroek hebben. Dat is gewoon een duidelijk verhaal. Daar heeft hij op gewonnen. En nu heeft hij ook gezegd van ja, goh, hallo, ze komen er gewoon niet. Dus hij staat als gemeente Oldenbroek Limburg staat op de zwarte lijst inmiddels.
1: Oké.
0: Want je hebt natuurlijk een hoe noemen we dat?
1: Een verplichting, toch?
0: Ja, verplichting. Je hebt gewoon een, ja, inderdaad, je hebt een verplichting.
1: Ja.
0: Je hebt die spreidingswet en alles. En we zijn democratisch in Nederland. Dus ja, dan moet iedereen doen. Maar hij wil het absoluut niet. Hij wil niet, gemeente Oldenbroek wil het niet. Dus ik heb daar geen ogenblik vanochtend even wat WhatsApp gebeuren gestuurd naar de gemeente Oldenbroek. Van, joh, moet je horen. Ik zou graag even vanavond met iemand willen praten over dat verhaal wat er in Oldenbroek gebeurd is. Nou goed, ik moet eerlijk zeggen, dan heb ik een Marion de Haan heb ik gekregen. Een hele aardige dame, geen enkel probleem. En die zegt van ja, goh, ik zou best, zij kan ik zeggen uiteraard, maar dat moet toch iemand van het gemeentebestuur wezen, et cetera. Alleen iedereen is op vakantie. En toen zei ze ook, nou, de eerste zou best die zou wezen naar Tom de Nooijen. Maar ja, die is ook op vakantie, dus die is op, dus er is niemand te bereiken. Nou goed, ik heb met haar afgesproken zodra Tom de Mooier weer aanwezig is en het ook in de gemeenteraad besproken is, want ze weten ook niet, eigenlijk niet welke kans ze nu op moeten. En dan krijgen we hem in ieder geval een keer in de uitzending.
1: Is beter voor WWWW op maandag of niet?
0: Ja, dat maakt niks uit. Dat maakt allemaal niet zoveel uit. Maar goed, toen dacht ik van nou, weet je wat, want dat is even het verhaal. Ja, Oldenbroek die staat op de zwarte lijst. Prima. En gemeente Elburg, hoe zit het daarmee? En er zat een heel stuk, stond er vanochtend in de, dat is ook de reden waar ik ben gebellen, in de Stentor over onder andere gemeente Elburg. En Elburg denkt er heel anders over. Die wil wel statushouders en vluchtelingen willen ze opvangen, maar ze hebben geen plek. Dus is ook een nieuwe gemeenteraad. Die gemeenteraad heel anders doet, kijkt er heel anders tegenaan dan in Oldenbroek. En die is nu druk bezig om plekken te zoeken. Nou goed, ik vind het nou zo hartstikke leuk. Ik heb Jean-Paul Lamer even gesproken. Het is hartstikke leuk dat een van die wethouders even aan de telefoon komt. Maar ja, die gewoon ook zelf verhaal van ja, moet je horen. Eind augustus is er weer gaan we er weer over vergaderen. En daarna kan elke wethouder komen die wil. Op dit moment doen we geen uitspraak.
1: Oké.
0: Dus ik had ook een beetje de indruk van, ja, het is een beetje langere termijn politiek. Maar goed, die vluchtelingen moeten wel plekken hebben. En ik snap ook niet helemaal het verhaal waarom Oldenbroek zo moeilijk doet. Want Nederland is democratisch. De gemeenten zijn in mijn ogen democratisch. En ja, Ton de Nooijen zegt van ja, democratisch gekozen. En hebben de mensen van Oldenbroek zeggen dat we geen vluchtelingen in Oldenbroek willen hebben. Nou, dat is alleen het gedeelte wat hem gestemd is. Maar goed. We gaan het meemaken. We gaan het nog een keer. Maar wat vind jij er eigenlijk van? Vind jij dat je staatshouders of vluchtelingen moet plaatsen?
1: Nou ja, weet je. Ik vind als je moet vluchten door oorlog of weet ik veel wat. Dan moet je gewoon helpen. Zo simpel is het. Dus als land, als mensen dat moeten doen. Dan moet je gewoon helpen. Zo simpel is dat. Maar goed, ja, er zijn ook mensen die om een andere reden de deur uitrennen. Dat vind ik dan ja, wel iets lastiger. En wat ik best lastig vind, en dan geef ik lekker geen antwoord met al die opmerkingen, is dat onze eigen jonge mensen niet eens een huis kunnen krijgen. Ik vind het heel lastig. Dus ik ben ontzettend blij dat ik niet in de politiek zit. Ik zou daar totaal op leeglopen.
0: Ja.
1: Want dat is wel wat het is. Weet je, en dat blijft gewoon heel moeilijk. En wij zeggen al door maar Nederland is niet vol en dit en dat. Nou, ga maar eens een ritje maken in Frankrijk of weet ik veel wat. Daar is het nog niet echt vol. En willen wij dat zo vol? Ik vind Nederland vol, kort lontje, hoop gedoe.
0: Ja, maar goed, het is makkelijker om, als je bijvoorbeeld zegt van oké, Oekraïne, Rusland gaat met Oekraïne vechten. Oekraïners die vluchten en die komen naar Nederland toe, dan hoor je eigenlijk niemand over. Dat is visueel.
1: Nee, maar het verschil zit natuurlijk ook in.
0: Er komen een aantal Marokkanen deze kant op. En dan is iedereen van, hey, dat is een economische vluchteling.
1: Dat hebben ze ook onderzocht. Hè? Dat heeft ook te maken met dat wij op de Oekraïners lijken en zij op ons. En ja, ik zeg helemaal niet dat er geen...
0: Dat hebben de Syriërs ook natuurlijk. Ik heb ook niemand probleem over.
1: Nee. Maar goed, ik denk, wij komen arbeidskrachten tekort. Dus het is ontzettend belangrijk.
0: Dat is kaart nodig.
1: Ja, dus ik heb zoiets van, kan daar nou niet iets aan gedaan worden? Maar het punt is wel dat er ook heel veel mensen, die komen nooit aan de bak. Er was laatst iets op, en dan ga ik daarna nog wat over kaas te vertellen. Die zaten kazen in te pakken. Een wat oudere meneer, wat oudere mevrouw. En die waren zielsgelukkig dat ze van de straat waren. Ja. En dan denk ik van... Ja, weet je, we hebben mensen nodig om bepaalde dingen te doen. En kijk, ik weet niet waarom dat allemaal zo moeilijk is. Maar je kan ze ook niet oeverloos op een schip laten zitten ergens voor de kust. En ze geen toekomst te geven. Dat werkt niet.
0: Nou ja, dat ben ik met je eens. Het kreet van, en ik wil niet in de voeten van de gemeente is het dan, maar een kreet van, ja, ze komen niet binnen en ze zoeken maar uit. Ja, dat is ook geen optie. Terwijl een Nederlands democratisch land is, dus ook die spreidingswet is democratisch gekozen. Dus moet elke gemeente moet het accepteren. Maar laten we niet ver op vooruit lopen. Ik neem aan dat Tom is toen hij nog geen wethouder was, toen hij begon met de politiek. Is hij een keer een uitzending hier geweest? Met iemand anders bij. En misschien dat hij een keer een uitzending. Dat
1: ik ben niemand die dit allemaal moet beslissen. Maar als we het niet beslissen, komt het ook niet goed.
0: Ja,
1: zo, daar heb je ook lekker helemaal niks aan.
0: Jij maar wil het is ook wel muziek draaien, denk ik, een beetje.
1: Natuurlijk. Wat zullen we doen? Time in a Bottle? Dat is wel een schattig liedje.
0: Ja, prima.
1: Zoals zo'n heftige. Noemen we dat even.

0: Nou, jij wil iets over kaarsen kwijt.
1: Nou, er is een bekend verhaal over planten. Drie planten. Die zet je alle drie op een andere plek. De ene ben je lief tegen. De ander scheld je tegen. En de derde, die negeer je een beetje. Ja. Doe je neutraal tegen. Nou, wat bleek is dat in een aantal weken was de plant waar tegen gescholden was hartstikke dood. De plant die, waar je lief tegen bent, die vierde hoogtij. En de plant die neutraal was, neutraal.
0: Groeit gewoon door.
1: Nou hoorde ik van de week dat ze hetzelfde gedaan hebben met kaas. Van die grote wielen kaas, emmentaler kaas. Die werden 24 uur per dag blootgesteld aan verschillende genres muziek. Nou, let op. De hip-hop kaas, noem ik hem maar even. Die luisterde naar A Tribe Called Quest. Gaan we zo even een stukje van luisteren. Dat is verschillende nummers, maar dat hebben ze gewoon opgezet. De klassieke kaas, die luisterde naar de opera van Mozart. De rockkaas naar Led Zeppelin. De technokaas naar elektronische beats van Vril. Ik weet niet eens wie dat is. En de neutrale kaas, die lag in de stilte.
0: En waar blijft Pommelien?
1: Pommelien die heeft niet gezongen voor de kaas. Die snapt dat niet. Nou, de officiële uitkomst. De hip-hop kaas kwam als absolute winnaar uit de bus. Deze kaas had een aantoonbaar sterkere geur en een veel intensere en fruitigere smaak. Tada! Nou, vergeleken met de andere kazen. Wat vind je ervan?
0: Nou, ik weet het niet.
1: Ik wil die muziek wel even horen, die hip-hop muziek.
0: Ik geloof het niet, maar goed. The Tribe Called Quest.
1: Ja.
0: Great Sit heet het dan inderdaad. Nou, we gaan even luisteren.
1: Doe maar een nummertje van ze.
0: Dit is dan jouw muziek, hè?
1: Nee. Dit is niet mijn muziek. Dit hoort even bij het verhaaltje.
2: Dans le port d'Amsterdam.
1: Nee, dat is Amsterdam. Dat is hem niet.
2: Ja, die man.
1: Dit is de stille kaas.

0: Nou, dat is jouw muziek hoor.
1: We kunnen het ook weer zo naar beneden doen, maar dat is even het idee. Een hip-hop kaas bestellen. We zijn nog aan, hè, met de microfoon.

0: Ik ben heel blij.
1: Dat die mevrouw van de White House een bom met de wind is.
0: Die ander moet ook nog even weg. Maar hoe heet de kinder? Carline Leavitt, die is weg. Die stopt. Okay. Dat is de tang wat achter de desk stond en iedereen de les leesde.
1: Oh, daar is ze mee opgehouden.
0: Echt een vervelend. Nee, ze is inderdaad stopt. Nou, nu alleen nog Trump weg. Het is helemaal al probleem opgelost.
1: Ja, als de vice maar niet de president wordt dan. Krijg je dan nieuwe verkiezingen? Zijn er überhaupt mensen die zich verkiesbaar stellen daar?
0: Trump kan zich niet verkiesbaar stellen. Of hij moet de grondwet wijzigen. Nou, dat gaat niet lukken.
1: Ja, dat doet hij wel. Is twee keer president van de United States?
0: Twee keer maximaal, ja. Dan is het over.
1: Oh.
0: En hij wordt er volgens mij... hij gaat nooit die 4 jaar volhalen. Want je ziet hem ook als hij op die trap loopt. Naar die vliegtuig en alles. Toen zie je hem als wat omvallen. Hij kijkt heel erg naar beneden hoe hij moet lopen. En alle soort dingen meer.
1: Die Amerikanen zijn daar wel goed in. Hè? Dat ze van die senioren daar neerzetten.
0: Ja, klopt.
1: Maar goed, zetten ze jong iemand daar neer.
0: Leavitt is weg. Dus dat betreft is dat alweer een groot voordeel. Even kijken, wat hadden we nog meer? Ja, zullen we nog eventjes... Want we zijn er volgende week dinsdag zijn we er niet.
1: Nee, dus dan moeten we even B&B voor
0: dus
1: liefde.
0: Dus even heel kort B&B houden. Nog even iets B&B voor liefde. En ik viel... ik moet eerst wat anders zeggen. Ik heb nu 2 jaar heb ik B&B Verliefde gezien, denk ik. En ik moet zelfs zeggen, in het begin van deze uitzending vond het allemaal wat minder. Maar het wordt steeds beter. En ik vind het ook steeds leuker worden. Maar toen viel ik echt van gisteravond viel ik van mijn stoel af. Toen Yvonne tegen, was het gisteren, ik weet nog wel eens meer. Tegen Fred zei van ik stap op. En hij keek alsof de wereld in elkaar stortte.
1: Ja.
0: En een half uur later zeggen zijn andere vrienden, dat had ik wel verwacht. Ja. Wat een grub zeggen.
1: Maar hij is wel, of tenminste... dat die Yvonne is best scherp. Want die zegt van het is eigenlijk net een klein kind.
0: Ja,
1: en
0: klopt,
1: dat is die. Dat kan heel charmant zijn, hè? Dat je gewoon een klein kind bent en blijft. Iedereen is op zoek naar zijn innerlijke weet ik veel wat.
0: Ja, want hij was hartstikke verliefd op hem in eerste instantie.
1: Ja, dat ging allemaal te snel, joh. Weet je, dat gaat allemaal te snel.
2: Alles is goed.
1: Oh. Zit zij zich er ook nog
0: ze
1: mee te bemoeien?
0: Ze begint zich ook mee te bemoeien, de iPad.
1: Lekker dan.
0: Maar goed, wat hebben we nog meer meegemaakt?
1: Nou ja, ik wou even iets zeggen over dat fietstochtje. Want hij
0: ook
1: ging fietsen, Fred dus. En zijn Doete. En Doete kreeg een lekker band. En dat vind ik dus wel grappig dan. Die Fred, die kijkt haar aan of ze persoonlijk die fiets gemoord heeft.
0: Nou,
1: ze
0: dat kan heeft ze ook waarschijnlijk.
1: Nee, ze kan er gewoon geen bal aan doen. En... Hij wordt echt pissig. Vind ik niet te geloven.
0: Ja.
1: En weet je wat ook best erg is? Dat Paul, die samen is met Mario of Maro. Je
0: Paul
1: mag zelf
0: is de
1: kiezen.
0: Die met die makelaars samen.
1: Ja, maar hij noemt het bij de verkeerde naam. Zij heet Mario.
0: Ja.
1: Maar hij noemt ze dan Mario of Mario.
0: Oké. Okay.
1: En nog net geen Mario, maar wel Margot.
0: Ja.
1: Dat vind ik ook, weet je... Dat is ook een beetje klunzig. Maar goed. Ja?
0: Ja, gaan we verder.
1: Nou,
0: wat hadden we nog meer met B&B?
1: Kees is weggegaan.
0: Kees, die meneer die doof was.
1: Heb je trouwens gekeken?
0: Die was ook echt doof, hè?
1: Ja, maar ook klunzig.
0: Nee, dan noem je toch gewoon zo'n op de ding in je oor.
1: Ja, dat zou kunnen. Maar hebben mensen dat, dan zie je dat niet, hè?
0: Nee, maar
1: wat vond je van de act van de droogmolen?
0: Ja, ik zou het uit heel simpel. Ik zou gewoon een nieuwe gekocht hebben.
1: Nee, maar het feit dat geklunst met die droogmolen. En waarom moet dat ding in? Weet je, laat hem dan gewoon uit.
0: Ja,
1: dat vond ik ook een heel gedoe. En nou, wat hadden we nog meer? Ja, die Nisha Tara. Ik weet het niet. Ik heb gehoord dat zij die vrouw al kent.
0: Oké. Okay. Nou ja, dat gerucht komt natuurlijk altijd heel snel voor naar voren toe. Maar goed.
1: Nou ja, ze zei het.
0: Het is zo.
1: Ze zei het. Dus vanavond weer, hè?
0: Ja, ik ga afwachten.
1: Ik ben heel benieuwd.
0: We gaan eerst een muziek luisteren volgens mij. Woman in Love.
1: Barbra Streisand. Ja, dat is toch best wel leuk, of niet?
0: Ja.

0: Ja, luister, we zitten eigenlijk even te praten over toch wel een triest onderwerp. En dat is een jongen van 15 en 20 jaar overleden na vermissing in de Zandenplas. Nou weet ik niet, iedereen hier in deze regio is wel eens een keer bij de Zandenplas geweest, bij Nunspeet. En dat is een redelijk grote plas. Maar ja, daar is geen, er zit geen badmeester of zo. En deze jongens die zijn gevlucht vanuit de Oekraïne. En die zaten bij een vaste perk in zijn wiedig van gezinnetje. En die vingen die kinderen op, 15, 20 jaar. Maar die konden waarschijnlijk allebei niet zwemmen. En die waren met die kinderen, met andere kinderen die er ook zaten, zijn ze zwemmen gegaan en ze zijn nooit boven water gekomen.
1: Hoe diep is die plas?
0: Nou ja, diep genoeg om te kunnen verdrinken.
1: Ja, nee, dat snap ik. Een baby kan ook in een plasje water als die overal. Nee, maar is het zo diep dat je er niet kan staan?
0: Het is een hele grote. Nee, zonder meer. Je moet wel zwemmen om. In het midden is al best wel een meter of twee diep.
1: Ja, ik snap het dan nooit zo goed. Weet je, want in een rivier of in een zee heb je last van onderstromingen. In zo'n plas niet.
0: Nee, maar als je niet kan zwemmen. Je kan niet overal.
1: Nee, ik weet het ook niet, maar ik vind het verschrikkelijk.
0: Het is heel, heel triest. En het enige wat ik wel weet, is dat een heleboel vluchtelingen die naar Nederland komen, blijken dat ze niet kunnen zwemmen.
1: Nou ja, er is een film op Netflix op dit moment. En dat gaat over een jonge mensen die een boot kopen om de vluchtelingen te helpen die de oversteek wagen. Nou, er zitten originele beelden in, je wil niet weten. Dus zo'n opblaasroeiboot zit stikvol mensen.
0: Ja, maar en, dat weer niet.
1: Nee, maar luister. De mensen die dus overboord slaan, die kunnen allemaal niet zwemmen.
0: Nee, dat begrijp ik. Maar dus, het gaat me nu even over dat in Nederland alle kinderen kunnen gewoon zwemmen in principe. Alleen die vluchtelingen niet.
1: Nee, maar wij krijgen ook geen zwemles meer.
0: Ik denk dat we over 20 jaar dat we ook een heleboel Nederlandse kinderen ook niet meer kunnen zwemmen.
1: Nee.
0: Omdat we geen zwemles krijgen op de scholen.
1: Nee. Maar ja, goed, in Nederland is het denk ik een noodzaak om te zwemmen. Maar ja, Oekraïne niet dan.
0: Tuurlijk heb je een aantal ouders die weet je wat een kind zwemles wat het kost?
1: Ja, dat weet ik niet. Geen
0: gewoon
1: idee.
0: Zeker 2000 euro kwijt niet meer is.
1: Meen
0: dan
1: je
0: moet
1: dat?
0: Je het geld maar hebben. Ja, is echt wel voordat ze ik zou van na moeten vragen. Maar goed, je zit wel in dat soort bedragen te denken. 2.500 euro. Om een kind te leren zwemmen en een diploma te krijgen. Denk van ja, goh, als je dan mensen hebt die weinig geld hebben, dan gaat zo'n kind niet naar de zwemles toe.
1: Nee, dat snap ik. Die kunnen vroeger, dat niet betalen.
0: Ik kan me herinneren, vroeger kreeg ik gewoon zwemles op de school. Nou had ik al een diploma gekregen. Maar goed, ik vind het eigenlijk te zot voor dat wij in Nederland niet zwemles bij de scholen krijgen.
1: Nou, het is geen 2000, maar diploma A, want dat is dan het minimale wat je moet hebben, hè? Tussen de 800 en 1100 euro.
0: Ja, maar je moet met je kinderen daar naartoe, je moet rijden, anders ben je gewoon 2000 euro kwijt.
1: Ja, dat is heel verdrietig. Eigenlijk zou je denken dat gewoon in het basisgebeuren moet
0: natuurlijk
1: zitten.
0: Ja, natuurlijk. Het zat er ook vroeger in. Ja, dat is eruit gehaald. Ja.
1: Ik had altijd zwemles. Ik heb al mijn diploma's en ik heb alles gedaan. En daarna kregen wij op school ook nog zwemles. Voor mij was dat dan overbodig. Omdat het mijn hobby toen was.
0: Ja.
1: En ja, ik denk dat het gewoon een must is. Dat je gewoon moet kunnen zwemmen.
0: Ja, ik was heel jong en ik moest meteen in een buitenbad. Door mijn moeder ben ik op les gedaan. Maar later kreeg ik op school ook alles en dat dingen. Hey, we hebben een winkelwagentrend.
1: Ja.
0: In Putten schijnt alle winkelwagens op een parkeerterrein. Elke parkeerplaats heeft een winkelwagen gekregen 's nachts. En dat schijnt nu ook in Elmere te gebeuren op de Vrijheid. Ik zie ook een paar foto's dat alle winkelwagens, die staan gewoon per parkeerplaats, staat er een winkelwagentje.
1: Ja, het is wel een mooi beeld, geeft het.
0: Ja, nou goed, de eigenaren van de winkelcentrums, die vonden het, ach, het is een ludieke actie, maar niemand weet wie erachter staat. En ze hopen ook niet dat het elke nacht gaat gebeuren.
1: Nee, je moet het elke keer.
0: Want dan ben je wel echt ver heen natuurlijk.
1: Ik zat eens even te kijken, want ik heb het vaker gezien. Even kijken of ze er hier wat van weten.
0: Ze zetten ze ook redelijk recht neer allemaal op de parkeerplaatsen. Ja, goed.
1: Ik vind het wel knap eigenlijk, hè? Nou ja, het gaat ook om de psychologie. Het is een heel gedoe. Ja, leuk eigenlijk. Maar ja, van de meeste mensen die graffiti op een brug spuiten, weten ze ook niet wie het gedaan heeft.
0: Nee, klopt.
1: Hè?
0: Alhoewel in van Engeland hebben ze wel gevonden, hè?
1: Waar dan?
0: Die zijn opgepakt. Een oudere man en een dochter of iets dergelijks. Die zijn gisteren opgepakt.
1: Oké, moeten ze het schoonmaken?
0: Ja, nou ja, in ieder geval de kosten. Het zal al afgehaald zijn. Maar ook vanwege het AZC weer. In vrede, waar maken we druk om? Maar goed. Ja, goed.
1: Ik vind het best knap, want ik kom net terug uit Frankrijk. En daar zijn hele bruggen prachtig gekleurd. Je hebt ook nog wat te zien, anders is het best wel saai. Maar dat ik denk, hoe doe je dat? Dan moet je dus half aan die brug hangen.
0: Als dat een mooi graffiti doet, dan is het wel mooi natuurlijk.
1: Ja, het kan best heel mooi zijn.
0: Hey, we gaan even over de stad Amsterdam praten.
1: Ja, dat vind ik goed.
0: Vind je dat goed? Nou, daar komt hij dan.
1: Ja, we gaan zingen over Amsterdam.
0: Oké, goed zo. Nou, als je het zingen...

0: Nou, dat was Letitia Gerards met een liedje van...
1: Volgens mij was dit Nicky.
0: Nee, het was Letitia Gerards.
1: Letitia?
0: Ja.
1: Oké. Okay.
0: Met het liedje van Nicky.
1: Hey,
0: ik zie toch, ja, ik blijf toch even zeggen hoor. Israëlische kolonisten hebben sinds zondag 2 Palestijnse families in hun huizen op het bezette westelijke Jordaan-oever omsingeld. En die mensen kunnen niet meer uit huis.
1: En verschrikkelijk.
0: De eten raakt op. Er zitten 2 kinderen bij. Wanneer, wat ik eigenlijk niet begrijp is dat ook die militairen van Israël ook niet eens een keer tegen in opstand komt tegenover die.
1: Dat ze geen hart hebben, wou je zeggen.
0: Nou ja, inderdaad. Er komt wel letterlijk op neer. Ze blijven maar door. Het, er zitten op andermans grond. Het is niet de grond van Israël.
1: Heb jij je wel eens verdiept in de Tweede Wereldoorlog en het gevoel van Duitsers richting Joden? Op een gegeven moment voel je dus dat blijkbaar niet als je dat doet.
0: Nou ja, het schijnt zo.
1: Dus je hebt gewoon... Ik begrijp dat niet, maar je voelt het niet. Het zijn geen mensen en... Ja, het is verschrikkelijk.
0: Dat is verschrikkelijk. Daarnaast is de Netanyahu, die is ons hier mede verantwoordelijk dat er ook dat onze olieprijs gigantisch omhoog laat. Dat we oorlog met Iran zijn aan het vieren. Althans, wij niet, maar de Amerikanen en de Israëli's. Ja. En die ze nooit gaan winnen.
1: Nee, dit duurt eindeloos. Ze zijn nu wel bezig hè, met die straat weer open te krijgen. Trouwens, er is vanuit...
0: Nee, dat is niet zo.
1: Nou, dat was wel op het nieuws.
0: Nee, hoe heet die... Trump zegt van het is helemaal veilig, maar niemand gelooft de straat heen. Dat heeft hij al zo vaak gezegd, niemand gelooft hem meer.
1: Nee, maar goed, er was wel weer iets aan de gang. Maar goed, dat blijft een issue. Het Songfestival heeft wel iets gedaan, hè?
0: Ja, oh ja.
1: Ja, daar ben jij van. Dus,
0: ja, ze hebben gezegd dat er in principe, hè, niet, het staat niet vast, in principe Songfestival finales niet gehouden mogen worden in landen die in oorlog zijn of onrust zijn. Maar in principe, dus ik alle kanten op.
1: Wie heeft er nou gewonnen afgelopen keer?
0: Bulgarije.
1: Nou, daar is het rustig.
0: Ja, dus dat is het probleem niet. Mag ze waar doodsbang doen dat Israël zou gebeuren en alles. En
1: ik denk dat ze die ook bewust minder punten hebben gegeven. Ik weet niet of ze een leuk liedje hebben gesloten.
0: Nee, ze kunnen het kan nooit beïnvloed worden. In mijn ogen.
1: Ja.
0: Hey, maar ik zit er wel met steeds een probleem.
1: Ja, jij zit met een probleem.
0: Ja,
1: nou,
0: ik zoek nog steeds
1: een collega heeft van de week hier ook al even een oproep voor gedaan. Hè? Aad Withaar. Dat vond ik
0: leuk,
1: heel erg lief.
0: Bedankt,
1: dat heb ik gehoord.
0: Voor het hele verhaal.
1: Maar doe het nog maar een keer.
0: Maar goed, we zoeken nog steeds als decoretten een monteur. Leeftijd vanaf 18 jaar. Die moet wel een rijbewijs hebben. Want je krijgt ook een bus. Althans, een werkenbus krijg je en alles mee. En alle soort dingen meer. En ja, als je het leuk vindt om raam bekleden en schilderen. Maar schilderen hoeft nog niet eens te spelen. Maar goed, vloeren. Binnenzonwering, buitenzonwering, gordijntje ophangen, et cetera. Neem even contact op met 0525-683133 met Decorette Elburg. Je kan zo vanaf, je kan zo beginnen en anders vanaf later in het jaar.
1: Ja, okay.
0: We gaan het meemaken.
1: Nou, ik wou het nog heel even hebben over krimpflatie. Je weet wat dat is, hè?
0: Nee. Nou ja, inflatie kennen, krimpflatie kennen.
1: Er wordt in bijvoorbeeld pakken muesli steeds minder gedaan.
0: Oh, dat is krimpflatie.
1: Ja, dat noem ik even zo.
0: Okay.
1: Maar dat is echt zo, hè? Want dan denk je van nou, de prijs is hetzelfde, maar er zit er ineens minder in. Nou, dit is wel grappig. Er is in Engeland op een heel stoffig kantoor is een mars gevonden uit 1991. Het werd schoongemaakt en ja, dat heet dan onderhand een retro-reep. En daar gaat dit dus ook op. Een reep was destijds 65 gram. En tegenwoordig weegt hij nog maar 51 gram. Nou, dat ding was dus bijna 36 jaar oud. En nou, het was echt heel erg hoor. De chocola was helemaal wit uitgeslagen. En dat ding stonk als ik weet niet wat. Dus bewaar je mars niet zo lang.
0: Chocola kan toch niet hoe heet dat?
1: Ja, ik weet niet. Dat zit erin. Karamel en natuurlijk zo'n ganache. Of zo.
0: Ja, ik weet niet.
1: Zo zeggen ze dat.
0: Ik dacht dat dat...
1: Nou ja. In elk geval geen goed plan.
0: Volg je trouwens de EK atletiek nog?
1: Nee.
0: Nou ja, ekelaar zwemmen ook niet.
1: Nee, ook niet.
0: Elke avond hebben we wel ergens een gouden medaille. Het gaat hartstikke goed, zowel met zwemmen als met met
1: atletiek. Ik moet dan naar B&B Vol Liefde kijken. Dat vind ik al een heel
0: goed
1: doel.
0: Dat neem ik op. Als ik zeg, je kan in de programma's kan je precies zien wanneer die finale zijn. En dan stoppen we even met B&B Vol Liefde.
1: Oké, nee, ik echt waar. Ik kijk trouwens nu. Ze maken van die schilderijen na. Kijk je daar wel eens naar?
0: Schilderijen na?
1: Ja, schilderijen. Het dingen van de meester of zo. Kijk je daar nooit naar?
0: Nee, ik kijk naar normale televisie.
1: Waanzinnig leuk. En kijk jij wel eens naar Van Onschatbare Waarde?
0: Ja, daar kijk ik wel naar. Stef.
1: Want daar wou ik nog heel snel wat over vertellen. Daar was iemand die had een soort bonbonbakje. Bonbonnière heet dat ingewikkeld. Met een handtekening erop. Dat kreng had ze voor €2 of €3,95 gescoord. En ze tikt er gewoon een paar duizend euro mee binnen.
0: Ja, ik vind het programma... De waarde werd gegeven. Maar die gasten die...
1: Het ook nog verkopen, hè?
0: Ja, dat wou ik zeggen.
1: Kijk, dus die gaan er wat onder zitten. Maar hoe leuk kan het zijn als je rondhobbelt in een... hoe heet het? Kringloop. En je tikt iets op de kop. Ik vind dat sowieso gewoon een leuk programma.
0: Dat sowieso. Dat ben ik met je eens. Het is gewoon een toevalstreffer dat je ergens bij een kringloop wat scoort natuurlijk. Maar goed, dat is een ander verhaal. Nee, ik vind het wel een leuk programma inderdaad. Ik vind het leuker dan dat andere programma waarin ze ergens in een museum en dan kan je spulletjes mee en dan worden de waarden geschat. En als deze jongens, die kunnen het ook kopen.
1: Ja, nee, die kunnen het verkopen. Jij bedoelt... daar kijk dus eigenlijk ook nooit naar. Maar dan kom je met je hele hebben en houden... en dan gaan zij daarnaar kijken.
0: Klopt, ja.
1: Waarom ik niet weet hoe dat heet, weet ik niet. Maar ik heb het niet paraat even.
0: Eens even kijken, waar gaan we mee stoppen? Dat is hem, hè? Nou, we gaan gewoon stoppen. Niet met onze vaste melodietje, maar met Madness.
1: Gaan we gewoon met Madness?
0: Nee, dat lukt niet, want die is maar 3 minuten en 16 seconden.
1: Maar dan moeten we nog even doorlopen.
0: Maar goed, wij zijn er volgende week dinsdag. Hebben wij onze zendtijd aan...
1: De sport gegeven,
0: ja. Hoe vind je dat?
1: Ja, vind ik best lief.
0: Ja, is dat zo?
1: Nou ja, een beetje voor wat hoort wat. Dus wat? Binnenkort gaan zij hun zendtijd weer aan ons geven.
0: Ja, nee, dat gaat ook goed. Dus in het aanzien van uurtje voor uurtje zijn we er wel volgende week donderdag uiteraard. En ten aanzien van Ellen versus Rob zijn we er pas over 2 weken.
1: Ja.
0: Nou, 1,5 week, dinsdag over de week.
1: Nou, daarom.
0: Ik zeg een heel prettige avond toch. En tot donderdag. Nee,
1: fijne avond.
0: Volgende week donderdag.
1: Ja, volgende week donderdag zijn we pas. Oké, fijne avond.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oud-burgemeester, fractievoorzitter en staatssecretaris Jacques Wallagen is overleden in zijn woonplaats Groningen, heeft zijn familie bekendgemaakt. Na een periode als gemeenteraadslid en wethouder in Groningen werd hij in 1981 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Vervolgens was hij staatssecretaris van Onderwijs in het kabinet Lubbers III. Van 1994 tot 1998 was Wallagen fractievoorzitter. Daarna vertrok hij uit Den Haag en werd burgemeester van Groningen. De huidige burgemeester Kamminga zegt dat Wallagen veel heeft betekend voor de stad. Jacques Wallagen was 79 jaar. De droogteproblemen in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zegt minister Karremans. Hij noemt de situatie ernstig.
2: Ik denk voor heel veel industrieën en heel veel ondernemers is het nu echt crisis. Daar kan je niet omheen.
3: Dus, en voor het kabinet?
2: Ook, dus ik werk er ook dag en nacht aan in die zin. Dus we zijn met heel veel waterschappen bezig om dit zo goed mogelijk te doen. Zodat de economische schade zo beperkt mogelijk blijft. Maar we zijn afhankelijk van neerslag en wat er bij de Rijn binnenkomt. Dus het beste wat we kunnen doen is zo goed mogelijk dat water verdelen.
1: Karremans was vandaag in de polder bij Delft. Volgens hem hadden ook experts de grote droogte deze zomer nog niet verwacht. Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep beweert digitaal te zijn binnengedrongen in hun systemen. Shell zegt op de hoogte te zijn van een mogelijk incident en volgens Philips zijn er geen gevolgen voor klanten van dat bedrijf. In de provincie Overijssel zijn de afgelopen tijd 10 omgekeerde Nederlandse vlaggen weggehaald door overheden. De protestvlaggen van boeren langs de weg zijn gevaarlijk voor het verkeer, zeggen de gemeente en de provincie. Dan het weer. Het is nog lang zonnig en warm. Vannacht is het helder. Het koelt dan af naar 13 tot 20 graden. Morgen een zonnige en hete dag. Het wordt nog warmer. 33 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: kanaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 8 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Op beelden is te zien dat meerdere wagons op hun kant liggen. Het ongeluk gebeurde vanmiddag bij de plaats Lewes. Volgens deze journalist van Sky News zijn er geen doden of zwaar gewonden.
2: We do understand that there are no casualties or serious casualties at least as a result of this derailment near Lewes.
1: De oorzaak van de ontsporing is nog niet bekend, maar mogelijk speelde de hitte een rol, zegt hij. Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep beweert digitaal te zijn binnengedrongen in hun systemen. Shell zegt op de hoogte te zijn van een mogelijk incident. Wat de impact is, is nog onduidelijk. Volgens Philips zijn er geen gevolgen voor klanten van het bedrijf. Bij een botsing tussen een bus en een tram in Utrecht zijn 5 mensen gewond geraakt. De chauffeur van de bus en een ander slachtoffer zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens vervoersbedrijf Transdev wilde de bus afslaan, waarna die tegen een tram botste. Volgens RTV Utrecht is er veel schade. Oud-politicus Jacques Wallage is overleden. Hij was onder meer fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer en staatssecretaris. Ook was hij burgemeester van Groningen. Volgens PvdA-corrivé Job Cohen had Wallage een grote staat van dienst en was hij voor veel partijgenoten een grote steun.
3: Hij is fractievoorzitter geweest in de Tweede Kamer. Hij was een belangrijke adviseur voor de topmensen, voor Wim Kok en Joop den Uyl niet te vergeten. Hij was voor mij belangrijk. Ik ben op een gegeven moment ook, als ik fractievoorzitter, en toen was hij echt een belangrijke steun voor mij. En hij is natuurlijk, nou ja, als zelf al heeft hij veel bereikt.
1: Jacques Wallage was 79 jaar. Dan het weer. Het is nog lang zonnig en warm. Vannacht is het helder. Het koelt dan af naar 13 tot 20 graden. Morgen een zonnige en hete dag. Het wordt nog warmer. 33 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. Op beelden is te zien dat meerdere wagons op hun kant liggen. Het is onduidelijk of daar nog mensen in zitten. Het ongeluk gebeurde vanmiddag in de regio East Sussex. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niks bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De spoortoezichthouder doet onderzoek. Landbouwminister Van Essen roept de provincie Noord-Brabant op om te voorkomen dat de vergunningen van 5 pluimveebedrijven worden ingetrokken. De kippenboeren kregen vorige maand te horen dat de provincie hun natuurvergunning wil intrekken, omdat ze te veel stikstof uitstoten en dat leidt tot veel zorgen.
2: Als hier de vergunning ingetrokken wordt, ja, dan stopt hier ons hele bedrijf, onze hele bedrijfsvoering. Dan mogen we geen kippen meer opzetten, dan worden onze stallen waardeloos. Mijn pensioen gaat eraan daardoor, dat dit bedrijf gewoon niks meer waard is.
1: De provinciale staten komen morgen terug van reces om de kwestie rond de Brabantse kippenboeren te bespreken. Bouwvakkers in Oost-Vlaanderen hebben een grote hoeveelheid goud ontdekt. Het gaat om munten en goudstaven ter waarde van zo'n 9 miljoen euro, melden Belgische media. De schat werd ontdekt tijdens een renovatie van een oud pand. Het goud zat in een kist die was ingemetseld in de muren van een kelder. Op het EK Lange Baan in Parijs heeft Marit Steenbergen zilver gewonnen op de 200 meter vrije slag. Ze zwom lang aan kop, maar werd in de laatste 50 meter ingehaald door de Tsjechische Barbora Semanova, die goud won. Eerder op de avond won Caspar Corbeau zilver op de 200 meter schoolslag. En daarbij staat Nederland nu op 6 medailles, 2 gouden en 4 zilveren. Dan het weer, het blijft nog lang warm en het koelt niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet. 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: hoorde Leland samen met Charity Gale met het nummer You Are Not Done. Goed, we gaan over naar de Sing-In. Die werd georganiseerd op 3 mei jongsleden tijdens het Oranje Festijn 2026. 350 man waren daar tezamen onder begeleiding van Sander en Angela om een heerlijke avond te hebben samen. We gaan genieten van anderhalf uur Sing-In, dus luister gezellig mee.
1: Yes, een hele goede avond allemaal. Wat goed dat u de weg heeft gevonden door de regen heen. Als u wil mag u met ons gaan staan. Er zijn ook genoeg plekjes nog hier vooraan, dus kom zeker naar voren als u wil.

0: Amen.
1: Oh, wat een heerlijke dag, jongens. Ja, ondanks de regen, fijn dat u allemaal gekomen bent op deze mooie sing-in. Gaat u er rustig bij zitten. Ja, enkele maanden geleden had ik het echt op mijn hart om een mooie sing-in te gaan organiseren. Ja, we mogen hier elk jaar eigenlijk mooie concerten geven. Nederlandstalig, 70s, 80s, 90s. Maar eigenlijk bleef de gospel achter. En ik vond het echt belangrijk dat we ook eens even lekker een gospelavond gingen organiseren hier. En hij staat er nu. Dus geweldig. Amen. Ja, en dan hoop je op veel mensen en dan hou je elke keer die ticketsite. Want ja, de ticketverkoop van de anderen doe ik ook. Dus ik kon het mooi in de gaten houden. En dan denk je van, oh, nog 10 kaarten verkocht. Hoeveel mensen zouden er komen? Nou, 350 stoelen waren er neergezet. En hier zijn nog wat stoelen leeg, maar achterin zit het helemaal vol. Dus het is echt grandioos. We gaan samen de opening doen. Dus ik wil heel graag voorgaan in gebed. Heer God, Vader in hemel, dank u wel, Heer, dat we zo met z'n allen bij elkaar zijn gekomen, Heer, om deze mooie zingen met elkaar te beleven. We hebben al gezongen, wat een heerlijke dag. Ja, en Heer, de dag is ook heerlijk dat u vandaag bij ons bent geweest, Heer. Dat de voorbereidingen allemaal goed gingen. De stoelen waren in no time hier neergezet. De techniek, het werkte allemaal, Heer. Dank u wel daarvoor. Mensen ook in de voorbereiding, dank u wel, Heer, dat die zo goed hebben geholpen om dit allemaal mogelijk te maken. Heer, zonder u kunnen we het niet. En wilt u dicht bij ons zijn deze avond? We gaan het over leven in vrijheid hebben, Heer. En straks zal Sander daar ook wat over vertellen. Wilt u hem ook daarin zegenen, Heer? Dat zijn woord mensen mag raken. Ja, misschien ben je voor het eerst bij een zing-in en heb je niks met het geloof. Heer, wilt u dan een zaadje gaan zaaien bij die mensen, Heer? Dat ze, dat u laat zien wie u bent. En Heer, u bent welkom. U bent welkom in ons midden.

0: Amen. Heerlijk om zo samen te komen. En wat mooi in zo'n feestweek met Koningsdag en Bevrijdingsdag komt eraan. Vakantie. Dat er deze avond apart gezet is tot eer en glorie van Jezus. Amen. Geweldig. Dat in dezelfde tent waar we misschien met z'n allen feesten, goede tijden met elkaar beleven. Deze avond apart is gezet, zodat we anderen in aanraking kunnen brengen met Jezus. Dat we zelf hier kunnen zeggen, Heer, dank u wel voor de vrijheid die we hebben gekregen. En in de eerste plaats gaan we u daarvoor danken. Wij zijn Sander en Angela. We mogen vandaag te gast zijn hier in Oldebroek. Ver van huis voor ons.
1: Ver van huis, ja.
0: Maar heerlijk, gastvrij ontvangen. We zijn heel dankbaar voor de organisatie die in geloof is gaan staan voor deze avond. En we hopen dat u ervan geniet. Het volgende lied is ook een vrolijk lied. En daarvoorbij, het is vaak gedraaid op Groot Nieuwsradio. Dus het kan dat je het al hebt gehoord en dan kan je het gewoon meezingen. En daarvoorbij.

0: Amen. Heerlijk om zo met z'n allen als één stem te zingen voor onze God. We gaan kijken naar een filmpje wat Marco heeft gemaakt. Hij heeft wat mensen geïnterviewd en daar gaan we nu met z'n allen naar kijken.
1: Vrijheid betekent voor mij dat je alles mag doen wat je wil. Klinkt een beetje raar, maar het is natuurlijk wel heel erg vet om te zien wat hier allemaal gebeurt in Oldenbroek en in heel Nederland. Dat iedereen op een gegeven moment toch samenkomt door dit soort feestjes, dit soort mooie omstandigheden. Dus wat mij betreft vrijheid, ja, ik ben blij dat we het allemaal kunnen doen. In andere landen is het niet vanzelfsprekend.
2: Dat we gewoon ons gang kunnen gaan en kunnen doen wat we willen. En heen gaan kunnen willen, eten, drinken kunnen wat we willen. Dat ze op straat kunnen spelen zonder bang te zijn en... Nu doet hij het niet meer.
3: Wel, hij gaat gewoon door.
2: Dus dat?
3: Mooi, dankjewel.
2: Alsjeblieft.
4: Ik vind het leuk dat ik dan mag springen en dat alle kinderen goed met elkaar om moeten gaan. En dat wil ik patat kunnen eten en in de tent kunnen spelen en dansen. En dat we dan mee kunnen gaan met andere mensen hier naartoe.
5: Geen oorlogen. Dus een lekker zonnig strandje.
6: Dat je keuzes hebt in het leven. Dat je zelf kunt beslissen wat je wilt en wat je niet wilt. En dat niemand je dat oplegt. Dat is mijn leven in vrijheid.
7: En voor u, meneer?
8: Nou, in deze tijd is het leven in vrijheid wel een unicum. Want de wereld staat in brand. Zo zie ik dat tenminste. Dus wat dat betreft is het heel belangrijk. Ja. En dat kunt vieren.
5: Leven in vrijheid, dat hier alles maar kan en mag in Nederland. We kunnen alles doen wat we willen.
9: Dat je wil leven in je eigen leven. En dat je gewoon moet zijn wie je bent. En gewoon zeggen wat je wil. Ja.
10: Het leven in vrijheid, zeg mij eigenlijk. Dat je kunt doen wat je wil, wanneer je maar wil. En dat je eigenlijk zonder dingen om je heen eigenlijk ergens rekening mee hoeft te houden. En dat je gewoon, zoals hier op een mooie dag zoals vandaag, kunt staan. Zonder dat je wat hoeft te doen. En dat je gewoon op tijd thuis hoeft te zijn.
5: Ja. En hoeft op te letten.
10: En hoeft te letten, ja. Gewoon mooie springkussens. Kijk zo goed het gaat. Je hebt die kant op.
0: Leven in vrijheid, dat is voor mij het doen wat je het leukste vindt om te doen. En in mijn geval is dat zingen. Ik mag elke dag zingen en daar word ik heel blij, gelukkig en vrij van. Dus ik gun dat iedereen ook. Doe lekker wat je leuk vindt. En dan komt de vrijheid je vanzelf tegemoet, denk ik.
5: Leven in vrijheid. Ja, wat is dat eigenlijk? Nou, volgens mij mogen wij heel dankbaar zijn dat wij hier in dit land mogen wonen. Dat we in vrijheid mogen leven. Dat we alles mogen en kunnen doen zonder dat we daar toestemming voor hoeven te vragen. Op christelijk gebied vind ik het ook prachtig mooi dat we ons geloof ook in vrijheid mogen uiten. Dat we niet worden belemmerd en hem groot maken. Ik denk dat dat wel een heel mooi iets is, ja. Leven in vrijheid. Ja. Dank je wel.

Ja, en dan gaan we eerst over naar het nieuws en weer voor het tweede uur van de Sing In. 3 mei jongsleden in Oldebroek. We gaan er dit uur uit met Zegenkroon van Reijer. En dan spreken we u graag weer na het nieuws en weer voor nog een uur The Glory of Gospel.

0: Eter op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarmee zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. In de trein zaten zo'n 150 passagiers, onder wie deze man.
2: We felt the train kind of speeding up and then starting to rock. Then our carriage actually jumped vertically upwards. The emergency brakes then went on the train and everything got thrown forward.
1: Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niks bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De antisemitisme aanklacht van de regering Trump tegen Harvard is verworpen. De regering kwam in maart met de aantijging dat een van de universiteiten niet optreedt tegen antisemitisme en de burgerrechten van Joodse en Israëlische burgers schendt. Dat zou zijn gebeurd tijdens pro-Palestijnse protesten op de campus. Volgens een federale rechter gaat het om incidenten en is er geen bewijs dat Harvard systematisch burgerrechten schendt. De NS kampt met een storing. Daardoor is er geen reisinformatie beschikbaar. Op de site en in de app van de spoorwegen staat vaak oude informatie. Op stations zijn de digitale borden met vertrektijden leeg en kan er geen informatie worden omgeroepen. De storing bij NS begon rond 6:30 en over de oorzaak is nog niets bekend. Ook is onduidelijk hoe lang de problemen aanhouden. Ondanks de storing rijden de treinen volgens de dienstregeling. FC Twente heeft zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. De Tuckers speelden vanavond in Slowakije gelijk tegen Dutch. Het werd 3-3, maar dat was genoeg na de 6-0 overwinning van vorige week. In de play-offs neemt Twente het op tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. De winnaar van die ronde plaatst zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Dan het weer. Het blijft nog lang warm en koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet. 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Welkom terug bij het tweede en laatste uur van The Glory of Gospel. Muziek waar je in blijft geloven. Ja, we gaan door met de sing-in. We gaan starten met de overdenking. Een korte overdenking van Sander. Luister mee.
1: Heerlijk om zo te zingen met elkaar, toch? Amen. Lofprijs en aanbidding. We begonnen groot met veel geluid. En de Bijbel zegt het ook, dat als je God lofprijst, dat in de Bijbel is dat altijd luid, altijd vrolijk, altijd hard. Lofprijs staat nooit zachtjes beschreven in de Bijbel, maar altijd met een groot geluid, omdat we in lofprijs de grootheid van God gedenken en we daaraan herdacht worden. Dus laat die lofprijs ook altijd groot zijn. Dat is de Bijbelse opdracht. Maar ook de momenten dat we in de stilte tot rust komen, dat zijn stiekem ook wel favoriete momenten van mij, om terug te gaan naar waar het om gaat. Heer, u bent hier in ons midden en we zingen met z'n allen als één stem voor onze maker. Amen. Ik geniet er altijd van. We zijn met het thema leven in vrijheid. En we zagen natuurlijk het filmpje wat door Marco gemaakt was. Misschien is het ook goed om en mooi om Marco even een klein applausje te geven. Ik weet niet waar hij zit. Je ziet mij misschien een beetje zoekend rondkijken. Maar het is vanaf deze kant altijd best wel lastig om te zien wie er nou zitten. Hoe de mensen kijken, of ze vrolijk kijken of boos kijken. Het is altijd een beetje gokken. En dan zie je altijd één iemand die is een beetje uitgelicht en die lacht dan of niet. En dan denk je, die staat waarschijnlijk voor heel de zaal. Nee hoor. Maar geweldig Marco, ik weet niet waar je bent. Maar geweldig dat je hierin geloofd hebt en dat je dit hebt neergezet. En ook alles eromheen, de filmpjes, de organisatie, het geloof überhaupt om het te gaan doen. Maar ook dus het interview van de mensen op straat. En er kwamen een paar antwoorden natuurlijk naar voren. Het is denk ik op Koningsdag opgenomen. Mensen zagen er feestelijk uit. Met de vraag, wat betekent vrijheid voor u? En is het een beetje opgevallen wat er het meeste naar voren kwam? Ik ga toch kijken of ik mensen een hand in de lucht zie steken. Wat werd er veel gezegd? Alles mag. Ja, viel me ook op. Ja, daar zocht ik eigenlijk naar. Nou, dat kon ook niet missen eigenlijk, want iedereen begon er eigenlijk mee. Wat betekent vrijheid voor je? Dat je kan doen en laten wat je wil. Dat je zonder consequentie gewoon iets kan bedenken. En ik doe het. En ik snap de gedachte, want het was natuurlijk een waanzinnige feestdag. En wat ze natuurlijk bedoelen is dat het zo heerlijk is om met elkaar in vrijheid te kunnen vieren dat we

een koning hebben, dat was met Koningsdag. En dat we vrij zijn om feest te vieren, om van elkaar te genieten. En het antwoord wat inderdaad super vaak terugkwam was, wat betekent vrijheid voor jou? Dat je kan doen en laten wat je wil. Dat horen we het meeste. En ik was eigenlijk wel daardoor een beetje getriggerd. Is dat ook wat Gods woord over vrijheid zegt? Want het is wel super bijzonder dat we in ons land, in een tent als deze, dat we het gewoon neer kunnen zetten. Dat er de hele week feest en partijen gehouden kunnen worden. Dat is uniek. En ook dat we met elkaar kunnen zingen voor onze God is ook super uniek. Dus daar mogen we waanzinnig dankbaar voor zijn. En ik heb de tekst meegekregen. Ik heb een mooie hernieuwde Statenvertaling bij me. Maar ik was vanmiddag nog even doorlezen. En ik dacht, nee, ik wil deze tekst toch oplezen in de NBV. Dus daarom heb ik mijn telefoon. De papieren Bijbel is ook mee. Maar ik ben ook dankbaar dat we verschillende vertalingen zo tot onze beschikking hebben. De tekst die ik heb meegekregen komt uit Galaten. Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Nou, ik denk dat mensen uit het filmpje iets herkennen van die roeping. Dit klopt. Ik kan doen en laten wat ik wil. We zijn geroepen zelfs om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw aardse begeerte vrij spel te geven, maar dien elkaar in liefde. En als ik die tweede zin al lees, dan denk ik, wauw, oké, daar gaat gelijk al iets meer diepte in. Wat betekent vrijheid eigenlijk? Want natuurlijk, doen en laten wat je wil. Maar alles wat we doen en alles wat we laten, alles wat we beslissen, alles wat we niet beslissen, alles heeft een gevolg. Alles heeft een oorzaak en een gevolg. En het Bijbelgedeelte gaat hier daar eigenlijk een beetje op in. Wat het betekent om te doen en laten wat je wil. Misbruik die vrijheid niet om uw aardse begeerte vrij spel te geven. Maar dien elkaar in de liefde. Want de hele wet is vervuld in één uitspraak. Heb uw naaste lief als uzelf. Maar wanneer u elkaar aanvliegt en verscheurt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. En ik denk dat dat iets is wat super herkenbaar is. Ik denk dat we dat juist zien gebeuren in de wereld om ons heen. Je hoeft maar heel even het journaal aan te zetten. Je hoeft maar heel even te scrollen op TikTok. Je hoeft je Insta maar even te openen. NPO 1, hoe heet dat tegenwoordig? Waar ze het journaal uitzetten? Je hoeft dat maar even aan te zetten. Ja, wij volgen tegenwoordig alles via apps. En niet via de televisie. Maar je hoeft maar kort te kijken en je ziet het gebeuren. Je ziet het voor je ogen gebeuren. We leven in een wereld die steeds donkerder wordt en waar mensen daadwerkelijk elkaar naar het leven staan, daadwerkelijk elkaar verslinden. En daar waarschuwt de Bijbel ook voor. Pas dan op dat u niet door elkaar wordt verslonden. Ik zeg u dus, laat u leiden door de geest. Dan zult u niet toegeven aan aardse begeerte. De aardse begeerte gaat in tegen de geest. Hey. En wat de geest verlangt, gaat in tegen de aardse begeerte. De Bijbel geeft u dus eigenlijk iets mee van, ja, je kan die vrijheid gebruiken hoe je het wilt. Maar er is iets verraderlijks aan onze aardse natuur. Ons vlees, ons hart, ons eigen doen en laten gaat stiekem een beetje, of eigenlijk rechtstreeks in tegen de geest van God. De aardse begeerte gaat in tegen de geest. En wat de geest verlangt gaat in tegen de aardse begeerte. Dat is iets wat lang geleden al is ontstaan. Bij het begin van de schepping, de zondeval, is er ooit een keus gemaakt om weg te keren van de bron van leven, van onze schepper, de bron van liefde, de bron van goedheid. Er is ooit gekozen om te zeggen van, weet je wat, we gaan het eens proberen zonder die bron van leven. We gaan ons eigen pad en daar is die aardse natuur vandaan gekomen. De keuze ooit die de mens heeft gemaakt om het zonder God te willen doen. En de aardse begeerte gaat dus in tegen de geest. Dat kan ook niet anders. Als God liefde is, als God goedheid is, als hij de bron van leven is, en je kiest ervoor om het andersom te gaan doen, dan kan je het hebben misschien over een straf van God die erop rust, of is er misschien sprake van een logisch gevolg, dat als je je lossnijdt van de bron van leven, dat je te maken krijgt met de dood. Als je loslijdt van de bron van liefde, dat je te maken krijgt met liefdeloosheid. Dat is wat die aardse begeerte inhoudt. Het wegkeren van God, wegkeren van de bron van liefde en leven. De aardse begeerte gaat in tegen de geest. En wat de geest van God verlangt, gaat in tegen die aardse begeerte. Het een is in strijd met de ander. En u kunt dus doen en laten wat u wilt. Amen? Nee, dat klopt iets niet. Dat was wat we net de hele tijd hoorden.
Het een is een strijd met het ander. En u kunt dus niet zomaar doen wat u wilt. Dus het geluid wat we net op het filmpje horen en waar we eigenlijk heel dankbaar voor zijn, dat we in een land leven waar we kunnen doen en laten wat we willen, is stiekem in strijd met Gods woord. U kunt dus niet zomaar doen en laten wat u wilt. Maar wanneer u door de geest geleid, dat is mooi. De volgende zin begint gelijk met een maar. Daar ben ik altijd fan van. Als je Gods woord leest, dan kan er soms iets confronterends in staan. Iets instaan waarvan je denkt van, hey, wacht eens even. Dit gaat in tegen wat ik eigenlijk denk en wat ik zou willen. Tegen mijn aardse natuur. U kunt niet doen en laten wat u wilt. Dat vind ik niet zo leuk. Maar heel vaak staat dan het woordje maar in de Bijbel. Want de Bijbel geeft altijd een oplossing. Maar wanneer u door de geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan die wet. De praktijken waartoe de aardse begeerte aanzet zijn bekend. Ontucht, zedeloosheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, een hele lijst dat ik er zelfs niet uitkom. Vijandschap, tweespalt, jaloezie en woedige konkelgeruzie, rivaliteit, afgunst, bras- en slempartijen en nog meer van dat soort dingen. Nou, het klinkt alsof als een TikTok-stream. Als ik eventjes op social media ga, dan zie je die dingen inderdaad voor je ogen gebeuren. Dat is de vrucht van de aardse begeerte. En ik herhaal de waarschuwing die u al eerder gaf. Die ik u al eerder gaf. Wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel kunnen hebben aan het koninkrijk van God. Maar, weer zo'n mooie maar. De vrucht van de geest. Wie kent hem? Het zijn er 9. De vrucht van de geest is liefde, blijdschap, geduld. Ja, nu wordt het moeilijk, hè? Vrede. Zachtmoedigheid. Vriendelijkheid. Zelfbeheersing. Ik vul hem even aan. Kijken of we hem hebben. Goedheid, geloof. Wauw. Er is geen wet die daar iets op tegen heeft. En wat betekent het dan om vrij te zijn? We zongen helemaal aan het begin. Stap in de vrijheid. Stap in het licht. Waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. En misschien in een beetje een evangelische hoek pakken we dat altijd op van, hey, vrijheid om te doen wat ik wil, ook met de worship. Ik ga gewoon lekker springen. En het is een lied wat daar heel mooi op aansluit. Maar wat er eigenlijk in die Bijbeltekst van dat lied bedoeld wordt, waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid om weer te kunnen toetreden tot de nabijheid van God. Door het werk wat Jezus Christus aan het kruis verricht heeft, is er weer vrijheid om terug aansluiting te vinden bij de bron van leven. En ja, de aardse begeerten hebben nog steeds gevolgen. De aardse begeerten maken nog steeds schade. Maar wanneer wij ervoor kiezen om ons geloof in Jezus te zetten, om Jezus te gaan volgen, dan is daar ware vrijheid om vrijgekocht te zijn van alle consequenties die onze troep heeft opgeleverd. Vrij te zijn van ongerechtigheid, vrij te zijn van zonde. Want al zo lief had God de wereld, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat en ieder die in hem gelooft niet verloren gaat aan die aardse begeerte. Niet verloren gaat aan dat leven zonder de bron van liefde. Maar eeuwig gered zal worden. God zelf heeft er in de geschiedenis in zo'n 2000 jaar geleden voor gekozen om als mens naar deze wereld te komen. Want de kloof tussen God en de mens, de schade tussen God en de mens, de schade die de zondeval heeft aangericht, onze eigen aardse begeerte, was te groot om te betalen door een van ons. En God heeft er zelf voor gekozen om als mens deze wereld in te stappen, een zondeloos leven te leiden, onschuldig aan een kruis genageld te worden, om daarmee de prijs te betalen voor alles wat er verkeerd is gegaan. En daarmee opnieuw vrije toegang, vrijheid te bieden voor iedereen die wil terugkeren naar onze schepper, naar de bron van liefde, naar onze vader, door het werk van Jezus aan het kruis. En daar hield het niet op. Hij stond op uit de dood. Daarmee bewees hij dat hij daadwerkelijk de zoon van God was. En de Bijbel zegt dat een ieder die in zijn hart gelooft dat Jezus is. Ik heb gehoord dat het echt die hard Bijbelbelt is hier, dus ik verwacht, nou, dit komt goed. Ik zei hem ook verkeerd, dus misschien herkent u. En ieder die eerst met zijn mond belijdt dat Jezus Heer is
en met zijn hart gelooft dat hij daadwerkelijk is opgestaan uit de dood, zal gered worden. En God is geen man dat hij liegt. Hij is God, hij is soeverein. Wat hij zegt is waar. Dus het is ook geen kwestie van geloofstwijfel. Is het nou wel zo of niet zo? De Bijbel zegt het. En ieder die met zijn mond belijdt dat Jezus Heer is en met zijn hart gelooft dat hij is opgestaan uit de dood, zal gered worden. En vandaag is die uitnodiging voor ieder van ons om te zeggen, Heer, ik kies voor u vandaag. Ik belijd met mijn mond dat u bent opgestaan uit de dood, dat u Heer bent. En we gaan ook een mooi lied zingen. Kijk, dat is een mooie sign, dan staan er altijd automatisch op. Een aantal mensen. Thuis lukt dat nooit zo goed met de kids. Zeg nou, we gaan nu met z'n allen even de tafel afruimen. En dan sta je in je eentje en iedereen kijkt je aan van, nou, oké. Maar dit gaat goed. We gaan een mooi lied zingen. Over het afscheid nemen en een keuze maken van, hey, tegen mijn angsten, tegen mijn zorgen, tegen mijn eigen onreinheid, tegen mijn zonde, tegen wat er niet klopt in mijn leven. Wil ik een keuze maken? Wil ik een switch maken? Wil ik iets omdraaien? En zeggen, in dit huis, in het huis waar ik woon, maar de Bijbel zegt ook, je lichaam is een tempel van de Heilige Geest als je Jezus volgt. Dat kan je ook zien als een huis, in dit huis. We kunnen het ook zien als deze tent, in dit huis. God regeert in dit huis. Dus tegen mijn angsten, tegen mijn zorgen, tegen alles wat er niet klopt, zeg ik, God regeert in dit huis. En ik zet mijn vertrouwen op Hem alleen. Er is geen bijzonder, tussen haakjes, magisch gebed, als het ware, wat je kan bidden om Jezus te volgen. Het gaat echt om je hart. Als je op dit moment bent aangeraakt, dan wil ik je gewoon uitnodigen. Als je bent aangeraakt door de liefde van God. Uitnodig om tijdens het lied ook gewoon voor jezelf te bidden. En te zeggen, Jezus, ik geloof dat u hier bent. Ik geloof dat u bent opgestaan uit de dood. Ik wil weer terug naar die bron van leven, naar die bron van liefde. En misschien heb je die keuze al gemaakt voor jezelf en is dat al een levende relatie. Dan wil ik je ook uitnodigen om in het lied, misschien zijn er dingen in je leven waar je zegt van, hey, dit heeft te maken met mijn aardse begeerte. En eigenlijk wil ik dat onderwerpen aan de Geest van God. Zing het mee. Tegen mijn angsten, tegen mijn zorgen, tegen depressie, tegen verleiding, tegen alles zeg ik, God regeert in dit huis. Tot hier en niet verder. Ik ben een kind van God. En tot slot wil ik je ook gewoon uitnodigen. We zijn straks op het eind. We gaan nog even heerlijk de aanbidding in. Zijn we gewoon beschikbaar. Als je wil dat er iemand voor je bidt. Ik weet niet, is er ook nazorg? Is er een ministry team? Oh, geweldig. Zijn die straks op een herkenbaar punt ook beschikbaar? Achterin. Met een keycord of iets dergelijks. Je mag het ook gewoon al tijdens de liederen doen. Als je denkt van, hey, er is iets in mijn leven waar ik afscheid van wil nemen. Of ik wil die keuze maken voor Jezus. Loop naar iemand toe van het gebedsteam. Of loop achteraf naar een van ons toe. Voel je vrij. We willen graag voor je bidden en dat wil het gebedsteam ook. Dus die uitnodiging staat. Laten we met elkaar zingen. God regeert in dit huis.

0: Dat is niet leuk, jongens. Want het is bijna het einde.
1: Dit had toch wel wat langer gemogen, eigenlijk. Maar goed.
0: Ja, en ieder mooi begin komt ook een mooi eind. Misschien goed om nog even de band voor te stellen, want dat heb je nog niet gedaan. Dan kun jij denk ik het beste doen.
2: Ja, je mag het ook doen.
0: Ja, sommige ken ik, maar sommige niet. Dus ik laat het graag aan jou over.
2: Ja, we hebben een geweldige band meegenomen. Inderdaad, wat goed, wat slecht van mij.
0: Ja, daarom.
2: Joas
0: en even een solootje, hè? Solootje.
2: Joas Slachtand op drums. Met slag in de achternaam kon natuurlijk alleen maar een drummer worden. Dimitri Vijver op de bas. Hanjo Paspeer op elektrische gitaar. Hanjo Visser. Hanjo Visser. Ik heb heel lang les gehad van een Hanjo Paspeer. Dus dat zit gewoon zo in mijn systeem. Ja, meneer Paspeer. Ja. Hanjo Visser.
3: Dat is ook een hele goede.
2: En Rick-Jan Schilder op de toetsen.
0: Ja, natuurlijk Angela. En officieel is dus Sander en Angela. Dus Sander.
2: Ja.
0: Ja, en bij Groot Nieuws Radio waren ze al een beetje aan het grappen over jullie namen. Hè? Waarom nou Sander en Angela? Want officieel hoort de vrouw natuurlijk als eerste, of als tweede.
2: Ja, heb ik geopperd, maar ja. Mocht niet.
0: Ja, maar goed. Vrouwen gaan voor, dus ja, misschien bij de volgende keer in een volgend leven niet gaan scheiden. Hè? Dus dat niet gaan doen.
2: Niets kan ons scheiden, halleluja.
0: Nee, niets, nee. Goed. Ik wil graag heel graag een kort dankgebed. Even voor de mensen die online kijken. Het ging niet helemaal lekker met het internet. Als het goed is het nu wel weer verbeterd. Dus excuses daarvoor. Ja, je hebt niet alles in de hand, zeg ik altijd. Dus ik hoop nog een compilatie ervan te maken. Dat ik dat in ieder geval kan aanbieden. Online voor de mensen die kijken. Ook een applaus voor de techniek natuurlijk. Want zonder techniek geen muziek. De mensen van Showtime voor het licht en de PA systems. En ook wel, ik ben er zelf wel trots op, de mediateam Oldebroek, de mannen die de video hebben verzorgd vanavond. Jan, mijn steun en toeverlaat. Jan van Loo, die heeft ook heel veel in de voorbereiding gedaan. Dankjewel daarvoor, jongen. En straks de koffiedames. Dus die uitnodiging staat ook gelijk. Straks een heerlijk kopje koffie. Limonade voor de kids. Thee. Dus loop naar achteren. Er is ook nazorg. Dus wilt u verder praten over vanavond? Of wilt u gebed? Blijf zeker. En de uitnodiging staat bij Sander en Angela en de bandleden. Daar kunnen jullie ook zeker bij terecht. Laten we nog een kort dankgebed uitspreken. Heer God, Vader in de hemel, dank u wel, Heer. Dank u wel voor deze giga mooie avond. Heer, dank u wel dat u in ons midden bent. En dat u met ons meegaat naar de plaats waar wij weer worden verwacht, Heer. Geef ons zo ook een heerlijke avond. Dat we ja, zo de wereld weer in mogen gaan. Dat we vol vreugde mogen leven in vrijheid. Heer, dank u wel daarvoor. Wees bij ons. En zegen ons. Amen. Dankjewel voor jullie komst. We gaan er nog met één knaller uit. Of twee. Ja, ik vind eigenlijk, sorry, maar heerlijke dag. Mag die nog een keer? Okay. Mag die nog een keer?
2: Doen we het
0: want
2: laatste lied nu.
0: Geweldig.
2: En dan brengen we daarna heerlijke dag nog eens even terug. Kijk. Nou, als u wil mag u nog één keer met ons gaan staan. Dan gaan we er vrolijk uit. We zingen Joy en heerlijke dag.
3: Zijn er nog kinderen wakker? Ik zag net hier wat meisjes dansen. Volgens mij? De kindjes mogen lekker dansen ook hier, hè? Welkom, kom maar. Er hoort een dansje bij.

Wat een heerlijke dag van Sander en Angela. Ze begeleiden de sing-in van het afgelopen jaar. En zet hem alvast in de agenda. De zondag voor Koningsdag zullen we volgend jaar de sing-in gaan organiseren. Als het goed is, 25 april 2027. Zet hem alvast in de agenda. Meer informatie TZT. Natuurlijk via The Glory of Gospel. Goed, bijna aan het einde van deze uitzending van The Glory of Gospel. We gaan eruit met een nummer van... ja, Charity Gale had ik uitgekozen. Een nummer uit 2021. We Need a Miracle. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. Meerdere wagons liggen op hun kant naast het spoor. Het ongeluk gebeurde vanmiddag in de regio East Sussex. Een aantal van de ongeveer 150 passagiers kwam vast te zitten in de wagons, maar volgens de politie is iedereen inmiddels geëvacueerd. Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niets bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De spoortoezichthouder doet onderzoek. De storing bij NS is voorbij, zegt een woordvoerder. Bijna de hele avond was er geen reisinformatie beschikbaar. De digitale borden met vertrektijden op stations waren leeg en er kon geen informatie worden omgeroepen. Op de site en in de app van de spoorwegen stond vaak oude informatie. De problemen begonnen rond 6:30 en werden veroorzaakt door een interne storing in het IT-systeem. Rond 10:00 waren de problemen voorbij. Bij de renovatie van een pand in Oost-Vlaanderen hebben bouwvakkers een grote partij goud gevonden. Het zijn zeker 4000 munten en 40 goudstaven die een waarde hebben van 9 miljoen euro. Het goud lag in een kist die was ingemetseld in een kelderwand. Van wie het is onduidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden vanavond gelijk, maar dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs speelt Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Ajax neemt het op tegen het Zwitserse FC Sion. Als de Nederlandse ploegen die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer, het is nog warm en het koelt vannacht ook niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet, 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Marokko heeft maatregelen genomen om een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta te voorkomen. Bij de grens staan een grote politie- en legermacht. Daarmee zou de Marokkaanse regering duidelijk willen maken dat migranten Ceuta niet inkomen. 2 weken geleden staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over, vaak zwemmend. Tientallen overleefden dat niet. Het overgrote deel van de migranten is kort na de bestorming teruggestuurd of zelf teruggegaan. De digitale vertrekinformatie van de NS werkt weer. De afgelopen avond was er een urenlange storing. De vertrekborden op de stations waren leeg en de informatie online was vaak verouderd. Het probleem ontstond door een interne storing in het IT-systeem. De treinen konden wel rijden. 2 Nederlandse jeugdvriendinnen blijken zussen van elkaar te zijn. Mena Geltink en Minal Thijssen leerden elkaar in 1996 kennen op een bijeenkomst voor geadopteerden. Ze zijn allebei geboren in India. Ze raakten bevriend, maar verloren elkaar in de loop der jaren enigszins uit het oog. Onder meer doordat Minal naar Frankrijk verhuisde. Toen ze begin dit jaar een DNA-test deed, bleek er een match te zijn met Mena, die al sinds 2017 op zoek was naar biologische familieleden. Ze zochten elkaar weer op en zeggen dat ze zich eindelijk compleet voelen. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden vanavond gelijk. Ajax in Ierland en Twente in Slowakije. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Als ze die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorkum. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er volgens Rijkswaterstaat dagelijks nog honderden zware voertuigen overheen. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat veruit de meeste chauffeurs zich aan het verbod houden en maar een klein deel niet. Daar gaan we volgende week samen met de politie vol bovenop zitten, zei hij. Het Ryanair-toestel waarvan een raampje stuk ging, waardoor een passagier bijna naar buiten werd gezogen, was meerdere keren in botsing gekomen met vogels. Dat zegt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit na onderzoek. In het jaar voor het incident waren er zeker 4 botsingen gemeld, maar er zou geen schade zijn vastgesteld. Toch lieten tijdens de vlucht van Griekenland naar Duitsland onderdelen van de motor los, waardoor het raampje stuk ging. De Serviër, die tot zijn schouders naar buiten werd gezogen, overleefde het wel. Het Amerikaanse vliegtuigschip Abraham Lincoln, dat al 9 maanden op zee is, lijkt eindelijk te worden afgelost. De missie liep maanden uit vanwege de oorlog tegen Iran. De 5000 bemanningsleden zijn er slecht aan toe, onder meer door verveling en voedseltekorten. Er zou zelfs een matroos overboord zijn gesprongen. Een ander vliegtuigschip is nu op weg naar het Midden-Oosten, naar verluidt om de Lincoln af te lossen. Een man die op Spitsbergen een ijsbeer heeft wakker gemaakt, moet een boete betalen. Hij wekte het dier vorige maand met de misthoorn van het schip waarop hij voer. Dat is verboden omdat ijsberen beschermd zijn. Andere opvarenden melden het incident bij de gouverneur van Spitsbergen, een Noorse eilandengroep in het Poolgebied. Die legde een boete op van ruim 4.500 euro. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De naam van president Trump keert toch weer terug op het Kennedy Center in Washington. Het cultuurcentrum heette korte tijd het Trump Kennedy Center, totdat de rechter bepaalde dat die naamswijziging in strijd was met de wet. De letters werden toen van de gevel afgehaald. Maar nu heeft het bestuur bepaald dat de naam Trump op een andere manier wordt toegevoegd, namelijk als degene die het gebouw renoveert. Een democratisch bestuurslid van het Kennedy Center zegt dat ze ook deze naamswijziging zal aanvechten. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er volgens Rijkswaterstaat dagelijks nog honderden zware voertuigen overheen. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat veruit de meeste chauffeurs zich aan het verbod houden en maar een klein deel niet. Daar gaan we volgende week samen met de politie vol bovenop zitten, zei hij. In Glanerbrug in Overijssel is een kind op een elektrische step zwaar gewond geraakt na een botsing met een scooter. Het kind is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De twee mensen op de scooter liepen bij het ongeluk in Glanerbrug lichte verwondingen op. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Als ze die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.